doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. Twee kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Best met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiphol is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Les met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiphol is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

Yippee! I seen these Goose Riders, you know, up there in the sky.

Les met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn in Rotterdam-Schiphol is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond een seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slecht te been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleek zich voor te doen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij was meerdere keren onder invloed van alcohol. Hij is nu geschrapt uit het register voor hulpverleners. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich voor als EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt het Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan bijna 130.000 leerlingen ingeschreven op een HBO of universiteit. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen veel minder studenten uit, vooral Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor al het scheepvaartverkeer. Maar dat wordt door de Amerikanen weersproken. Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Volgens Trump schiet het niet op met de onderhandelingen. Dinsdag voerden Amerikanen ook al aanvallen uit op Iran. Teheran zei toen basis van de VS te hebben bestookt. Ruim 2 maanden geleden kwamen de VS en Iran de staakt het vuren overeen. Maar er zijn nog geregeld aanvallen. Het weer eerst vrijwel overal droog met ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de wolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: avondspits komt geleidelijk aan op gang met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Zaltbommel 4 kilometer. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 5. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond een seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slechte been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleek zich voor te doen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij was meerdere keren onder invloed van alcohol. Hij is nu geschrapt uit het register voor hulpverleners. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich voor als EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan bijna 130.000 leerlingen ingeschreven op een HBO of universiteit. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen veel minder studenten uit, vooral Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor al het scheepvaartverkeer. Maar dat wordt door de Amerikanen weersproken. Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Volgens Trump schiet het niet op met de onderhandelingen. Dinsdag voerden Amerikanen ook al aanvallen uit op Iran. Teheran zei toen basis van de VS te hebben bestookt. Ruim 2 maanden geleden kwamen de VS en Iran de staakt het vuren overeen. Maar er zijn nog geregeld aanvallen. Het weer eerst vrijwel overal droog, met ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de wolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is gestart met een paar dagelijkse files op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A58 van Tilburg naar Eindhoven. De rijden het langzaam tussen Moergestel en Oorschot. En op de A59 richting het westen bij knooppunt Hooipolder. Ook daar is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: het zuiden van het land verloopt de ochtendspits niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 met daar 10 minuten op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hankenbrug bij Horten 7. Ook daar is het op onthoud 10 minuten. Geldt ook voor de A59 richting het westen tussen Maden en Knoopend Zonzeel. Er staat nu 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: kandidaten, maar met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond een seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slechte been waren. Rond 7:00 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleek zich voor te doen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij was meerdere keren onder invloed van alcohol. Hij is nu geschrapt uit het register voor hulpverleners. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich voor als EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan bijna 130.000 leerlingen ingeschreven op een HBO of universiteit. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen veel minder studenten uit, vooral Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor al het scheepvaartverkeer. Maar dat wordt door de Amerikanen weersproken. Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Volgens Trump schiet het niet op met de onderhandelingen. Dinsdag voerden Amerikanen ook al aanvallen uit op Iran. Teheran zei toen basis van de VS te hebben bestookt. Ruim 2 maanden geleden kwamen de VS en Iran de staakt het vuren overeen. Maar er zijn nog geregeld aanvallen. Het weer eerst vrijwel overal droog, met ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de wolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen en het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Er zijn ook een paar uitzonderingen. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar 1 kwartier. Op de A59 naar Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Waalwijk Centrum en Nieuw-Kuik. 7 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is nu helemaal dicht bij Roermond. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Er zijn nog wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Zoals op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 7 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Knopend de Stok. 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Den Bosch West 9. Kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Vendraai en Guttenvorst 7 kilometer met een half uur oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En verderop is een ongeluk gebeurd bij Linnen. Daar is de weg nu helemaal dicht. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

datum maar met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijnderse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen ter plaatse zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Dame Nevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouwer Dame Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn er over gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen.

0: investeren in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Damme bouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Damme. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%, maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer. Eerst vrijwel overal droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17-18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17-18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijm.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Bokstel en Den Bosch West over 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A73 van Nijmegen naar het zuiden. Tussen Bezel en Roermond Oost een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu helemaal dicht. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch-West over 7 kilometer. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en de afrit Komvoort 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen ter plaatse zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Dame Nevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouwer Dame Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn er over gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Dame bouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Dame. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden

0: De kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%, maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer, eerst vrijwel overal droog, ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17-18 graden. Morgen grijs, soms wat regen en het wordt opnieuw 17-18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijm.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de N260 naar de Nassau richting Tilburg tussen Tilburg en Reeshof. En de aansluiting met de M261 2 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 107 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
1: Drechtstad FM.
2: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
3: Ja, beste luisteraars, welkom bij aflevering 299 van De Praatpaal op Drechtstad FM. Peter, ben je er klaar voor?
4: Ja, maar wat doen we nou met 300?
3: Ja, nou ja, Gerrit is volgende week op vakantie.
4: Oh.
3: Dus volgende week doen we een herhaling. Want het is niet leuk als Gerrit niet als een van de oprichters van dit programma, zullen we zeggen, bij aflevering 300 is. Ja, dus we doen pas over 2 weken aflevering 300.
4: Oh, en dan neem jij gebak mee dan?
3: Weet ik niet. Oh. Ik vind dat de voorzitter moet toch iets regelen of niet?
4: Oh, voorzitter. Oh, is dat de voorzitter weer? Aflevering, wie is dat hier?
3: Aflevering 2. Jij.
4: Zo ben ik dat. Wordt vast de vrouw van de voorzitter dan.
3: Nou, zo zal het weer. En ik weet wel, aflevering 200 kwamen de 2 wethouders met bloemen van de gemeente Papendrecht.
4: Oh, nu ben je een hint aan het geven.
3: Ja, ze luisteren achter het mee, weet ik van de gemeente.
4: 2 wethouders, dan neem je het hele college hier, behalve dan de burgemeester.
3: Ja, nee, allemaal gekheid.
4: Meer zijn er niet.
3: Volgens mij gaan we, ik denk dat we onszelf het meeste plezier doen door een heel mooi en goed programma van te maken.
4: Laten we dat doen. Voor deze keer laten we dat maar eens proberen.
3: Heb je daar een beetje zin in, Hans?
4: Ja, natuurlijk.
3: Oké, nou komt helemaal goed. Straks gaan we in gesprek met Peter Bijl. Hij werkt aan de Universiteit van Utrecht en doet veel onderzoek naar het verleden over Antarctica. We gaan het straks allemaal over hebben. Maar eerst is hier van de nieuwe film The Devil Wears Prada. Dat is dan nummer 2, want de eerste die kennen we ook nog. Shape of a Woman, Lady Gaga.

0: Dit is De Praalpaal.
1: Welkom bij Cake op de Week.
2: Ja, Peter, hoe was je week?
3: Ja, een beetje kwakkelen met gezondheid. In de zin van gewoon, weet je wel, zo'n loom gevoel. En mijn vrouw zei elke keer, ja, het is te warm. Ik zei, nee, dat is de warmte niet.
2: Ja, het is nou, de leeftijd.
3: Nou, dat zei ik dan niet, dat dacht ik wel. Maar tot vandaag gewoon opeens het onweer losbarstte. En toen was ik ook na een uur was ik het kwijt. Dus ik denk dat die warmte dat er wel mee te maken
2: had. Luchtdruk heet dat, Peter.
3: Oh ja, oké. Nee, ik wil gewoon niet zeuren. Maar de
2: dat kan ook.
3: Ik heb wel het nieuws gevolgd natuurlijk, desondanks. En op de valreep voor ik deze kant opkwam naar de studio vanavond... bereikte mij het nieuws dat die Donald Pols... na één dag alweer ontslagen is bij Tata Steel. Heb je dat gehoord?
2: Ja, zeker.
3: Ja, apart verhaal.
2: Het ging ook gelijk wild op allerlei appgroepen waar ik deel van uitmaak.
3: Ja, en er werd bij Eva wel eventjes gesuggereerd... dat hij misschien een pootje gelicht is door iemand die... het toch niet kon hebben dat hij overstapte. Want het, op kleine schaal was het namelijk onbekend.
2: Ja, maar NSC had bericht. En Milieudefensie heeft heel netjes aangegeven... dat hij daar open kaart over heeft gespeeld. Dat hij er volledig afstand van had genomen. Ja, en kennelijk had Tata Steel... had hij het daar niet verteld of zo. Ja.
3: Maar het was jij, moet je erop afgerekend worden... Of niet? Dat is toch
4: was het een jeugdzonde?
2: Weet je, mijn ervaring is, Peter, is een geheel persoonlijke ervaring... dat als mensen je pootje willen lichten... en dat heb ik ervaren, dan vinden ze altijd wel wat.
3: Dat geloof ik ook wel.
2: Dus ik geloof best wel dat er wat achter zat. Ja.
3: Maar?
2: Je kan ook laten blijven zitten. Die keus had je ook.
3: Ja. Ja, oké.
2: Door te zeggen van jij heeft de open kaart over gespeeld bij Milieudefensie. En.
3: Oké, so much voor Donald.
2: En heeft de afstand van genomen. Dus, oké, genoeg weer. Maar die andere Donald even, die heeft echt hele lelijke woorden gebruikt naar Netanyahu.
4: Moeten we het weer over die man hebben?
2: Even lachen, joh.
3: Ik bedenk opeens dat ik ook nog wel...
2: Okay.
3: Wat Hans is maar even te zeggen.
2: Hans,
3: was ook
2: wat was jouw week, Hans?
4: Nou, best goed. Jullie weten dat ik onlangs op Spitsbergen ben geweest. De eerste dag dat ik daar was, kreeg ik ontzettende pijn in mijn voet. Dat was dan weer minder. Dus onderdrukt met allerlei pijnstellers. Thuiskomend stelde mijn huisarts vast dat ik jicht had. Daar had ik dat woord wel eens gehoord. Zonder enig idee te hebben van wat dat was. Nou, nu weet ik het dan. Iets aan je gewrichten, op je voet. Het gaat inmiddels een stuk beter. En ik heb er medicijnen voor.
2: Oh, dat gaat over, jicht.
4: Volgens mij gaat dat
3: over. Ik vertel wat voor medicijnen dat zijn. Want ik heb er ook wel eens last van.
4: Maar misschien Prednisolon, heet het. Oh, het werkt als een tierenlier.
3: Een zwakke variant van...
4: Dat neem ik aan, ja. Nou ja, en voor de rest niet een heel bijzondere week. Want ik was ook een beetje rustig aan doen en toch wel vermoeid. Mm-hmm. Ik ben zondag met mijn zoon gezellig door Utrecht lezen. Stappen op allerlei plekken, wat gegeten en lekker rondgelopen. Dus dat is op zich al heel prettig met z'n tweeën. Ja. Quality time heet dat, hè? Met een goed Nederlands uitdrukking. Nou ja, dat was het wel een beetje...
2: Nou, ik kreeg ineens een kaart in de bus van de week van mijn zoon en zijn partner. Van dat ik voor mijn verjaardag uitgenodigd ben op die en die datum in oktober. Geheel verzorgd, een diner samen met mijn zoon dus. Hè, met allemaal wijn erbij, dus zo'n wine and dine. Nou, heel erg leuk natuurlijk, zo'n wijnproeverij met de gerechtjes enzovoort. Dus ik bedankte en nam er een foto van. Ik denk, nou, die is ook snel erbij, die jongen, zeg. Dus ik appje de... Ja, dat was dus niet de bedoeling dat die kaart al bij mij binnenkwam. Die zat ook nog in een grotere envelop, die envelop. Dus die had naar hen toegestuurd moeten worden. Dus. Maar vond dat wel
4: lachen. Het geheim verklapt. Maar goed, daar kun je er lang naar uitkijken.
2: Ja, wij hebben er zin in, dus dat komt helemaal goed. Oké, we gaan zo meteen Dordtse dingen doen. Maar eerst More Than a Feeling, Boston. Kennen we die nog, mannen?
4: Tuurlijk.
2: Ah, komen ze.

0: is tijd voor Dordtse dingen.
1: Nou Hans, wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb zoals dat meestal in het geval is 3 itempjes. Het is allemaal klein nieuws, maar toch. En ik begin met een item dat iets met voetballen te maken heeft. Jawel,
1: nee, Hans.
2: Wie zou dat van mij denken?
1: Nou, wij niet.
2: Nee,
1: nou,
2: jullie niet.
3: Ik ben bang dat we hem moeten gaan corrigeren, maar probeer, doe eens een poging.
2: Denk jij nu al, voordat ik iets gezegd heb, dat ik iets ga vertellen dat niet klopt?
3: Er zijn weinig dingen waar ik iets van weet, maar voetbal is er wel geen van.
2: Dit gaat over de Fandag van FC Dordrecht.
3: Oké. Okay.
2: Ja, de Fandag van de Schapenkoppen. En dat is op zaterdag 4 juli. Dat is dus 4-7, voor alle duidelijkheid. En dan komt een heel programma, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het belangrijkste onderdeel van het programma, daar gaat dit item over. 'S Middags om 2:30 gaat het eerste van FC Dordrecht het opnemen tegen Feyenoord. Dat gaat natuurlijk alleen maar voor de lol. Maar toch, wie Feyenoord wil zien, kaarthouders kunnen er gratis in. Dus dan kun je Feyenoord zien spelen in Dordrecht.
1: De helft van de Feyenoord spelers zijn er niet. Die zijn toch op het WK?
2: Ja, weet ik
3: veel. Ik moet helaas.
2: Dat weet Peter dan weer. Gaan er veel Feyenoorders naar het WK?
3: Nee, joh, ben je gek, joh. Bij jou al Nederlands zelfs als spelers spelen.
1: Dat is een cynische opmerking van mij.
2: Die spelen allemaal in het buitenland. Oké, goed. Dat soort dingen, dames en heren. Daar gaan we naar terug. Want afgelopen weekend stond Dordrecht natuurlijk in het teken van Dordt in Stoom. Ik ben er zelf niet geweest. Het is heel druk geweest, weet ik. Dat heb ik gezien. Foto's, beelden, et cetera, et cetera. Groot succes. Het was natuurlijk prachtig weer. Misschien zelfs wel een beetje te warm af en toe. Maar het was, wat ik al zeg, een groot succes. Je kon een rondje Dordt maken met een trein en een bus. En natuurlijk ook nog een boot. En je kon nog veel meer. En als dat goed is, is het over, ik zeg even uit mijn hoofd, over 2 jaar is de volgende editie. En dan heb ik nog tot slot, als die openen wil, ja. Nou gaat hij rare dingen doen. Dat is nou weer jammer. Oké. Omwonenden willen aanpassing van een oversteekplaats. Dat zijn omwoningen in de wijk Stadspolders. Die maken zich zorgen over de voetgangersoversteekplaats bij het winkelcentrum De Bieshof. Dat is vlakbij het station Stadspolders. Vooral ouderen en mensen die slechter been zijn, zouden de overkant niet altijd halen voordat het verkeerslicht weer op rood springt. En wat er dan kan gebeuren, ja, bij ongeduldige automobilisten, dat wil je niet weten. In ieder geval, dat volgens omwonenden leidt dat regelmatig tot onveilige situaties. En ze willen dus graag dat daar wat aan gedaan wordt. Wat is dan de oplossing? Het licht moet een paar seconden langer op groen. Zo simpel kan het zijn. Dus ik hoop dat ze daar in Dordrecht aan gaan werken, zodat we geen ouwetjes onder de auto's krijgen.
1: Nee, laten we dat maar niet doen. We gaan straks in gesprek met Peter Bel om onder andere over zijn werk op en rond Antarctica. Dat, nou ja, Antarctica. Dat heeft dus heel veel muzikanten al gestimuleerd, geïnspireerd. Waaronder Al Stewart.

0: Patty, Els Stewart. Nou, aangeschoven Peter Bijl, Universiteit van Utrecht. Welkom Peter.
1: Hallo, ja, leuk om hier te zijn.
0: Nou, zou je jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, ik ben Peter Bijl. Ik ben hier dus niet geboren, even een kleine correctie. Maar ik ben hier wel getogen in Papendrecht. En ik werk ondertussen als wetenschapper. Ik mag mezelf wetenschapper noemen. Daar ben ik altijd nog steeds wel een beetje trots op. Vind ik het leuk om dat te zeggen. Maar ik ben wetenschapper aan de universiteit. En ik mag daarbij dus onderzoek doen en onderwijs geven. En dat doe ik bij de faculteit aardwetenschappen, bij het departement aardwetenschappen. En ik doe onderzoek naar de geschiedenis, de geologische geschiedenis van Antarctica.
0: Ja, en de Zuidelijke Oceaan, las ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus en daar ben je ook echt geweest?
1: Ja, twee keer. Ja, en nog ook wat veldwerk gedaan in Australië en in Zuid-Chili. En twee keer aan boord van een onderzoeksschip bij Antarctica in de buurt. Ja, de laatste keer was afgelopen winter.
0: En dan staat er zo mooi op de site van de universiteit, waar jij jouw persoonlijke pagina zou je kunnen zeggen. Het centraal thema in jouw onderzoek is klimaat en milieu-evolutie van Antarctica en de Zuidelijke Oceaan. Dat gaat dus ver terug in de tijd.
1: Ja, dat vind ik het leukste om te doen. Ja. Om ver terug te gaan in de tijd. Hoe de aarde er vroeger uitzag.
0: Ja, ik weet, ik ben gewoon geïnteresseerd. Een meer dan regulier geïnteresseerde leek, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. In de geschiedenis van de aarde en vooral het leven op aarde. Dat is wel mooi. Ik weet, Antarctica heeft natuurlijk hele andere tijden gekend. Het tropisch klimaat en ook daarna toen het ging schuiven, van Pangea loskwam enzovoort. Daar hebben ook dinosauriërs gewoon rondgelopen en zo.
1: Ja.
0: Maar hoe kom je daar nou achter dat daar allemaal geweest is?
1: Ja, dan moet je er toch echt naartoe.
0: Oké, en wat
1: dus,
0: ga je dan doen?
1: Het is al sinds de eerste ontdekkingsreizigers eigenlijk naar Antarctica gingen. Begin 20e eeuw, dus in 1905 tot 1910. Kwamen ze al terug met stenen. De eerste stenen die ze van Antarctica vonden. Waarin ook plantenfossielen zaten. En dat was al een eerste openbaring. Heel koud, min 40 graden, wilden ze naar de Zuidpool als eerste bereiken. Dus de Zuidpool ligt echt in het midden van het continent. En toen ze daar naartoe liepen, kwamen ze een gebergteketen tegen die net met puntjes boven de ijskap uitstak. En in die ijzige kou hebben ze een paar stenen kunnen loswrikken en mee kunnen nemen. En daar zaten plantenfossielen in. Dus sindsdien weten we eigenlijk al dat Antarctica in het verleden, in de tijd dat die gesteenten zich vormden, een veel warmer klimaat moet hebben gehad, waarbij dus planten groeiden op Antarctica.
0: Ja, en je zegt net dat op het midden van dat continent ligt de Zuidpool. Maar dat is ook niet altijd zo geweest.
1: Voor Antarctica wel voor een hele, hele lange tijd. Dus Pangea heeft zich inderdaad gevormd. Misschien kennen mensen dat wel, dat supercontinent waarin alle continenten aan elkaar lagen. Maar ook toen lag het continent Antarctica op de Zuidpool. En alle andere continenten zijn daar vandaan gedreven.
0: Aha. Dus zou je kunnen zeggen dat Antarctica niet zoveel last heeft gehad van de platentectoniek, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ah, hoe kan dat nou? Want ik die stromen in dat magma, die gaan toch gewoon tekeer, zullen we zeggen.
1: Ja, precies. Nou, waarom Antarctica altijd daar is blijven liggen, dat weet ik niet. Dat zou je aan mijn collega's in Utrecht moeten vragen. Dat is mijn werkveld niet. Maar we kunnen wel heel goed reconstrueren waar die continenten lagen in het geologisch verleden. Dus we weten dat Australië heel snel naar het noorden is verschoven. En bij de Atlantische Oceaan zijn de Amerika's weggeschoven van Europa en Afrika. En dat kunnen we heel goed reconstrueren. Maar Antarctica lag eigenlijk altijd ongeveer daar. In ieder geval de afgelopen 250 miljoen jaar zeker.
0: Ja, dus als het daar altijd gelegen heeft, dan is
2: het 250 miljoen jaar is natuurlijk gigantisch. Maar op de schaal van het leven van de aarde is dat natuurlijk nog betrekkelijk kort, toch?
1: Ja, dat is de helft van de tijd. Ja. Van het meercellig leven.
2: Want het is wel tropisch geweest. En dan kan dat toch niet op dat moment op de Zuidpool hebben gelegen?
0: Of nou, dat is mijn vraag.
2: Nou ja,
0: nu
2: dat is de vraag, ja.
0: Ja, want dan moet er toch met klimaat op aarde iets aan de hand zijn geweest als het op de Zuidpool niet de hele tijd vriest.
1: Dus het was tropisch warm. Het was zo warm zoals het nu op de tropen is. Maar het had nog steeds wel een, weet je, het was in de winter pikken donker. En dat is niet veranderd. Hè. Dus vandaag de dag, als je naar de Noordpool gaat in het midden van de zomer, dan gaat de zon daar niet onder. Dan blijft hij schijnen. En in de winter is het andersom, dan komt hij eigenlijk niet op. Nee. Dus dat was toen ook. Maar ondanks dat was het dus heel erg warm. En het heeft te maken vooral met een hele grote hoeveelheid broeikasgas in de lucht. Dus in de ware tijden in het geologisch verleden dat er veel meer broeikasgas in de lucht zat. Zelfs nog meer dan vandaag de dag. En in die tijden had Antarctica geen ijskap, ondanks dat hij op de Zuidpool lag. Maar had het bos in ieder geval aan de randen.
0: Maar eerst even over die oceanen. Als er geen ijskappen waren, ook geen ijskappen op het land.
1: Ja.
0: Dan was er veel water op de aarde.
1: Ja, ja, de zeespiegel.
0: En dan was de zeespiegel dan...
1: Ja, ja, ongeveer 60 meter hoger dan vandaag.
0: Wacht, 60 meter? Ja. Dus dan zitten we hier wel heel ver onder water op dat moment.
1: Als je op de Domtoren staat, dan kan je nog net boven, kan je goed boven het water uitkijken.
0: Oh, jongens.
2: Ja, we zijn allemaal boven op de Dom staan.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dus die 60 meter, dat is eigenlijk de hoeveelheid ijs op aarde. Als je dat allemaal zou afsmelten en in zee zou gooien, dan komt de hele zee 60 meter omhoog. Eigenlijk, de hele oceaan.
0: Ja, ik weet niet of je wie was dat, Kennedy of zo? Een van die Amerikaanse ministers of zo. Die had iets gezegd over het smelten van het ijs. Van als ik een ijsklontje laat smelten in mijn glas, dan gaat het niveau van het water ook niet omhoog.
2: Maar haal jij nou Robert Kennedy Jr. aan als bron?
0: Ja, omdat...
2: Dat moet je toch gewoon niet doen?
0: Hoe dom mensen zijn. Gelukkig. Want dit gaat natuurlijk over... Want het gaat natuurlijk over landijs.
1: Ja.
0: En landijs wat smelt, dat komt wel degelijk bovenop.
2: Ja, dat gaat
0: ja, ja, ja. Dus dat... Ja.
2: Het gaat niet om zeeijs.
0: Ja,
1: Nou is meneer Kennedy niet de enige die dat niet uit elkaar kan houden. Nee. Kan ik zeggen, hoor. Dat is
2: helaas
1: echt wel complex. Dus... ja, dus dat is inderdaad het verschil. Als het op land afsmelt, dan komt het in zee terecht. En zeeijs is bevroren zeewater. Ja, dus dat was al in zee.
0: Dat zit er al. Ja, nee, dat is zo. Want daar ga je dan onderzoek... Kijk, wij weten dit nu. Maar dit weten wij onder andere door jullie onderzoek.
1: Klopt.
0: Hoe kom je erachter wat er precies dan gebeurd is die miljoenen jaren geleden?
1: Ja, dus hoe doe ik mijn onderzoek eigenlijk? Ja. Nou ja, dus ik heb geen teletijdmachine. Die hebben we niet. Dat zou heel leuk zijn. Maar eigenlijk heb ik het ook weer wel. Want ons onderzoeksveld komt zo ongeveer het dichtst bij tijdreizen. Want wij proberen een reconstructie te maken van hoe het er in het verleden uitzag. En dat doen we aan de hand van gegevens die we wel tot onze beschikking hebben. En die gegevens zitten opgeslagen in allerlei archieven, zoals dat heet. Nou, als je geschiedenisonderzoeker bent, dan ga je naar de bibliotheek. En onze bibliotheek zit opgeslagen in oceaanbodemmodder vooral. Hè. Dus de oceaan... Op de bodem, daar vormen zich eigenlijk laagje voor laagje oceaanbodemsedimenten. En daar zitten restjes, zand en klei en restjes van het leven van die tijd. En dat bouwt zich op laagje voor laagje. Dus wat wij doen is, wij gebruiken een boorschip en daarmee boren wij in de oceaanbodem. Boren we die laagjes op en die gaan we onderzoeken als een soort van plaatsdelict. Dus we hebben die boorkern, er is iets gebeurd met die oceaan. En we gaan proberen uit te pluizen.
0: Dat is zo'n hele grote worst eigenlijk die er dan uiteindelijk uitkomt.
1: Ja, ja, zoals je de kern uit een appel met een appelboor boort. Zo boren wij in de oceaanbodem en dan kunnen we dat zo neerleggen.
0: Wat is de doorsnee van zo'n
1: ongeveer boring? 10 tot 15 centimeter.
0: Oké, je zit even
2: met de luisteraar. Gaat om de lengte,
0: dat valt mee.
2: De diepte.
1: Ja, dus dat is de doorsnee. En de lengte kan tot kilometers diepte oceaanbodem ingaan. Ja,
0: ja.
1: Ja. En dan ga je dus hoe dieper je gaat, hoe verder je teruggaat in de tijd.
0: En ja, en moet je dan ook nog een beetje kijken waar je boort? Je hebt die Mid-Atlantische rug. Dat zijn dus van die twee tektonische platen uit elkaar. Ik weet niet of die helemaal tot beneden bij Antarctica komt, maar...
1: Nou, er wordt jaren gekeken naar waar. En dat wordt heel precies vastgesteld. Van, we willen precies hier op de honderden meters nauwkeurig willen we een boring zetten. En sterker nog, als je dan op zo'n expeditie bent, dan mag je ook niet ergens anders een boring zetten. Want dan krijg je gelijk...
2: Daar zijn strenge regels voor.
1: Heel streng. Het heeft ook te maken met als je in de bodem gaat. Nou ja, we boren ook in de bodem naar olie en gas. Dat zit onder hoge druk. En het boorschip wat wij gebruiken, dat is niet in staat om met die druk om te gaan. Dus als je boort in een gasbel, ja, dan heb je op je schip een heel groot, vrij dodelijk probleem.
0: Vliegt dat schip dan omhoog? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, hij valt erin eigenlijk.
0: Hij valt
1: in de gasbel die dan
0: ontstaat. Er komt dan een gasbel los en dan...
1: Ja, en dus dat gaat helemaal mis. Dus dat wordt helemaal gecheckt. Van, we mogen alleen boren op plekken waar in de inzicht in ieder geval echt geen olie of gas kan zitten.
0: En dat, nou ja, de mens is heel goed geworden in kijken waar olie- en gasbellen zitten, ja, natuurlijk. Want daar kan je aan verdienen.
1: Ja. Hè, dus ja. Maar daarmee gaat de voorbereiding dus echt, daar gaat jaren en jaren overheen voordat je vanaf het eerste plan totdat je dan uiteindelijk met je schip vertrekt en die expeditie uitvoert.
0: En jullie boren ook van diezelfde soort worsten, zou ik maar zeggen, in ijs.
1: Ja, collega's van mij doen dat. Dat is ook een archief. Want dat wordt ook laagje voor laagje opgebouwd. En daar kan je heel nauwkeurige metingen in doen. Want bijvoorbeeld in dat ijs, daar zitten luchtbelletjes in. Ja. Nou, dat is eigenlijk fossiele lucht. Dus als je bijvoorbeeld de hoeveelheid broeikasgas in dat fossiele lucht meet, dan weet je dus wat de samenstelling van het lucht was in het verleden. Dus dat is super fijn. Het nadeel is dat je niet verder terug kan dan nu 1,2 miljoen jaar. Dat is het oudste ijs wat we hebben op aarde. En als je nog verder terug wil in de tijd, en dat willen we voor goede redenen, ja, dan moet je toch naar andere archieven. En daarom kijken wij naar die oceaanbodemarchieven, waardoor we nog verder terug kunnen.
0: Daar zitten dan geen luchtbelletjes in, maar dan zou je op andere manieren kunnen kijken.
1: Ja. Ja,
0: wat daar aan de hand is. Misschien aan plantenresten of zo.
1: Ja,
0: of...
1: en algenresten en kleine fossieltjes die erin zitten. Maar ook de moleculaire samenstelling. Dus
2: kun je aan de hand van sommige bodemsoorten dan ook de interactie tussen de bodem toen en de lucht van toen daar iets mee doen?
1: Ja, dus we krijgen als we dus zo'n boorkern dicht bij Antarctica nemen, dan proberen we restjes te vinden van de ijskap. En wat er met de oceaan gebeurt. En daarmee kunnen we kijken wat de ijskap deed en hoe de oceaan erbij lag en hoe dat met elkaar samenhing. Dus dat is nu erg van belang, omdat we vandaag de dag, vooral bij Antarctica, best wel zorgen maken over de stabiliteit van die ijskap. Met name omdat de oceaan eromheen aan het opwarmen is. Okay. En er is een kans dat gaat een behoorlijke ijsafsmelt veroorzaken rond Antarctica.
0: Laten we daar zo over doorpraten. Ja. Eerst Paul McCartney. We hadden al vorige week een nummer van zijn nieuwe album in de uitzending, samen toen met Ringo Starr. Nu, Come Inside.
3: Dit is de Praatpaal op Trechstad FM.

0: tweede uur hebben we ook nog alle tijd om door te praten. Maar nu praten we vooral eventjes door over, over die gevolgen eigenlijk. Waar je druk over maakt. Waar jullie je druk over maken, denk ik, als wetenschappers op Antarctica. Niet alleen de smeltende poolkap die dus in zee komt, maar de opwarming van de oceaan daar toch?
1: Ja, dus de reden waarom überhaupt de wetenschap goed naar Antarctica kijkt, is omdat er gewoon een enorme hoeveelheid smeltwater vandaan kan komen. Er ligt gewoon een hele grote ijskap op. We hadden het net over 60 meter zeespiegelstijging is al het ijs op aarde. Nou, daarvan is ongeveer 52 ligt op Antarctica. Dus, en de rest is dan Groenland.
0: Wil je die nog een keer herhalen?
1: Dus van de 60 meter zeespiegelstijging komt ongeveer 52 of 53 van Antarctica.
0: En dus als dat smelt, ligt de zeespiegel 52 meter hoger?
1: Ja, als die helemaal smelt. Maar dan is Groenland ook al afgesmolten. En dat is dan die andere...
0: Dat is die andere 7, 8 meter, ja. 7, 8 meter. Zo.
1: Maar dus heel Antarctica gaat niet smelten. Ook niet morgen, ook niet overmorgen. Er zijn een paar regio's die nu een beetje tekenen vertonen van verdunning. En eigenlijk wat we zeggen dan, dat er meer ijs afgaat en dat erbij komt elk jaar. En dan is die dus in disbalans en dan begint die dus te smelten. Nou, dat proberen we goed te begrijpen wat er gebeurt en waarom. En we zijn erachter gekomen dat het vooral komt door de opwarming van de oceaan. En een deels en de andere deel is door de opwarming van de lucht. Maar de oceaan speelt een hele belangrijke rol hierbij. En die warme oceaan die eet eigenlijk aan de voet van die ijskap die in zee uitstroomt, eet die weg. En dan, als dat gebeurt, dan kan die ineens heel snel afsmelten. En dat is dan een deel van Antarctica. In andere delen speelt dat nog helemaal niet. Dus die 52 meter daar
0: dat voorlopig is dat scenario niet.
1: Nee, maar wel, we kijken nu wel naar een paar meters over de komende honderden jaren. En dat is natuurlijk al hartstikke veel. Zeker voor zo'n laaggelegen land als Nederland. Dus zeker een land als Nederland heeft daar natuurlijk direct mee te maken wanneer die zeespiegelprognoses veranderen. Omdat we, het kost wel wat tijd voordat wij onze dijken kunnen verzwaren. Voordat we onze zeeverdediging kunnen aanpassen. Daar kunnen we voor de komende tijd nog wat aan doen en meegroeien. Maar voor de langere termijn gaat het wel oplopen. Je kan die dijken niet alleen maar hoger maken. Dus voor de komende tijd, op de korte termijn, zijn die dijken zijn veilig, kunnen ons beschermen.
0: Een korte termijn is 50 jaar, 100 jaar.
1: Nou, voor over 30 jaar zouden we eigenlijk weer een nieuwe deltawerken moeten hebben. En daar worden nu bij het Planbureau voor de Leefomgeving ook heel veel ideeën voor gebracht. Maar in dat stadium lijken we nu te zijn. Dat er nog een aantal ideeën zijn over hoe wij Nederland voor de komende 100 jaar nog vrij kunnen maken. Hetzelfde als wat we met de Deltawerken hebben gedaan. Ik zie in de studio toevallig een plaatje van Papendrecht in 1953. Nou ja, weet je, het is wel eens gebeurd. En de Deltawerken beschermen ons nu, maar die beschermen ons niet. Als het tegenzit met hoe het in Antarctica gaat voltrekken. En dat weten we ook gewoon nog niet precies. Dus het is wel ook... we weten een minimale bijdrage. Maar er zijn nog een aantal scenario's die best wel schrikbarend zijn. Die we nog niet kunnen uitsluiten.
0: Okay.
1: En daar richt het onderzoek zich nu op.
0: En hebben jullie... jij onderzoekt, er zijn andere wetenschappers ook druk bezig. Hebben jullie ook dingen ontdekt waarvan dat wisten we eerst nog niet en nu weten we dit stukje wel?
1: Ja, dat dus vanuit. Ik kijk naar het geologisch verleden. En als we naar tijdsperiodes teruggaan naar het geologisch verleden, dan ga je terug in de tijd naar steeds warmere fases. Fases in het geologisch verleden waarin de aarde op natuurlijke wijze warmer was dan vandaag door meer broeikasgassen. Dus in mijn onderzoek kijken we vooral naar die tijdsperiodes die dezelfde hoeveelheid broeikasgassen in de lucht had als die we nu hebben en in de toekomst gaan hebben. Zodat we kunnen kijken hoe zag de ijskap er toen uit in die tijd. Dus wat we uit die periodes hebben gevonden. En ook dan kijken we naar die tijdsperiodes wereldwijd. Dan kijken we naar hoe hoog lag de zeespiegel. Nou, dan zie je dus dat in die tijdsperiode, ook in Nederland, ongeveer 3 miljoen jaar geleden, was de hoeveelheid CO2 hetzelfde als vandaag de dag. Hoeveelheid broeikasgas hetzelfde als vandaag de dag. Toen was de wereld inderdaad 2 tot 3 graden warmer, wereldwijd gemiddeld. Nou, we maken ons zorgen over dat we onder de 1,5 graad blijven. Nou, dat lukt al niet meer. 2 graden hopelijk, maar 3 graden, dat is nog een heel stuk warmer. Nou, toen lag de zeespiegel dus 10 meter hoger dan vandaag de dag wereldwijd gemiddeld. In die tijd, in de tijdsperiode. Dus
0: dat zou een gevolg kunnen zijn als we dus die opwarming niet remmen. En het zou dat 2-3 graden warmer kunnen worden. Dan zou het kunnen zijn dat de zeespiegel met zoveel meter uiteindelijk gaat stijgen.
1: Ja, dat kan een eindstadium zijn, eindsituatie zijn.
0: Ja,
1: het kan best zijn dat dat nog 1000 jaar duurt.
0: Ja.
1: Maar de vraag is nu, hoe gaan we naar dat eindstadium? Gaan we daar eerst langzaam stijgen en dan snel? Of gaan we met stappen? En wanneer proberen die stappen dan? Want ja, als je over tijdsperiodes van de komende 30 jaar gaat, als wij over 30 jaar een nieuwe deltawerker willen hebben, dan moeten we aan de slag.
0: Ja.
1: Dus moeten we geld voor reserveren, daar moeten we plannen voor maken, dat moeten we implementeren. Dus het gaat wel over wat langere tijdsperiodes waarin we veilig moeten blijven achter onze dijken.
0: Ja, ik hoor ook wel vaak in de klimaatwetenschap dat er van die punten zijn, hè, van die, wat is het, een
1: accelerator,
0: kantelpunt, ja, en dan dat het dan extra snel gaat of zo. En,
1: ja. Nou, dus dat gaat ook over dat pad ernaartoe. Hè? Dus we weten best wel goed wat het eindstadium kan zijn. Maar nu richt het onderzoek echt op hoe verloopt dat pad naar dat eindstadium toe. Gaat dat met stappen of gaat het geleidelijk?
0: En zou het ook nog de andere kant op kunnen gaan? Dat het juist helemaal niet op gaat warmen, maar juist kouder wordt. Ik weet niet, hè, want dat zijn chemische processen, natuurkundige processen.
1: Ja, dus lokaal kan dat zeker.
0: Ja, ja.
1: Of in bepaalde seizoenen op bepaalde plekken. Omdat nou eenmaal zo de windpatronen zo gaan lopen. Maar wereldwijd gemiddeld en vooral in de poolregio's is geen verandering is eigenlijk uitgesloten door de wetenschap. En ook omdat we de verandering nu al meten sinds dat we CO2 zijn gaan.
0: Dat is gewoon een onomkeerbaar proces wat voorlopig nog door zal gaan.
1: Ja, ja. Er zijn wel eens mensen die zeggen, dit jaar was het koudste jaar van de rest van je leven. Nou, dat is niet helemaal zo, want dat gaat ook met schommelingen. Maar over iets meer jaren, hè, je kan wel zeggen, dit decennium is het koudste van de rest van je leven. En dat,
0: dus het is gewoon wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. En ik denk de heren hier in de studio ook. Dat je gewoon iedere winter wel kon schaatsen, sneeuwpoppen kon maken. Dat is klaar.
1: Dat hoeft dus niet.
0: Dat kan.
2: Ik denk dat je beter kunt zeggen dat de kans dat het gebeurt steeds kleiner wordt, toch?
1: Ja. Nou, weersextremen zullen er altijd nog zijn. Ja. Het kan nog een keer heel koud zijn met klimaatverandering. Maar we zien al, hè, ik denk dat iedereen al wel ziet dat we best wel vaak meemaken dat buien heviger zijn of langer blijven hangen. Dat droogtes langer aanhouden. Boeren hebben daar ontzettend veel last van. Dus het wordt ook gewoon, afgezien van de trend naar warmer, het wordt gewoon extremer. En daar zijn we nog niet genoeg op ingesteld. Daar hebben we last van in allerlei regio's. En ja, als we het uiterste uit onze economie willen halen, dan zijn die extremen altijd schadelijk.
0: Ja, heftig verhaal. Ik kijk, ik zou eigenlijk willen vragen, kun je ook iets positiefs over zeggen, maar dat is er gewoon niet. Is het niet voor jullie als wetenschappers ook wel frustrerend om dat je denkt van, ja, nou gaat het weer over asielzoekers of Trump een scheet gelaten heeft. Er zijn echte problemen, mensen. Is dat niet soms frustrerend?
1: Nou, het hoeft er voor mij niet altijd in de media over te gaan. Over klimaatverandering. Er gebeurt heel veel bij allerlei ministeries achter de schermen. Ik denk dat het juist goed is dat het niet in de media is. Want het onderwerp polariseert ook heel erg. En Nederland heeft zich gewoon ook aan allerlei afspraken gecommitteerd. Waar ze ook nu door de rechter op aangewezen zijn dat ze zich daar echt aan moeten houden.
0: Okay.
1: Op straffen van dwangsommen en dat soort dingen. Dus daar committeert het kabinet zich aan om dat te halen. En ook die tussentijdse doelen. Hè, want het akkoord van Parijs In 2015 zijn harde afspraken gemaakt voor een lange termijn. En daar zijn nu tussenafspraken in gemaakt. En dat zorgt ervoor dat we elk jaar toch een stapje maken naar verduurzaming. Ik denk dat iedereen het ook wel merkt. Met regelingen die... die toch proberen duurzamere beslissingen te nemen. En het gaat langzaam.
0: Ja, maar ik had toch het idee dat het kabinet wat we hiervoor hebben gehad... niet zo dat ze voor stilstand had gezorgd. Het kabinet Schoof.
1: Zeker.
0: Ja. De BBB en de PVV.
1: Dus ja, dat kon het zich net even permitteren. Vanwege hele sterke duurzaamheidsinvesteringen door het kabinet daarvoor.
0: Ah.
1: Maar het houdt zich nog steeds net aan de afspraken. Natuurlijk gaat het nog steeds veel te langzaam. Hè? Veel te langzaam om erge klimaatverandering te voorkomen. En niet alleen voor ons, maar ook voor de rest van de wereld... die misschien nog kwetsbaarder zijn en nog minder aan kunnen doen dan wij.
0: Er zijn natuurlijk staten die maar net met hun eilanden boven het zeeniveau liggen... en die dreigen nu al te verdwijnen.
1: Ja. Maar goed, dus het frustreert me wel. Aan de andere kant zie ik ook dat... Kijk, de klimaatwetenschappen is de meest georganiseerde wetenschapstak van de wereld. Want we brengen alle wetenschappen samen. Die schrijven elke 7 jaar een heel dik rapport... inclusief een samenvatting voor beleidsmakers. Dus we brengen eigenlijk alle wetenschappelijke kennis... als hapklare brokken naar de beleidsmakers toe. En daar wordt nu dus ook wel op te laat, maar daar wordt wel op geacteerd. Je moet ze altijd bij de les houden, maar dat doet de rechter nu ook.
0: En alle gegevens die in de Verenigde Staten bij de klimaatwetenschappers liggen... stellen jullie die veilig op het ogenblik?
1: Ja, wordt ontzettend hard aan gewerkt om dingen op Europese servers te krijgen. En een aantal dingen heeft de VS altijd het voortouw in genomen... en kunnen we niet zomaar overnemen. Dat is verschrikkelijk. En dat zijn precies die dingen. Bijvoorbeeld het monitoren van wat de oceaan doet. De Atlantische Oceaan, waar de golfstroom in stroomt. Ja, dat is voor West-Europa ook wel echt van heel erg groot belang... dat we daar goed zicht op houden. Ja, en dat is de VS nu ook de discussie aan het stellen... of zij dat allemaal moeten doen. Ja, en misschien is er ook wel een punt.
0: En dat ligt niet aan de VS-wetenschappers... maar aan het beleid.
1: Absoluut niet aan het beleid.
0: We praten daar in 2 uur over door. We gaan zo naar de column van Peter. Maar eerst Edge of Desire, nieuw nummer van Jonas Blue.

0: de praattaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Trends. Ik las vanmorgen in de krant dat de laatste tijd het vogelen enorm gewonnen heeft aan populariteit. Het blijkt niet meer voorbehouden aan stoffige 50-plussers, maar zelfs tieners en studenten blijken gewapend met verrekijkers de natuur in te trekken om vogels te bekijken en te beluisteren. Ook in het Amsterdamse Vondelpark worden drukbezochte excursies georganiseerd. Paradoxaal genoeg wordt de belangstelling van nieuwe vogelaars die op zoek naar rust en een analoge beleving zijn aangewakkerd door sociale media en nieuwe apps zoals Merlin Bird. Fascinerend toch hoe dit soort verrassende nieuwe trends kunnen opkomen. Net toen je dacht dat er een nieuwe generatie bestond die zichzelf totaal verloor in het permanent kijken op digitale schermen, waardoor de mens voorgoed een van de natuur vervreemd wezen leek te worden, gaan ze naar buiten om naar de groene tjiftjaf of de bonte specht te luisteren. Toch een beetje verwarrend. Maar ja, zo gaat dat met nieuwe cultuur.

Europese rechtsextremistische leiders een periode inluidt waarin de democratie is afgeschaft? Of is het een laatste stuiptrekking van de blanke kapitalistische macho-cultuur die onder druk staat van de woke-beweging? Zelfs enkele grote internationale bedrijven beginnen op dit moment woke-elementen te introduceren in hun personeelsbeleid en spreken dat ook letterlijk uit. Het valt niet mee om vast te stellen in wat voor soort tijdperk je zelf op dit moment leeft. Want om dat te bepalen moet je er met afstand naar kunnen kijken. Ben benieuwd hoe cultuurhistorici later de jaren 20 van de 21ste eeuw zullen typeren. Ik heb wel het gevoel dat de wereld en de mensheid zich nog in heel veel verschillende richtingen zouden kunnen ontwikkelen. Dat klinkt onzeker aan één kant, maar betekent ook dat we niet noodzakelijkerwijs in een rechte lijn recht op de apocalyps afstevenen. Dat is dan toch eigenlijk best geruststellend.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijnderse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen ter plaatse zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Dame Nevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouw Dame Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn erover gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Dame bouwt onder meer marinefregatten en is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Dame. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%, maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

0: Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer. Eerst vrijwel overal droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. En aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan file op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de rijbaan is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Laadpaal. Drechtstad
1: FM. Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
2: Ja, welkom terug beste luisteraars bij aflevering 299 van De Praatpaal op Drechtstad FM. Straks gaan we verder in gesprek met Peter Bijl, wetenschapper van de Universiteit van Utrecht. Maar eerst nieuw nummer van Casey Musgraves en het heet Dry Spell.

0: nog steeds hier in de studio wetenschapper Peter Bijl. Het onderzoeksproject waar jullie nu in zitten heet Ocean Nice. Een mooie naam trouwens.
1: Ja.
0: En je vertelt net even tijdens de muziek dat jullie bezig zijn nu met auto's. De samples op te halen uit Bordeaux.
1: Ja.
0: En Frankrijk, dat hoort ook gewoon bij jullie werk.
1: Ja, dus ik was deze winter op een onderzoeksboot van Spanje. Een Spaans onderzoeksboot. En die vaart dus elk seizoen van Spanje naar Zuid-Chili. En dan heeft hij ook een taak om de onderzoeksstations die op Antarctica zijn te bevoorraden. En in die tijd kunnen wij dan met dat schip wat onderzoek doen. Maar dat schip gaat dus ook met al onze materialen die we hebben verzameld bij Antarctica, vaart hij dan weer terug. Dus die is in half mei is die terug aangekomen in Spanje. En ons materiaal zat daar nog op. Dus het is van Spanje naar Bordeaux gebracht met de auto. Omdat het toch een stukje veiliger is met de auto dan met de post. En, en nu is iemand dat dus aan het ophalen. En het is ook een stuk goedkoper. Want als je bevroren samples moet versturen met PostNL, dan ben je echt heel veel geld kwijt.
0: PostNL? Oké. Ja. Nou goed, hoort daar dus ook gewoon bij.
2: Ja, het is grappig dat we hebben het over belangrijk onderzoek dat wereldwijde repercussies heeft. En dan in de praktijk moet je ook kijken naar het tarief van PostNL. Die tegenstelling vind ik wel mooi.
0: Ja, nou kijk, dat weten we ook weer, beste luisteraars. Je vertelde iets tijdens de muziek van dat de belangstelling onder studenten voor het onderwerp wat wisselend is. Zeg maar zeggen dat de laatste tijd is het niet meer zo.
1: De belangstelling is heel groot. Alleen de onderliggende motivatie waarom mensen dit gaan studeren, dus vooral aardwetenschappen, die wisselt heel erg. En het is een vrij fundamentele belangstelling van hoe de aarde werkt. En niet per se een drijfveer om erge klimaatverandering te voorkomen. Het heeft geen activistische grondslag om dit te gaan studeren. Okay. Het is echt heel natuurwetenschappelijk over hoe werkt de aarde en wat zijn de natuurkundige processen die daar aan de grondslag liggen. Dus voor deze opleiding is bijvoorbeeld ook geen aardrijkskunde verplicht. Het is scheikunde en natuurkunde die de vakken die verplicht zijn. Echt een beta-profiel moet je hebben. En dus dat maakt het echt een natuurwetenschappelijke opleiding.
0: Kijk, interessant. Nou, ja. Weten
1: dus
0: we ook weer.
1: Als mensen voor die keuze staan, jongeren die luisteren, dan ga aardwetenschappen studeren in Utrecht.
0: Nou, we hebben een tijdje een aantal jongeren die vlak voor hun eindexamen zitten. Dus
1: precies.
0: Kunnen we dat nog eens even zeggen. Sowieso heel goed om de beta-kant op te gaan. Want daar hebben we mensen nodig.
1: Ja.
0: Nog beter overigens als mensen middelbare beroepsopleidingen gaan doen. Want daar hebben we er heel veel van nodig.
1: Zeker.
0: Dus ook dat weer natuurlijk.
1: Ja.
0: Je werk is niet alleen maar onderzoek doen, toch?
1: Nee.
0: Waar bestaat jouw werk verder uit?
1: Nou, ik ben voor 50% doe ik onderzoek. En voor 50% geef ik onderwijs op de universiteit. En ik vind die tweeledigheid heel leuk. Omdat je altijd. Nee, je bent sowieso altijd met jonge mensen bezig. Dat vind ik heel leuk. Enthousiaste mensen die. Die van jou willen leren. En ook het onderzoek bestaat in mijn geval nu vooral uit het begeleiden van een onderzoeksteam die het onderzoek uitvoert. En daarbij stuur ik ze aan. En dat vind ik eigenlijk een hele leuke rol om te hebben. Om mijn kennis door te geven aan iemand die het werkveld nog verder brengt.
0: Wat voor soort mensen zitten dan in zo'n onderzoeksteam? Zijn dat dan studenten of zijn dat dan docenten of allebei? Of?
1: Ja, de studenten die een onderzoeksproject doen, een afstudeerproject bijvoorbeeld. En promovendi, die een promotieonderzoek doen. Dat is een 4 jaar lang traject waarin ze 4 jaar lang fulltime met mij onderzoek doen.
0: Uit betrouwbare bronnen van allemaal mensen die ik ken, weet ik dat dat soort trajecten ook heel erg kunnen uitlopen. Is dat bij jullie ook zo?
1: Absoluut.
0: Dat langer dan 4 was. Ja.
2: Schrijf aan een proefschrift.
1: Nou, niet meer zo lang als het vroeger was. Dus het gebeurt wel eens dat het een paar maanden uitloopt. Maar we proberen toch altijd wel binnen de tijd af te ronden.
0: Zo erg als Van Rossum zal het niet worden. Wat wordt het? 8 jaar of zo?
2: Ja, ik hoop het wel.
0: Van Maarten.
1: Ja.
0: Maar goed. Maar dat is dus het onderzoeksdeel. En hoe ziet zo'n dag er dan uit als je er met dat onderzoek bezig bent? Heb je dan overleggen? Of zit je dan met je neus in de boeken? Of in de data, in de computer? Of wat doe je op zo'n dag?
1: Ik heel veel meetings met mensen. Ik begeleid dus iets van 3 of 4 promovendi. En 2 postdocs die allemaal met hun eigen onderzoeksproject bezig zijn.
0: Dus postdoc voor de luisteraar is een...
1: Heel goed, dankjewel.
2: Iemand die gepromoveerd is.
1: Is iemand die gepromoveerd is, maar ook een onderzoeksproject uitvoert. Dus dat is eigenlijk zijn dat echte onderzoekers.
0: Ja, die zijn hebben 100%
1: onderzoek.
0: Ja, ja.
1: En, maar die zijn dan weer ietsje verder dan de promovend. Die zijn ietsje ouder ook. Die kunnen vrij zelfstandig werken, maar ja, die hebben toch af en toe ook aansturing nodig. En bij het onderwijs hoort natuurlijk ook heel veel onderwijsorganisatie. Dus daar heb je veel meeting en afstemming over. Ontwikkeling van het onderwijs. Je moet natuurlijk zeker op de universiteit ook bijblijven bij de actualiteit van het onderwijs. Ook de actualiteit van de onderwijsontwikkeling. Dus de didactische ontwikkeling. Dat moeten we natuurlijk ook doen.
0: En geef je dan ook nog wel eens college?
1: Ja, heel vaak. Ja. Dus meestal in periodes van het jaar. Dus op dit moment geef ik heel veel college. Vandaag, morgen ook weer. Dus in juni is altijd mijn onderwijsperiode. We geven ook veldwerkonderwijs, waarbij we met de studenten naar een plek gaan. Meestal in Europa of in Frankrijk of in Spanje. En daar onderwijs geven in het veld. Leren ze de veldtechnieken over hoe je onderzoek doet. In september gaan we naar de zandmotor met een hele groep studenten van biologie. Om daar een dag onderzoek te doen, onderzoek te leren.
0: Ja, je geeft ook les op de faculteit biologie.
1: Ja, bij aardwetenschappen en bij biologie. Dus ik heb altijd op het snijvlak gezeten. We geven daar bij biologie geven we cursussen over marine wetenschappen. Dus alles wat met de oceaan te maken heeft. En dus heel veel overleg. En ik probeer toch altijd wel tijd in mijn agenda te blokken voor mijn eigen onderzoek. Dus dat ik zelf ook nog eens een artikel schrijf of achter de microscoop. Gelukkig heb ik ook een partner die een microscoop thuis heeft, want die werkt vanuit huis. En die kan ik ook af en toe lenen. Dus soms geef ik mezelf in de kerstvakantie
0: iets te doen. Jouw partner doet ook onderzoek? Of,
1: Ja, maar bij een maatschap. Dus die werkt in de archeologie.
0: Aha.
1: Ja.
0: Maar dan kan je kan daar ook gewoon, dus zonder dat je in dienst bent van de universiteit, kan je ook geld verdienen aan archeologie.
1: Zeker.
0: Aha.
1: Ja.
0: Okay, nou, ja. Interessant.
1: Ja.
0: Maar goed, daar ben je hier niet voor natuurlijk. Dan zitten we ineens over te praten. Maar goed, maar dat is ook een interessant onderwerp. Maar even terug naar het onderwijs. Heel plat. Heb je nou ook last van AI?
1: Ja, zeker.
0: Bij je studenten.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, zeker in de eerste 3 jaar van de opleiding is het heel moeilijk om een geschreven tekst als opdracht te geven. Dat gaat eigenlijk niet meer. Maar in de masteropleiding is het de laatste 2 jaar van de opleiding, is het niveau op een gegeven moment zodanig dat ze de dingen die ze vragen aan AI, daar heeft AI helemaal geen antwoord op. Want dat zit tegen de nieuwe dingen. Dus daar komen de studenten een beetje achter en zeggen ze, AI geeft eigenlijk best wel onzin antwoorden. Want dan, en daar wil je ze eigenlijk eerder hebben. Dat ze eigenlijk weten van sommige dingen kan je beter niet aan AI vragen, want hij verzint een antwoord en dan slaat het nergens op. Maar dat vond ik ook inderdaad wel grappig, wat ze af en toe tegen me zeggen. Maar we moeten onderwijsvormen anders maken daarvoor. Dat is een hele moeilijke, snelle transitie die we moeten doen.
0: Studenten weer gewoon een tekst laten schrijven met een pen, helpt dat?
1: Volgens mij helpt het het meeste door gewoon te laten zien waar je het wel goed voor kan gebruiken. Laten zien hoe je het goed kan citeren. En toch dat je altijd bij de bronnen moet blijven waar jij of AI het dan vandaan heeft gehaald. En dus daar goed en bewust mee om te kunnen gaan. En ook weten wanneer je het niet moet gebruiken. En dus ik denk dat de toekomst is. Niet angstvallig proberen dat weg te houden, maar het juist dood te knuffelen en dan te omarmen, zeg maar, die nieuwe technologie.
0: Ja. Kijk, we gaan tijd weer voor een stukje muziek. Ik denk dat we hebben het hier een tijd terug alweer besproken, dat er een afscheidsconcert was van de Golden Earring. En een van de bands die daar optrad was Direct. En zij hebben samen met de Golden Earring When the Lady Smiles uitgevoerd. Dus daar gaan we lekker naar luisteren.

0: lekker. Toch nog een keertje Golden Earring.
1: Ah, je mag gerust dat concert een keer helemaal beluisteren, hoor. Er is nu...
0: Ik heb
1: er een korte versie op YouTube, maar er is ook een volledige versie van meer dan 2 uur. En ik vind echt, er zitten echt fantastische dingen tussen. Die versie die ze gedaan hebben van Buddy Joe. Ja. Die ze op een hele langzame manier gewoon 4 of 5 stemmen gezingen. Met Agda en de Munnik en gewoon Danny Vera nog een paar. Die is echt fantastisch.
0: Mannen die kunnen zingen dus.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, nou ja, nou beste luisteraars, het is een oproep van Peter. Het is dus het luisteren waard. When the Lady Smiles was dit van de Golden Earring met Direct. Ja, Peter nog steeds hier.
2: Ja.
0: Toch maar even weer focussen op het onderzoeksdeel. Hè. Jouw dag ziet er natuurlijk gewoon uit als onderwijsdag, maar kan ook als onderzoeksdag zijn. En dat is dus ook gewoon overleggen, het minder interessante deel. Hoe lang duurt het nou voordat je voordat er iets komt wat naar buiten kan?
2: Oh.
0: Ja, want we af en toe horen we ineens iets over een onderzoek. Hoe lang zijn jullie met zo'n team bezig?
2: Nou, dat is inderdaad wel grappig. Op het moment dat het in de pers staat, is het onderzoek meestal al lang voorbij. De wetenschappers die dan aan het woord zijn over dat onderzoek, die zijn al lang weer met iets anders bezig, omdat het proces van publiceren ook nog wel wat tijd overheen gaat. Maar nou ja, bijvoorbeeld een promotieonderzoek waar we het net over hadden, dat duurt 4 jaar. Nou, meestal komen bij de meeste promovendi het eerste artikel wat ze dan publiceren, dat is meestal het allereerste artikel wat ze überhaupt publiceren, komt dan na 2 jaar in hun 4-jarige traject uit. Dus ze doen 2 jaar onderzoek zonder dat ze iets tastbaars hebben gepubliceerd.
0: Aha.
1: Onder de uitgevers.
2: Nee, het komt ook vooral gewoon door...
0: Hij is wetenschappelijk uitgever geweest, hè? Ja. Dus,
2: Nou, dat proces is trouwens de laatste tijd steeds sneller gegaan. Ook vanwege open access en vanwege het niet meer papier drukken, maar online weergeven. Ja, en dat is voor ons heel fijn.
1: E-mail helpt daar enorm bij. Ja. Vroeger duurde het weken voor een drukproef in Amerika terecht kwam. Ja. Nu. Ja. Een paar minuten, ja.
2: Maar dus dat duurt lang. Maar dat komt ook, dat heeft vooral ook te maken met de nauwkeurigheid ervan. Dus je hebt zelf een grote nauwkeurigheidsstap. Inderdaad, daarna wordt het inderdaad wordt het onderzoek nog bekeken door onafhankelijke collega's die daar een oordeel over geven. En pas als die allemaal het ermee eens zijn dat het al goed is, dan pas wordt het gepubliceerd. Dus het is ook goed dat het lang duurt, want dat komt de nauwkeurigheid ten goede.
0: Het is betrouwbare informatie op dat moment.
2: Ja.
0: En in deze tijd van leven is dat misschien wel heel belangrijk.
2: Ja.
0: Dat het betrouwbaar is.
2: Ja.
0: We horen op de achtergrond Vangelis. Hij heeft een heel album gemaakt over Antarctica. Dit is het themanummer van dat album. Jij bent er dus 2 keer geweest bij Antarctica. Wat doet dat met jou als mens gewoon als je daar bent? Hoe ervaar je dat je op zo'n, wat is het, een grote witte vlakte? Wat gebeurt er met je als je aankomt varen bij Antarctica?
2: Ja, wel heel veel. Ik heb een hele tijd mijn onderzoek gedaan. Nou nee, dat is trouwens niet waar, maar... Ik doe mijn onderzoek aan boorkernen en stukjes van boorkernen en onder de microscoop op mijn universiteit. En als je er dan nooit geweest bent, dan is het moeilijk om er toch een voorstelling van te maken. Je kan er van alles over lezen. Dus voor mijn onderzoek was het op een gegeven moment ook wel cruciaal dat ik er was. En sowieso, als ik op zee ben, dan doet dat heel veel met mij. Daar word ik heel enthousiast van. Omdat het ook... het is in feite een soort van onderzoeksfabriekje, zo'n onderzoekschip. Dus alles is daar in gang gezet om jouw onderzoek te faciliteren. Dus ik hoef alleen maar te slapen, te eten en het allermooiste onderzoek te doen wat ik me kan indenken. Mm-hmm. Dus het is in feite een droom, een droomplek en een droompositie. Want ik doe met name mijn onderzoek omdat ik enorm gefascineerd ben in de poolgebieden sowieso. Als ik dan die kans krijg om dat 24 uur per dag op een schip te doen, daar waar het is, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Kan ik heel enthousiast over worden.
0: Dus je wordt enthousiast van het doen van onderzoek op een schip zijn op die grote oceaan.
2: Ja.
0: En dat land wat daar ligt met ijs bedekt. Wat doet dat? Is dat ook nog bijzonder om te zien? Of?
2: Ja, je weet dat het enorm ongerept is. Dat het een extreme omgeving is. En allerlei soorten. Het is een uniek ecosysteem met allerlei beesten die je nooit ergens anders ziet. Maar vooral je kan ook in Antarctica kan je naartoe als toerist. Wat ik dan nog steeds het fascinerendste vind is wat ik daaraan doen ben. Ik ben de eerste die dat ziet. Dus ik zit op zo'n boorschip, er komt zo'n boorkern naar boven en ik ben de eerste persoon die dat ziet. En ik ben ook de eerste en enige persoon die eraan mag gaan werken met een team van andere mensen.
0: Ja.
2: Dus dat is ook wel een bepaalde unieke kans die je dan hebt.
0: En dan heb je het gevoel, voelt dat dan ook als van, oh, dit is geschiedenis, dit is miljoenen jaar. Een miljoen jaar wat we hier naar boven halen.
2: Dat ook, maar ook, je krijgt op een gegeven moment ook wel het idee van, oh, hier zit echt een doorbraak in. Weet je, we kunnen iets tonen aan de mensheid of aan de samenleving, wat nog niemand weet. Dat is nieuw. En daar voel ik me nog steeds heel erg bevoorrecht in. Dat ik mijn nieuwsgierigheid daarin kan achterna gaan. Dus,
0: lekker. Ja. We luisteren nog eventjes door naar Vangelis, want die heeft zich ook erg laten inspireren door wat hij daar zag en wat het met hem deed.

0: Ja, Peter, jij leert, of je onderzoek leert ons iets over het verleden en hoe het klimaat toen was, wat dat op Antarctica inhield en in de oceaan in het zuiden. Daar leren we ook iets in over voor het nu. Nou, dat betekent dat zoals het nu gaat, de temperatuur gaat stijgen en de zeespiegel gaat stijgen. En dan zeggen we, is dat nieuw? Dat wisten we toch al. Maar dat komt juist door dit soort onderzoek dat we dit weten. Ja. En je hebt eigenlijk net gezegd, in het was volgens mij aan het eerste uur, van dat die poolkappen smelten en dus ook het landijs op Antarctica en het landijs op Groenland is wel een feit. En dat is wel een proces wat door zal zetten. Alleen, het zal niet morgen gelijk zover zijn. Hè? Dat duurt even. Maar wat zijn dan zaken die belangrijk zijn dat we die nu als mensheid zeg maar op aarde doen? Wat zijn de maatregelen die volgens jou, als klimaatwetenschapper vraag ik dat toch maar dan even aan jou, die we zouden moeten doen?
1: Ja, dus het oude stigma is natuurlijk een beter milieu begint bij jezelf. Dat geldt ook voor een beter klimaat, in zekere zin. Er zijn allerlei dingen die je zelf kan doen. En dat is het mooie ook van deze tijd, is dat heel veel maatregelen die goed zijn voor het klimaat, zijn ook goed voor je eigen portemonnee.
0: Aha.
1: Dus ja, nou, dat, dan
0: voor
1: gaat
0: Nederlanders altijd fijn.
1: En dan kan het hard gaan. Hè? Dus als jij in staat bent om verduurzamingsmaatregelen te nemen in je huis, niet iedereen is daartoe in staat zelf, hè? Maar als je een koophuis hebt, dan wordt het al wat makkelijker. En je hebt financieel ruimte, dan zou ik altijd eerst huis verduurzamen voordat je een keuken koopt of of iets anders doet of een nieuwe auto koopt. Tenzij die auto heel. Maar probeer die keuzes te maken nu waar je je eigen zuurverdiende geld in moet investeren, die ook goed zijn voor het klimaat en voor je eigen portemonnee ook. Dus dat is denk ik belangrijk. En dat geeft ook zelf een goed gevoel. Dat je bijdraagt aan iets wat we met z'n allen moeten doen.
2: En dan heb je het concreet over bijvoorbeeld beter isoleren van je woning, toch?
1: Beter isoleren, inderdaad. Kijk bij alles wat je koopt. Wat is nou de duurzaamste optie? En die is misschien soms net ietsje duurder. Maar uiteindelijk als je alles bij elkaar optelt, omdat die duurzamer is, is die uiteindelijk goedkoper. Een ander ding wat je kan doen, bijvoorbeeld, is heel handig, is kijk in de supermarkt naar producten die vanuit de buurt komen en niet zo ver vandaan getransporteerd zijn.
0: Dus geen avocado's uit Zuid-Amerika?
1: Nou, bij avocado's heb je geen alternatief. Als je echt een avocado wil, dan moet je die kopen die ver vandaan.
0: Geen avocado eten.
1: Maar eet geen avocado, maar koop dingen ook die in het seizoen zijn.
0: Asperges nu?
1: Ja, en aardbeien.
0: En aardbeien, ja.
1: Dus als je aardbeien in december koopt, dan weet je één ding, is dat ze van ver weg komen. Dus dat zijn kleine dingen die je zelf kunt doen. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat de overheid vooral ook nu dingen moet gaan doen. Mm-hmm. En die doen ze ook. En daar kunnen we ook achter gaan staan. Dus,
0: wat zijn wat belangrijke dingen waarvan jij zegt, van, nou, dat is goed van de overheid?
1: Nou, het stimuleren van de aankoop van van elektrische auto's, vooral in het lease-segment, wordt nu heel erg gestimuleerd. Dus de verbrandingsmotor gaat er uiteindelijk toch uit. En gelukkig heel langzaam gefaseerd. Want iedereen begrijpt, niet iedereen kan morgen een elektrische auto kopen. Dat gaat gefaseerd. Er wordt natuurlijk heel erg veel weer geïnvesteerd in wind op zee, zonne-energie, alternatieven voor olie en gas. Nou, dat is nu ook belangrijk, omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van import vanuit allerlei landen waar we eigenlijk niet van afhankelijk willen zijn. En uiteindelijk helpt het in totaal ook om die fossiele uitstoot terug te dringen.
0: En alternatieven als bijvoorbeeld meer houtbouw in plaats van beton?
1: Is zeker een belangrijke. Dus uiteindelijk kan je wat de grootste sectoren zijn, is inderdaad alles wat een verbrandingsmotor heeft, alles wat getransporteerd moet worden en alles wat gebouwd moet worden. Dat zijn de drie grootste uitstoters eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus ik hoor je niet zeggen van minder vlees eten bijvoorbeeld.
1: Vlees is ook een belangrijke. Ja. Dat hoeft ook niet iedereen hoeft gelijk vegetariër te worden, maar zelfs je maakt al een enorme impact als je minder rood vlees eet en misschien 2 dagen in de week minder vlees of geen vlees
0: eet. Dat scheelt
1: al
0: heel veel.
1: Het zou al heel veel schelen als iedereen dat zou doen. En zo dragen we allemaal een steentje.
0: Nog gezonder ook, beste luisteraars.
1: Ja. Ja, het is ook gezond. En ook lekker.
0: Niet lachen om de schijf van 5, dat is een advies. Nee. Niet zo conservatief doen, beste mensen. Maar Neem het ten harte.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou dat zijn wat praktische tipsen en eigenlijk, of minstens praktische dingen die mensen zelf kunnen doen. En daarnaast dus ook zijn eigenlijk ook hoopvol dat wat je ziet van overheden die dan toch de goede stappen zetten. Maar wereldwijd, laten we eens even twee grote landen onder de loep nemen. Eerst maar even China. Daar gaat dan het verhaal van rond, ja, grootste vervuiler. Maar eigenlijk is het toch ook een hele grote investeerder in de groene sector, zullen we zeggen.
1: Ja.
0: Dat is toch...
1: Dus China heeft het voordeel dat ze iets later zijn begonnen met heel groot te worden. En daardoor ook al daarin al een verduurzaming hebben kunnen bewerkstelligen. Ook stoten ze veel uit. Maar ze produceren vooral heel veel duurzame producten. Hè. Dus zij zijn vooral goed in het massaal produceren van dingen die bij ons veel te duur gemaakt moeten worden. Nee, ja. Dus bijvoorbeeld zonnepanelen, dat is natuurlijk, daar zijn ze heel goed in.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Maar ze produceren ook heel veel bagger.
1: En daar kan je dus in je eigen particuliere aankoopbeleid wel over nadenken. Ja.
0: Ja. Oké. En de Verenigde Staten moeten we toch ook even over naar kijken. Want ja, er zit er nu een... de grote oranje gek zit er nu. Ja, dat is toch ook eigenlijk heel triest dat die dan weer heel erg voor de fossiele brandstoffen is.
1: Vooral omdat het niet het economisch meest winstgevende is voor Amerika zelf. Dus,
0: dat is toch dom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, laten we het daar gewoon bij laten. Het is wel weer genoeg gewoon niet gek.
2: Die oranje blob, daar moeten we het vooral niet te vaak over hebben. Maar er zijn natuurlijk heel wat staten en gemeenten die het er heel anders over denken.
1: Californië
2: bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Gelukkig is het dus geen uniform beleid, maar heel gespreid. Zoals heel veel dingen in Amerika die heel gespreid zijn en divers.
0: Zo is het. Nou, we praten er straks nog een klein stukje verder. Maar eerst Lessons in Love, level 42.

0: Zo, nou, jij hoeft je niet te vervelen in jouw werk dus, Peter.
1: Absoluut niet.
0: Nee, het is altijd wel, het blijft gaan eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooie dynamiek. Want je hoort heel veel doemscenario's. De ergste doemscenario en het, hoe noemen ze dat precies? Dat is geschrapt, hebben we begrepen. En het meest florisante scenario voor de toekomst is ook geschrapt.
2: Dus die hebben ze in het midden.
0: Ja, dus er zijn wat scenario's eruit gegaan. Maar als we jouw verhaal zo horen, is het nog steeds zo dat we ons druk moeten maken. En moeten we wel actie blijven ondernemen met elkaar.
1: Ja, want vooral de onzekerheden zijn nog te groot. Dus als een dijkenbouwer nu, vandaag vraagt hoe hoog moeten die dijken dan worden, dan kunnen we dat antwoord eigenlijk nog niet zo goed geven. Hè. Mm. Dus dat moet duidelijker, zodat we aan de slag kunnen. We precies weten waar we ons tegen moeten wapenen.
0: Kijk.
1: Met onze zeeverdediging natuurlijk. Ja. Mm. Ja.
0: Wat zijn nou volgende... Want ja, ik denk dat onderzoek stopt niet. Dat is gaande. Wat zijn nou volgende... Nu zijn jullie bezig met die plakjesonderzoekers, zullen we maar zeggen. Van die grote boring.
1: Ja.
0: En hoe lang zijn jullie daar nog mee bezig? Denk je?
1: Nou, ja, jaren. Deed,
0: jaren.
1: Ja, ja, dat is... Want ja, daar zijn nu dus die promovendi mee aan de slag. Die hebben dus nog een project van. Dat loopt nog 3-4 jaar.
0: Want we hadden het net even tijdens de muziek over boompollen, beste luisteraars. Er zitten boompollen in, van palmen, zeg je ook. Hè, van, op Antarctica hebben die dus gestaan.
1: Ja.
0: Luchtbelletjes heb ik al voorbij horen komen. En er zijn. Wat voor dingen treffen u nog meer aan waar onderzoek naar gedaan wordt?
1: Nou, als je zo'n boorkern ophaalt, is het allereerste wat je moet doen is weten hoeveel tijd erin zit. Dus hoe ver terug ben je eigenlijk in de tijd? Want als je dat goed hebt gedateerd, dan kan je het goed vergelijken met andere gegevens van andere plekken. Dus daar gaat veel tijd in zitten. En er gaan allerlei verschillende disciplines mee aan de slag. Dus wat ik zei, het is net als een plaatsdelict. En je hebt daar degene die met het kwastje de vingerafdrukken doet. En iemand maakt foto's en de ander onderzoekt het bloed en dit en dat. En er gaat tijd overheen voordat dat allemaal bij elkaar is. En het één coherent verhaal is van wat er daar op die plek is gebeurd. En dat is precies met mijn onderzoek ook zo.
0: Kijk.
1: Dus de disciplines moeten samenkomen en die moeten het met elkaar eens worden over wat er is gebeurd. Ja.
0: En mag je nog een keer naar Antarctica?
1: Als het nodig is voor mijn onderzoek, dan ga ik er graag nog een keer naartoe. Maar dat staat nog niet gepland.
0: Ah. Dus dat wachten we nog maar even af.
1: Ja, precies.
0: Oké.
1: Ja.
0: We spreken elkaar zo nog even in de nazit, die we hier ook altijd hebben.
1: Maar goed.
0: Nu is het eerst tijd voor het nummer van de week van onze echte Gerrit. En hij heeft een nummer uitgezocht waar ik altijd heerlijk bij weg kan dromen. Het hele nummer duurt heel erg lang. Op de CD van Jean-Michel Jarre. Het was een heel experimentele nummer. Heel experimenteel nummer. Dus ik ben benieuwd wat jij ervan gemaakt hebt, Gerrit. We gaan luisteren.
3: Goedenavond. Welkom in de achterste muziekdatabanken van de Praatpaal van Drechtstad FM. Wat heb je er deze week uitgehaald?
4: Waiting for Cousteau van Jean-Michel Jarre.
3: Waarom?
4: Omdat dit een nummer is dat juist in deze uitzending niet mag ontbreken. Ik snap dat het niet een nummer is dat je veel op de radio hoort en dat je er wellicht ook nu niet op zit te wachten. Maar het past wel op dit moment, want dit hypnotiserende minimalistische nummer is ontworpen om het gevoel van de diepe, stille en ongerepte oceaan op te roepen. Thematisch reflecteert het op de kwetsbaarheid van marine ecosystemen en de menselijke relatie met de natuur. Maar wie was dan die Cousteau waarop gewacht wordt? Nou, voor de Gen Z en Alpha's onder ons, de Jacques Cousteau waarop we wachten was een wereldberoemde Franse oceanograaf, marineofficier en filmmaker. Hij is beroemd geworden door zijn documentaires over de onderwaterwereld, was zeer begaan met het lot van de oceanen en waarschuwde in de jaren 70 al voor overbevissing, radioactief afval, vervuiling en biodiversiteitsverlies. Hij werd daarmee een van de eerste en luidruchtigste milieuactivisten wereldwijd. Hij overleed in 1997. Een paar wisje en datjes. Wist je bijvoorbeeld dat Cousteau samen met Émile Gagnon in 1943 al de allereerste moderne persluchtduikfles ontwikkelde? Dat zette de deuren open voor recreatief en professioneel duiken. En wist je dat een voormalig mijnenveegschip werd omgebouwd tot het beroemde onderzoeksschip de Calypso? Hiermee voer Cousteau over de hele wereld naar oceanen en rivieren. En Cousteau stond ook bekend om zijn rode wollen muts. Hij verklaarde wel eens dat hij hem droeg omdat hij niet afwaaide bij harde wind aan dek. En last but not least, met zijn innovatieve onderwatercamera's bracht hij voor het eerst de wonderen van de diepzee in kleur naar de huiskamers via tv-series als De Onderwaterwereld van Jacques Cousteau.
3: Het nummer van de week.
4: Nou, ga er maar eens lekker voor zitten. Doe een koptelefoon op of zet de versterker op 10. De track duurt ruim 3 kwartier. Hier zijn de eerste 3 minuten van Waiting for Cousteau.

0: mensen, wij kunnen hier wel van genieten.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Drie kwartier, dus als u wilt ontspannen. Het staat op iedere streamingsdienst ook. Jean-Michel Jarre, Waiting for Cousteau. En dan moet u alleen dat nummer hebben. Want je hebt ook nummers, wat vroeger noemden we dat met de plaat, noemden we dat de B-kant. En dat zijn hele andere nummers die u dan hoort. Dat zijn, daar worden ook trouwens de steel drums gebruikt uit het Caribisch gebied. Dus het heeft allemaal wel iets met water te maken. Want het Caribisch gebied ligt midden tussen in het water. Hè?
2: Oh ja?
0: Ja. Oh. Ja, echt waar. Ik moet even opletten. Want als we hier Peter zeggen, hebben we nu twee mensen die op gaan letten. Maar Peter de Liefde.
1: Ja, de Nederlandse
0: Engelen. Heb jij nog een gedicht meegenomen?
2: Ja, ik heb een kort gedichtje meegenomen. Genomen van Rien Vroegendewij. Dat is een Rotterdamse dichter en
0: columnist.
2: Ja, geboren in 1944. Doet er verder niet toe. Hij heeft veel prijzen gewonnen. Voor de rest,
0: wat voor soort dichter is het dan?
2: Ja, dat weet ik. Ik weet niet hoe goed ik dat moet zeggen. Je moet het gewoon. Dit is niet traditioneel. Het is eens een keer een gedicht dat niet op rijm is. Het is misschien een heel klein beetje experimenteel, maar ook weer niet. Nou ja, het is. Want ik kies altijd wel gedichten.
1: Het wordt er niet duidelijker van.
2: Nee, ik kies altijd wel gedichten die toegankelijk zijn. En dat is het zeker wel.
0: Okay.
1: Ik heb hem al gelezen, stiekem. En ik ga het niet vertellen, maar
0: hij is toegankelijk.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Nou, ik zou zeggen, gooi de tune er maar in, Gerrit.
3: Vol liefde en poëzie, passie en emotie brengen wij u het gedicht. Van de week.
2: Poëzie is voor mij een verhaal. Poëzie is voor mij het verhaal dat men mij vroeger vertelde van een man die op zijn zolder een vliegtuig van beton gebouwd had en trots tegen iedereen zei dat het wel kon vliegen, maar niet door het dakraam kon.
1: Ja. Geweldig, toch?
0: Ja, heel toegankelijk.
1: Ja.
0: Ja. Van beton ook.
2: Het is misschien een ode aan de fantasie ook. Hè? Of een ode aan de grootspraak of zo. Of,
0: ja.
2: Toch?
0: Ja.
1: Ja, zoiets,
0: hebben, ja.
2: Misschien zelfs een ode aan de leugen. Kan dat
1: nou, nou wordt het gevaarlijk. Nou wordt het gevaarlijk.
0: Nou, laten we toch het uitloopnummer maar eens gebruiken. Want andere nummers laten we gewoon weg. Omdat ik dat toch wel even aardig vond in het kader van de klimaatverandering. Er ontstaan er ook meer hurricanes, orkanen, tornado's en hurricane season, trombone shorty. En daarna gaan we naar de nazit, beste luisteraars.

0: FM. FM.
1: Zit. Ja, nou Peter, wat vond je zo van deze uitzending?
2: Nee, het is natuurlijk heel leuk om, om ook wat terug te geven aan mijn geboortedorp. Of niet mijn geboortedorp, nee, maar mijn getogen dorp.
1: Ja, zo is het.
2: Nee, ja, leuk. Was leuk om in te zijn.

0: wel nog een andere keer.
1: Die blijven zo schuiven, hoor. Dat ook zonder jou.
0: Ja.
1: Nee, ik vond het buitengemeen interessant. Nogmaals, ik ben dus zelf recent dan aan de andere kant geweest, de Spitsbergen. Maar natuurlijk soortgelijke dingen van spelen. Als leek, als toerist. Dus op een hele andere manier. Maar ik vond sommige van de verhalen daar echt in weer klinken. En daarnaast is het van het allergrootste belang dat we zoveel mogelijk fundamenteel onderzoek doen naar hoe de aarde, en niet alleen de aarde, maar ook de aarde in zijn context, dus in de astronomie werkt. Daar worden we met z'n allen alleen maar beter van. En bovendien, de mens is niet tegen te houden in zijn nieuwsgierigheid. Dat is maar goed ook.
0: En we kunnen dat vooral ook ten goede gebruiken.
1: Alsjeblieft.
0: Gerrit, wil je nou wel wat toe te voegen? Nee, Gerrit heeft ook genoten. Ik zie het aan zijn gezicht. Ik vond het ook heel fijn. Peter, dank je wel dat je onze gast wilde zijn.
2: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Ja.
0: Dus luisteraars, wij zijn er volgende week wel. Maar dan met een herhaling. En ik zal even uitleggen waarom. Nummer 300, aflevering 300 komt eraan. En Gerrit is volgende week op vakantie.
1: We stellen het moment van die 300 gewoon nog even uit.
0: Even uit, dat is het juist, dat is het eigenlijk. En dan hebben we ook weer... Dan hebben we best veel gasten over de vloer. Dat hoort u allemaal nog wel. We zullen het ook weer aankondigen via sociale media. Dus volg ons. Hashtag praatpaalp. Hè? Dan ben je van alles op de hoogte. Maar we kondigen natuurlijk ook ruim aan op de media die we zelf hebben. RTV Papendrecht, RTV Dordrecht. Noem maar op, Steekomroep. Dat we allemaal gaan doen. Afijn, tot over 2 weken zou ik zeggen. Dit was de Praatpaal voor vanavond. Tot over 2 weken.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er heel de zomer gefouilleerd mag worden. De afgelopen weken was het bij warm weer een paar avonden onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De verwachting is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft de burgemeester Schouten besloten die maatregelen voor de hele zomer door te trekken tot eind september. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis en Huisblad De Contact waren er zo'n 200 mensen bij. De tegenstanders vinden dat er geen plek is voor een AZC in het dorp. Zeker niet op de plek die nu in beeld is, bij de gemeentewerf vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie waren veel fakkels aangestoken. Bij een eerdere demonstratie in Molenlanden, in Bleskensgraaf, enkele maanden geleden braken nog rellen uit. Een man van 33 uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij het ongeluk gisteravond op de Zwijndrechtse brug. Hij is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken, maar het Zwijndrecht raakte niet gewond. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden werd bekend dat jonge verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV last hebben van een onveilige werkcultuur en een te hoge werkdruk. Zo werd in het AD en bij Eén Vandaag gesproken over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijdje met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. Door de productiedruk die daarbij komt voelen de artsen zich onveilig en neemt het werkplezier af, zo zeiden ze. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, kan er wat regen vallen. Dus 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt dan 17 tot 18 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto.

0: Eurosport. Dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het strand van Esselande in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er heel de zomer gevlogen kan worden. De afgelopen weken was het bij warm weer een paar avonden onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het ding is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft de burgemeester Schouten besloten die maatregelen voor de hele zomer te trekken tot eind september. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis en Huisblad in Contact waren er zo'n 200 mensen bij. Tegenstanders vinden dat er geen plek is voor een AZC in het dorp. Zeker niet op de plek die nu in beeld is, bij de gemeentewerf vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie waren veel fakkels aangestoken. Maar in eerdere demonstratie in Molenlanden, in Bleskensgraaf, enkele maanden geleden braken nog rellen uit. Een man van 33 uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij het ongeluk op de Zwijndrechtse brug. Hij is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk geen andere voertuigen betrokken, maar het Zwijndrecht raakte niet gewond. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Twee maanden geleden werd bekend dat jonge uitkeringsartsen in opleiding bij het UWV last hebben van een onveilige werkcultuur en een te hoge werkdruk. Zo werd in het AD en bij Eén Vandaag gesproken over huilende collega's en schreeuwende recensenten. Het UWV kampt al een tijdje met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. Door de productiedruk die daarbij komt, voelen de artsen zich onveilig en neemt het werkplezier af, zo zeiden ze. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, kan er wat regen vallen. Dus 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt dan 17, 18 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatie. In op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. 95 C.

0: van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Na hoofdtrainer Robin van Persie gaan ook assistenttrainers René Haken en Brian Pienas weg bij Feyenoord. De twee maakten het afgelopen seizoen onderdeel van de staf van Feyenoord 1. Vanwege teleurstellende resultaten werd van Persie dit weekend ontslagen. Clubicoon John de Wolf en de pas aangetrokken Saïd Bakati blijven wel als assistenten. Feyenoord hoopt binnen een paar weken een opvolger voor van Persie te kunnen presenteren. En de agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het OM. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen op 21 september 2025 af op een melding van een fatbike-beroving. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien agenten één van de mogelijke verdachten. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche komt naar voren dat de jongen een voorwerp uit zijn broek trekt en dat achter zijn rug houdt. Als hij het op het lopen zet, lossen de agenten twee waarschuwingsschoten. Nadat die niks uitrichtte, is er op de benen van de jongen geschoten. Daarop draaide de jongen zich om en richtte het voorwerp op de agent, die daarna met scherp op de borst schoot en de jongen dodelijk trof. Bij het slachtoffer werd een omgebouwd gaspistool gevonden. De twee medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de jeugdrechter. En de douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. Die zou via de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En de gemeente Schiedam heeft bij een grote controle bij bedrijven in de middenstand meerdere misstanden ontdekt. Bij de controle werden bedrijven zoals horecazaken, koffiehuizen, bakkerijen en een winkel voor huishoudelijke spullen. Bij een van de winkels was iemand aan het werk die een uitkering kreeg. Ook was de werktijdenregistratie niet in orde, terwijl het bedrijf daar eerder al op was gewezen. Een ander bedrijf had de exploitatie van de terrasvergunning niet op orde. Voor sommige overtredingen krijgen de ondernemers de kans om het aan te passen, andere hebben wel degelijk gevolgen. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Morgen wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Na hoofdtrainer Robin van Persie gaan ook assistenttrainers René Haken en Brian Pienas weg bij Feyenoord. De twee maakten het afgelopen seizoen onderdeel van de staf van Feyenoord 1. Vanwege teleurstellende resultaten werd van Persie dit weekend ontslagen. Clubicoon John de Wolf en de pas aangetrokken Saïd Bakati blijven wel als assistenten. Feyenoord hoopt binnen een paar weken een opvolger voor van Persie te kunnen presenteren. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het OM. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen op 21 september 2025 af op een melding van een fatbike-beroving. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien agenten één van de mogelijke verdachten. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche komt naar voren dat de jongen een voorwerp uit zijn broek trekt en dat achter zijn rug houdt. Als hij het op het lopen zet, lossen de agenten twee waarschuwingsschoten. Nadat die niks uitrichtte, is er op de benen van de jongen geschoten. Daarop draaide de jongen zich om en richtte het voorwerp op de agent, die daarna met scherp op de borst schoot en de jongen dodelijk trof. Bij het slachtoffer werd een omgebouwd gaspistool gevonden. De twee medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de jeugdrechter. En de douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. Die zou de haven van Rotterdam via de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En de gemeente Schiedam heeft bij een grote controle bij bedrijven in de middenstand meerdere misstanden ontdekt. Bij de controle werden bedrijven zoals horecazaken, koffiehuizen, bakkerijen en een winkel voor huishoudelijke spullen. Bij een van de winkels was iemand aan het werk die een uitkering kreeg. Ook was de werktijdenregistratie niet in orde, terwijl het bedrijf daar eerder al op was gewezen. Een ander bedrijf had de exploitatie van de terrasvergunning niet op orde. Voor sommige overtredingen krijgen de ondernemers de kans om het aan te passen, andere hebben wel degelijk gevolgen. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Morgen wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Johannes met het Radio Rijnmond Nieuws. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen destijds op een melding van een fatbike-beroving af. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zagen de agenten een van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst twee waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen en zodra Jerrison iets op de agent richt, schiet deze op de borst. Naast de jongen werd een op scherp staand omgebouwd alarmpistool gevonden. Burgemeester Joost Manusama van Capelle geeft aan dat hij hoopt dat de duidelijkheid die het onderzoek biedt nabestaanden en betrokkenen helpt om verder te gaan met de verwerking. De 23-jarige man die in januari 2024 een fataal ongeluk veroorzaakte heeft 10 maanden cel en 3 jaar rijontzegging tegen zich horen eisen. Amin El A. reed tijdens een proefrit in Capelle aan de IJssel een 86-jarige vrouw aan op de Schenkelse Dreef. De vouw overleed later aan haar verwondingen. El A. reed volgens het OM levensgevaarlijk, haalde rechts in en reed over trambanen en fietspaden. Na het ongeluk rijdt El A. er vervolgens vandoor. Het OM verwijt hem roekeloos rijgedrag, maar ook het verlaten van de plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat de man gepakt wordt voor roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al met 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een grasmaaier van de plantsoenendiensten Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen was het te laat en rolde de grasmaaier van het taluut de sloot in. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu een paar minuten oponthoud. Op de A2 heb je een kwartier vertraging van Eindhoven naar Maastricht, want bij de afrit Maastricht Airport is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Eurmond rijdt het nog wel langzaam daar. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je 10 minuten vertraging tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: de hitmiddag.
1: Rechtsstad FM.
2: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo van Gelderland.

0: tot het eind. Change hoorde je.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper.
2: Nog veel heter en vele malen beter. De swingende hitmiddag met Theo van Gameren. Altijd tropisch heet. Ik heb...

0: de lekkerste platen voor jou.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Vandaag 69 jaar geworden. Tom de Graaf, oud vice-premier van Nederland. Het is maar dat je het weet.
2: Theo van Gameren, de koning van de hits. Met plezier in de

0: als je in de auto zit. Gewoon om je uitgeven af te reageren als je in de file staat. Het is druk, de regio, Drechtsteden op de wegen. Big country, hoor je. Big country moet je dan eigenlijk zeggen. Je kan het op alle manieren zeggen. Change, zo heet het de plaat.
1: Je droomde dat je aan de rand van het zwembad lag waar Sabrina de videoclip van Boys maakte.
2: Likte stiekem onder de dekens je eigen Tatjana-kalender.
1: En droomde van de heuvels van Samantha Fox. Herleef jouw mooiste jeugdherinneringen samen met Theo van Gameren.
2: In de zwingende hitmiddag.
3: Drie platen uit de Lage Landen. Dit is de Club Den Hof Polderpop Stampot. We'll be right back.

A16 Rotterdam richting Breda sta je voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten in de file. Dat heeft ook te maken met het pechgeval. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overkill, zo heette de plaat. Goedemiddag. Nu even heel dicht tegen elkaar gewoon genieten.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren

0: Naast de jongen werd een op scherpstaand omgebouwd alarmpistool gevonden. Burgemeester Joost Manusama van Capelle geeft aan dat hij hoopt dat de duidelijkheid die het onderzoek biedt nabestaanden en betrokkenen helpt om verder te gaan met de verwerking. De 23-jarige man die in januari 2024 een fataal ongeluk veroorzaakte, heeft 10 maanden cel en 3 jaar rijontzegging tegen zich horen eisen. Amin El A. reed tijdens een proefrit in Capelle aan de IJssel een 86-jarige vrouw aan op de Schenkelse Dreef. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. El A. reed volgens het OM levensgevaarlijk, haalde rechts in en reed over trambanen en fietspaden. Na het ongeluk rijdt El A. er vervolgens vandoor. Het OM verwijt hem roekeloos rijgedrag, maar ook het verlaten van de plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat de man gepakt wordt voor roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al met 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een grasmaaier van de plantsoenendiensten Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen, was het te laat en rolde de grasmaaier van het taluut de sloot in. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. Er staan veel files met vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam sta je bij knooppunt Zoomland een kwartier in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier oponthoud tussen Noorderloos en Werkendam. En je staat 10 minuten vast op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagavond verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel files in het zuiden van het land. De meeste leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Een uitschieter is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom sta je 3 kwartier in de file door een ongeluk. Op de A27 is het druk van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je 20 minuten in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder is het druk op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaad. De vertraging is 1 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven heb je ook 1 kwartier op onthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen destijds op een melding van een fatbike-beroving af. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zagen de agenten een van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst 2 waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen en zodra Jerrison iets op de agent richt, schiet deze op de borst. Naast de jongen werd een op scherpstaand omgebouwd alarmpistool gevonden. Burgemeester Joost Manusa.

0: A er vervolgens vandoor. Het OM verwijt hem roekeloos rijgedrag, maar ook het verlaten van de plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat de man gepakt wordt voor roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al met 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een grasmaaier van de plantsoenendiensten Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen, was het te laat en rolde de grasmaaier van het taluut de sloot in. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Jelle Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op donderdag een drukke spits. Door de regen zijn sommige files nog wat langer. En op de A4 in het zuiden staat het vast van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar heb je door een ongeluk 25 minuten tijdverlies. Het is ook heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel sta je in 11 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. En het is druk op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Tussen Berlicum en Heeswijk-Dinter is de vertraging bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation.

Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van Een Nieuwtje op Witte Bos. Vandaag heb ik Rien Stroomeijer en Tommy Nijhoff van Nijhoff Schilders in de studio. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Painted Black van de Rolling Stones.

0: Ja, dat was Paint the Black met de Rolling Stones. En ja, we gaan eerst weer kennis maken met de gasten van vanavond. Goedenavond, Rien en Tommy.
1: Goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, voor de luisteraars die jullie nog niet kennen. Ja, wie zijn jullie en wat doen jullie?
2: Mijn naam is Tommy Nijhoff. Ik ben directeur-eigenaar van Tape & Nijhoff Schildersbedrijf in Dordrecht. En ik probeer leiding te geven aan het geheel.
0: Mooi. Ja. Mooie functie ook. En Rien?
3: Ja, ik ben Rien Streumeijer en ruim 20 jaar schilder geweest. Een jaar of 6 geleden aangesteld tot projectleider bij firma Nijhoff. En sinds vorig jaar mij aangesteld op bedrijfsleider.
0: Mooi.
3: Nou, dus een goede doorstroom gemaakt, mag ik wel zeggen.
0: Ja, dat kan ik me dat goed voorstellen. En ik denk dat heel veel mensen in de regio jullie wel kennen. Maar voor de mensen die jullie nog niet zouden kennen, wat doet jullie organisatie allemaal?
2: Dat is heel breed. Uiteraard schilderen, maar schilderen kent vele disciplines. En, ja. Ik mag wel zeggen dat wij die allemaal in huis hebben. We hebben het dan over regulier schilderwerk en specialistisch schilderwerk. Reguliere schilderwerk in een notendop is schilderen, behangen, spuiten en al zulke soort facetten van het vak. En specialistisch schilderwerk begint met kleurhistorische onderzoeken, het schrijven van restauratieadviezen. Wow. En alle oude ambachten die daar weer aan plakken. En dan moet je denken aan muurschilderingen, houtimitaties, marmerimitaties, penseeltechnieken, letterzetten, decoratieve wandafwerken, werkingen, schabloontechnieken, vergulden met edelmetalen en al zo'n soort facetten van het vak. Hè?
0: Zelfs dus vergulden met edelmetalen, dus dan letterlijk met bladgoud of zilver?
2: Ja, bladgoud of bladzilver. Ja. Wow. En, inderdaad. Er zit ook wat langere garantie op. 25 jaar over het algemeen.
0: En ik kan me voorstellen, dat wordt vooral voor binnen gebruikt of ook buiten? Of wat is...
2: Zowel binnen als buiten.
0: Ja.
2: Een hele mooie die we ooit eens gedaan hebben is de torenbekroning op het oude stadhuis in Dordrecht. Er staan hele grote bol, noem ik het maar even.
0: Ja, ja, klopt.
2: Die hebben wij een aantal jaren terug opnieuw mogen vergulden. Maar ook de klokkentoren van de boterbeurs hebben we mogen vergulden. En ja, zo hebben we inmiddels al tientallen klussen op onze naam staan. In het Dordtse.
0: Nou, ik kan me zo maar voorstellen dat weinig schildersbedrijven hier zich überhaupt mee bezighouden. Met edelmetalen, zeg maar.
2: Ja, ja. Ja, het is een specialisme in ons vak. En dan moet je, je moet wel weten hoe het heurt, hè, en hoe daarmee om te gaan. En dat is met alles zo. Specialist schilders bij ons, die hebben na middelbare school een studie gevolgd van 4 jaar.
0: Kijk.
2: En ik zeg het altijd maar even achteraan, 5 dagen in de week.
0: Ja.
2: Dus een 4 jaar aan het studeren geweest om het op het allerhoogste niveau mee te mogen doen. En dat vergt wat. Maar als je klaar bent met je opleiding, krijg je er ook iets heel moois voor terug.
0: Ja.
2: Oftewel, je mag aan de mooiste gebouwen werken. Je handtekening als het ware daarop zetten, achterlaten. En vol trots achteruit kijken van wat wij of degene die daaraan heeft gewerkt of het team weer gepresteerd heeft. Ja. En in die hoedanigheid komen we ook bij heel veel mensen, bedrijven, noem het maar op, over de vloer. En dat maakt ons vak dan ook wel weer leuk, hè? Want waar niet altijd over nagedacht wordt, is als schilder hoor je nog eens wat, je komt nog eens ergens. En vooral dat laatste, we komen overal. Hè?
0: Ja.
2: Overal moet geschilderd worden. Nou.
3: Een gemiddelde schilder kan een boek schrijven, denk ik. En dan wordt nog een bestseller ook.
0: Ja. Nou, ik denk dat jullie dat wel echt moeten gaan doen. Nee, maar wat ik dan van me opvalt. Kijk, mensen hebben natuurlijk wel een soort standaard beeld bij schilderen, zeg maar. En dat kan een groot complex zijn, dat kan van alles zijn, kan buitenwerk zijn, kan kozijnenwerk zijn, ik noem even wat.
2: Ja.
0: Maar jullie specialismes zijn dus voor mij dusdanig zodanig breed dat het, het werk misschien niet meer echt op elkaar lijkt. Want het is dan omdat het gewoon veel diverser is. In de zin van, het is veel breder dan bij een gemiddeld schilder, heb ik het idee.
2: Ja.
3: Ja, dat onderscheidt ons denk ik ook van een gemiddeld schildersbedrijf, zeker hier in de regio. Ja. Ik denk dat je als schilder bij ons alle facetten kan doen. En denk ik ook verder in kan ontwikkelen. Dat maakt het juist zo mooi. We hebben de opdrachtgevers, we hebben de projecten.
0: Ja.
3: Dus elke schilder die vindt wel iets wat bij hem past.
0: Ja. Gaaf. Hey, en omtrent de organisatie, wat is ongeveer de omvang? Het scope van de werkzaamheden hebben jullie al redelijk uitgelegd. Maar met hoeveel collega's mogen jullie het vakwerk op doen?
3: Ja, we zitten met een mannetje over 30 inmiddels. Ja? 30 man. En dat is een mooi aantal, denk ik, om onze klanten te kunnen bedienen.
0: Ja, zeker.
3: Wel ruimte voor goed personeel, dat blijft altijd bestaan natuurlijk.
0: Ja. Ja, echte vakmannen die kunnen zich altijd aanmelden.
3: Zeker, ja. Nou. Zeker.
0: En betreft de toekomst, wat voor perspectieven hebben jullie? Hebben jullie nog speciale goede perspectieven of nog andere zaken die jullie gerealiseerd willen hebben?
2: Wij zetten niet altijd in op groei, maar wel we willen wel doorontwikkelen. Hè? Dus wij proberen op het allerhoogste niveau mee te doen. Dus dat vergt ook iets van de organisatie. Hè? En dan doe ik met name voor de opleiding binnen ons bedrijf. Hè? Die jongens of meiden, we hebben ook een heel team meiden, die moeten het vak aangereikt krijgen van een vakidioot of een leermeester. En ja. Met name daar zijn we nu naar op zoek, want onze leermeesters zijn allemaal bezet. Ja. We kunnen gemiddeld 1 of 2 nieuwe leerlingen aan ons team toevoegen.
0: Mooi.
2: En dat.
0: Okay. Klinkt goed. Nou, we gaan straks inhoudelijk over die functies hebben. Maar jullie hebben ook nog een top 5 aan best wel leuke nummers meegenomen. Welk nummer zou je dan als liefste willen horen?
3: Ja, dat was nog een hele zoektocht, kan ik je vertellen. Want dat is niet. Dat is niet 1, 2, 3 zo te herleiden naar ons mooie vak. Maar we hebben toch een aantal mooie uit weten te zoeken. En een van. Die kon ik koppelen aan het tevreden stellen van de klant, het tevreden stellen van de schilders zelf. Je gaat naar een klus toe. We worden niet voor niks gevraagd. 9 van de 10 keer ziet het er of belabberd uit of heeft gewoon een nodige onderhoudsbeurt nodig. En dan moeten we toch weer tevreden de klant achterlaten. En daar kwam ik bij Satisfaction van Benny Benassi.
0: Hier komt de Satisfaction.

0: Ja, dat was Satisfaction van Benny Benassi. En ja, best lekker nummer eigenlijk. om even goed wakker te worden, zeg maar.
1: Even swingen op de stijger.
0: Even swingen op de stijger, ja. Dat zal wel eens gebeuren. Hebben de schilders ook altijd een beetje muziek bij zich? Of afhankelijk van de situatie misschien?
1: Ja, dat is heel erg verschillend natuurlijk. Hè. Sommige klanten die vinden het alleen maar gezellig en die staan bij wijze van spreken mee te zingen.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook klanten of opdrachtgevers of locaties waar het gewoon niet kan en mag.
0: Nee,
1: en
0: daar, ja, logisch. Ja.
1: Daar moeten ze zich dan maar een beetje op aanpassen. Vandaar tegenwoordig de mooie oordopjes. Hè?
0: Ja, dan kan je tegenwoordig ook, als je elkaar nog kan verstaan, dan helemaal mooi.
1: Ja.
0: Nou, ja, ik ben even benieuwd. Hè. Jullie zoeken in ieder geval een vakvolwassen schilder. Wordt onderhuisschilder genoemd. Hoe ziet zijn of haar werkdag er bij jullie gemiddeld uit?
1: Ja, dat is heel breed.
0: Ja.
1: Ik denk dat als een vakvolwassen schilder bij ons gaat starten, dan zal hij, zeker als hij met een team werkt, eerst gaan bespreken hoe het plan van aanpak gaat worden.
0: Ja.
1: Het volstaat dat hij kennis moet hebben van materialen, van ondergronden, sociale vlakken, met de klanten bespreken, onderaanneming, aansturing misschien wel, of in ieder geval samen goed kunnen werken. Het vak verstaan in de breedste zin van het woord eigenlijk. Ja. Zorgen dat de klant tevreden straks is met het eindresultaat. Het is zo breed, ons vak.
0: Mooi. Ja. Ja, gaaf. En wat zoeken jullie dan in de medewerker? Je zegt natuurlijk al best wel heel specifiek, vak van schilder, maar misschien wellicht kijken jullie ook naar andere zaken dan puur het...
1: Ik denk dat het niet zozeer is de aantal kilometers dat hij heeft gemaakt. Natuurlijk moet hij vakkennis hebben, maar het gaat veel breder dan dat. We komen bij mensen over de vloer. Mm-hmm. In hun privéomgeving. We hebben te maken met allerlei soorten mensen, sociaal, religieus afkomsten.
0: Ja.
1: Of seksuele geaardheden. Zo breed wat wij tegenkomen. Dus je hebt ook een stukje aanpassingsvermogen nodig.
0: Ja.
1: Bij de een kan je meer jezelf zijn dan bij de ander.
0: Logisch, ja.
1: En dat leer je vanzelf. Dus ik denk dat een vakvolwassen schilder wel wat kilometers moet hebben gemaakt om ook het sociale vlak goed onder de knie kunnen hebben. Maar er zijn ook vakvolwassen schilders die het heel prettig vinden om op bepaalde locaties te staan waar ze juist minder met klanten of met personeel of met mensen, moet ik zeggen, te maken hebben.
0: Ja.
1: Ik bedoel, er zijn heel veel locaties die geschilderd moeten worden waar je eigenlijk helemaal nauwelijks in contact komt met mensen. Noemen we een fabriek
0: allerlei
1: locaties waar je dat niet hebt. Dus dan is het vakkennis juist weer van groot belang.
0: Ja, en misschien ook snelheid. Los van dat je het goed doet, maar ik kan me voorstellen dat bij grote projecten is misschien soms snelheid wordt belangrijker gevonden dan per se de perfecte handtekening die jullie altijd geven, zeg maar. Of allebei wel. Dus, ja.
1: Kijk, uiteindelijk staat kwaliteit altijd bovenaan.
0: Ja.
1: Dat is nummer één. Aan de andere kant willen we ook met z'n allen uit de pot kunnen eten. Mm-hmm. Dus er moet ook een boterham verdiend worden.
0: Ja.
1: Gebeurt het eens een keertje dat de kwaliteit ervoor zorgt dat de klus wat langer duurt, dan is dat voor ons een makkelijke keuze. Kwaliteit gaat altijd voor.
0: Ja.
1: En dan gaan we daarna wel kijken hoe dat is gekomen. Door weer. Of hebben de dingen tegengezeten. Of was het de schilder zijn dag niet. Hè? Dat zien we dan daarna wel. Kwaliteit staat altijd bovenaan.
0: Mooi.
1: Maar natuurlijk, er moet ook een bepaalde productie gemaakt worden. Dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus... Ja,
0: allebei belangrijk.
1: Allebei belangrijk. Ja, er zijn zoveel. Dat zeg ik. Er zijn zoveel facetten die je van een schilder naar een vakman maakt, zeg ik altijd.
0: Ja, natuurlijk.
1: Heel veel kunnen schilderen, maar een vakman, daar zit wel een verschil in.
0: Ja, en ook dat sociale aspect. Hè, wat natuurlijk de ene misschien automatisch binnen een bepaalde klantgroep zich beter thuis voelt dan bij een andere omgeving. En wat kunnen jullie de kandidaat bieden? Stel, een vakvast schilder komt wel bij jullie aan. Hebben jullie een proefdagje, kennismaking? Hoe zit dat inwerktraject en hoe ziet dat de periode erna eruit?
2: Ja. Dat verschilt. Hè? Ja. Dat is ook maar net wie je tegenover je hebt. Maar het begint inderdaad soms met een proefdag. We zien al vrij snel wat voor vlees we in de kuip hebben.
0: Tuurlijk.
2: Soms kennen we de schilder ook al wel. Dan gaan we niet over contracten praten. En dan krijgen ze gelijk een vaste aanstelling. Ja. Mocht er wat twijfel zijn, dan gaan we eens met een contract te werk.
0: Ja, en, logisch.
2: Ja, wat verwacht je van een schilder? Daar komen we gaandeweg wel af achter. Hè? Maar we hebben net al een hoop van die dingen besproken. Je moet om kunnen gaan met situaties, met mensen. In ons geval vaak ook met leerlingen die nog de nodige stappen moeten maken. Hebben ze ook nog eens te maken met kantoor die iets van ze verlangt. Dus je moet een beetje kunnen multitasken als schilder. En dat is voor de een wel weggelegd en de ander niet, uiteraard.
0: Nee, en de administratie hoort er dus ook bij. En wat kan een medewerker van jullie verwachten, zeg maar? Los van het feit dat ze mogelijk direct kunnen beginnen of gelijk om vast contact te komen als ze dingen. Waarom blijven veel mensen graag bij jullie werken?
1: Nou, heel even nog aanvullend op de vorige vraag. Wat wel grappig is, is dat we tegenwoordig zien dat potentiële werknemers of in ieder geval sollicitanten zelf ook met het idee komen van, joh, laat me dan eens een paar dagen meelopen.
0: Ja, precies.
1: En ik denk dat het ook een wisselwerking is. Want je kan je aan te duur verkopen. Je kan niet op iemand zijn blauwe ogen vertrouwen. Dus je kan zo op die manier beide aanvoelen of dat het bedrijf wat voor die persoon is en wij wat zien in een potentiële nieuwe werknemer.
0: Ja.
1: En het hoeft niet altijd geheel kosteloos. Als daar een bepaalde vergoeding tegenover gezet moet worden om een beetje van elkaar te kunnen proeven. Denk dat het alleen maar goed is. Uiteindelijk ga je voor het lange termijn. We zeggen altijd, als de klik er is en alles gaat goed, dan kan je bij ons oud worden.
0: Ja.
1: Graag zelfs. Alle relaties die we aangaan, proberen we op die manier aan te gaan. Dat het voor het leven is misschien heel erg overdreven, maar in ieder geval tot de pensioensgerechtige leeftijd.
0: Ja, okay.
1: En hopelijk misschien nog wel
0: een beetje langer.
1: Dat we nog wat langer van hun vakkennis kunnen genieten. Maar dat is wel het doel.
0: Ja.
1: Die wilde ik nog even aanvullen.
0: Ja.
2: En wat hebben wij te bieden? Nou, natuurlijk de dooddoeners. Een mooi salaris, goede arbeidsomstandigheden. Maar wat wij vooral te bieden hebben is, wij verlaten het eiland van Dordrecht zelden of nooit. En dat is best uniek natuurlijk in de bouw. Hè? Want je ziet altijd die busjes morgens wel heel Nederland doorcrossen. Nou, wij hebben een hele mooie klantenkring. Hè? Dus ook dat kunnen we bieden.
0: Zo, maar dat betekent dus gewoon in de regio werken, punt. En niet verder buiten.
2: Ja, sterker nog, wij hebben bijna geen bussen rijden. Omdat dat ook geen enkele zin heeft in ons bedrijf. Omdat wij werken vooral in Dordrecht. En nog gekker, veelal in het historische centrum van Dordrecht.
0: Wauw.
2: Dus,
1: De fiets en de schilders worden we wel eens genoemd.
0: Ja, nee, maar dat is wel speciaal. Want even vanuit mijn eigen kennis. Ik ken best wat werkgevers en bedrijven. Maar binnen je eigen dorp blijvend werken, dat hoort niet vaak, zeg maar. Dat komt echt niet vaak voor.
2: Nee. Daar zit ik ook al 47 jaar in het vak.
0: Ja.
2: Dus dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Maar inmiddels hebben we mooie stappen gemaakt. En
0: gaaf.
2: Wordt dat omarmd door de Dordtenaren. En daar zijn we ze uiteraard heel dankbaar voor. Wat we verder nog bieden is ook nog eens een keer naast de mooie klantenkring de bijzondere werken die we mogen doen.
0: Juist.
2: Ja, want dat is heel breed. Zoals je weet, Dordrecht is de oudste stad van Holland.
0: Ja, klopt.
2: Met heel veel monumenten. En met name in die monumenten zitten heel veel mooie details die iets vakkennis vereisen.
0: Ja.
2: En wij hebben dat in huis. En onze vakschilders werken daar met heel veel plezier aan. Hè? Want daarvoor zijn ze schilder geworden.
0: Ja.
2: Dus ook dat kunnen we ze bieden. De mooie, bijzondere werken.
0: Nou, dat vind ik wel bijzonder inderdaad. Want wat je zegt, natuurlijk, voornamelijk in het Dordtse centrum staat natuurlijk vol met oude monumentale panden.
2: Ja.
0: Die zijn allemaal echt niet hetzelfde gebouwd. Het is allemaal een beetje anders. Andere details en andere soort onderhoudseisen.
2: Het gaat nu te ver om alle werken op te noemen waar wij op dit moment bezig zijn. Maar twee in de oog springende werken, dat zijn de Augustijnenkerk in Dordrecht.
0: Okay.
2: En het oude stadhuis in Dordrecht.
0: Kijk.
2: En gaan we dan nooit het eiland van Dordrecht af? Jazeker, heel af en toe.
0: Ja.
2: Als er een hele bijzondere klus aangereikt wordt.
0: Ja.
2: En op dit moment zijn we bezig op landgoed Huis Den Donk in Ridderkerk.
0: Mooi.
2: Misschien net te ver om te fietsen, maar wel in onze regio. Wel, en een geweldig mooie klus die we daar mogen uitvoeren voor de jonkvrouwen Groenix van Zoelen.
0: Kijk eens. Nou ja, misschien wel fijn dat er ook buiten door dat hele mooie panden staan waar jullie zich af en toe aan mogen werken, zeg maar.
1: Maar het is niet alleen werkgerelateerd. Ik denk dat we ook een heel leuk gemêleerd gezelschap hebben. Tommy had het al even aangekaart, hè. Een aantal dames in dienst. Jong, oud, echt een gemêleerd team waar denk ik iedereen zich wel in thuis voelt. Ja. Of een bepaalde connectie heeft, omdat er wel iemand is in zijn leeftijdscategorie. Of, dat maakt het denk ik ook gewoon heel leuk.
0: Nou, ik sta versteld eerlijk gezegd. Dit is niet een traditioneel schildersbedrijf. En ook niet, het is sowieso geen traditioneel bedrijf, maar of het is een standaard bedrijf, maar ook geen traditioneel schildersbedrijf. Dit is heel bijzonder eigenlijk wel.
2: Ja.
0: Dit is echt.
2: Nou, dank voor het mooie compliment.
0: Ja, juist. Ja, nou ja, dat is toch wel. Vind ik in ieder geval bijzonder. Ja. Nou ja, we gaan het straks natuurlijk ook nog even hebben over de vervolgfunctie met wat aanvullingen. Ik denk dat jullie al heel veel vragen die ik had kunnen bedenken al inmiddels al beantwoord hebben. Dus welk nummer zouden jullie volgende zijn?
1: Ja, de volgende is ook wel weer een mooie, toch een beetje van mijn jeugd. En die relateerde ik eigenlijk naar de kleur van ons logo. Het kenmerkende grote T in het blauwe kwaststreep is iets wat door heel Dordrecht goed zichtbaar is en we vaak complimenten over krijgen. Dus ik kwam bij het nummer van Eiffel 65, Blue.
0: Hier komt Blue Dada B, hè? Dada B.
1: Juist.

0: Ja, dat was Eiffel 65 met Blue. Blauw in dit geval van Nijafschilder, zeg maar. Die kleur blauw ook, hè?
1: Ja, nou ja. Er wordt met heel veel blauw gesmeten in de clip, als ik me goed kan herinneren. Maar of dat dezelfde kleur is, dat weet ik niet.
0: Nee, maar goed.
1: In ieder geval een kenmerkend iets voor de Dordtenaren, denk ik toch wel.
0: Ja.
2: Een aantal jaren geleden hebben we nog even overwogen om... want we bestonden toen 25 jaar. Dus inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
2: Om misschien iets aan het logo te doen, aan te passen of zo. En uiteindelijk hebben we het logo toch maar behouden. Want inmiddels is het, hoor ik in de wandelgangen... wel iets heel herkenbaars geworden.
0: Yeah.
2: En zonde om daar dan afscheid van te nemen. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben wel een kleine toevoeging gedaan.
0: Wat was de toevoeging?
2: Hoffelijk meesterschap.
0: Ah, ja. Dat is de ondertitel, zeg maar.
2: Ja, dat onderschrijft, zeg maar, de ontwikkeling die we door hebben gemaakt. De knipoog naar de achternaam Nijhof. We mogen hele mooie werken maken en dat vereist meesterschap.
0: Ja, nou gaaf, dat de hoffelijkheid van jullie werken. Ja. Oké, jullie hebben natuurlijk ook een... schilders, je kan ook schilders op verschillende niveaus hebben. Jullie hebben ook, misschien ook wel een schilder die ook nog iets meer kan dan alleen maar goed schilderen. Leiding geven, leermeesterschap. Hoe ziet dat er een beetje uit, zeg maar? Heb je dan altijd jonge mensen bij je? Of ook gewoon mensen die al wat ervaring hebben bij je? Hoe ziet die rol er inhoudelijk uit?
1: Ja, nou, een leermeester moet om te beginnen vakbekwaam zijn. Hè. Vandaar dat we de eerste vacature net al hebben besproken. Dat is eigenlijk stap 1. Daarnaast komt ook weer het stukje sociale om de hoek kijken. Hè. Want een vakbekwame schilder hoeft nog niet per definitie een goede leermeester te zijn.
0: Nee.
1: Je vak overdragen of overbrengen op een soms misschien wel kinderlijke manier. Omdat we met jeugdige leerlingen te maken hebben. 9 van de 10 keer, moet ik dan zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan naar een schildersschool. Die zitten op verschillende locaties. En die zijn dan op zoek naar een leerbedrijf. Nou, wij zijn erkend aangesloten als leerbedrijf. Dus die telefoon die gaat dan zeker in het voorseizoen roodgloeiend staan. Hè, want ze zijn allemaal op zoek naar een plekje. En die kunnen wij dan niet bieden. Vandaar deze vacature. Een leermeester moet zich kunnen verplaatsen soms ook in de jeugd. Dat is een andere mentaliteit. Andere tijd waarin de jongens opgroeien. Zeker een digitale tijd waarin ze opgroeien. Daar moet je mee kunnen omgaan. Maar je moet, wat ik al net zei, op een goede, duidelijke manier kunnen uitleggen, soms misschien wel tot in detail, wat voor een schilder als heel normaal klinkt. En dan ga ik nu een vakterm geven, een schuurpapiertje vouwen. Een schilder die nu meeluistert, die zal zeggen, ja, inderdaad, dat is al een manier hoe dat je voorbereidt om een kozijn of een onderdeel te gaan schuren. Dus je schuurpapier vouw je op een bepaalde manier.
0: Dat moet uitleggen natuurlijk.
1: Ik kan het hier niet voordoen.
0: Nee, dat
1: het blijft radio. Maar je vouwt de schuurpapier op een bepaalde manier.
0: Ja.
1: Waardoor dat je een stevigere papier krijgt.
0: Ja, stugger. Zeg maar.
1: Stugger. Ja. Je kan hem vouwen, je kan hem buigen in de vormen.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een heel stom basis iets. Maar je moet dat wel op een normale, rustige manier, misschien wel een beetje kinderlijk, echt voordoen aan een leerling. Nou, er zijn vakvolwassen schilders die zeggen, joh, geef mijn Poshi maar een Vicky. Want daar heb ik heel wat geduld niet voor.
0: Ja, precies.
1: Nou, zijn ze niet minder vakman?
0: Nee, ze kunnen nog steeds een goede vakman zijn.
1: Maar ze zijn zeker geen leermeester.
0: Nee.
1: En daar ligt een beetje de grens en het verschil. Als je dat op een goede manier kan uitleggen en je soms misschien wel laagdrempelig opstelt naar zo'n leerling toe, dan zie je soms ook hele leuke harmonieën ontstaan.
0: Ja, want we kunnen ook een beetje maatje van elkaar worden. Althans, het lijkt me heel logisch.
1: Dat bedoel ik. Ja, ik ben zelf best lang leermeester geweest.
0: Ja.
1: Dus ik weet hoe dat in elkaar steekt. Ja, met de ene leerling heb je een betere klik dan met de ander. Dat mag duidelijk zijn.
0: Met de ene persoon, met de ander, logisch.
1: Maar ik denk als de klik er is, of als je de klik zoekt vooral, hè, want je moet je ook openstellen. Ook onderdeel van een leermeesterschap, je openstellen voor nieuwe ontwikkelingen, innovaties. Soms kan je een leerling zelfs nog als leermeester wat van leren.
0: Ja, precies.
1: Omdat de jeugd zich veel meer bezighoudt met nieuwe technieken, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten. Als je je daarvoor openstelt, is dat Dan is dat alleen maar goed voor jezelf ook.
0: Ja. Dan ben ik ook benieuwd. Is je eigen ervaring als leermeester, zeg maar. Je hebt het ook al gezegd. Met zo'n een heb je iets meer klikken, ander. Maar hoe is dan die wisselwerking in de zin van, die zegt van, joh, soms kan je ook van de jeugd leren. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou is ervaren.
1: Nou ja, het is voor mij een lange tijd geleden dat ik op de schilderschool heb gezeten.
0: Logisch.
1: Om daar even mee te beginnen.
0: Ja.
1: Daarnaast als schilder blijf je heel erg hangen in het oude. Een gemiddelde schilder, en ik denk als een schilder nu meeluistert, kan zich daar wel in vinden. Een gemiddelde schilder is licht autistisch.
0: Oké.
1: Je werkt van links naar rechts, niet van rechts naar links. Ik noem maar even een voorbeeld.
0: En dat moet altijd zo gaan?
1: En dat moet zo gaan, want dat is het systeem waarin je gewend bent om te schilderen. Een vlakke deur, daar begin je of links onder of rechts boven. Per schilder verschillend.
0: Ja.
1: Maar gaat hij hem andersom doen, dan raakt hij in de war.
0: Dan gaat het gewoon niet goed, zeg maar. Dat is, het,
1: dat is gewoon een algemeen gegeven. En ik weet zeker dat een hoop schilders zich hierin terug kunnen vinden.
0: Ja.
1: Wat er dan gebeurt, is er zijn nieuwe verven, nieuwe technieken. In 2010 kwamen de VOC-verven met minder oplosmiddelen.
0: Oh ja.
1: Daar kwamen andere applicatietechnieken om de hoek kijken. De schilder die deed dat niet. Die bleef gewoon met dezelfde
0: ouderwetse
1: manier schilderen. Dus wat hebben de verffabrikanten gezegd? Joh, de schilder krijgen we niet geturnd. Dan gaan we andere kwasten ontwikkelen, waardoor ze gewoon nooit een dikkere laagdikte kunnen aanbrengen dan dat de kwast toelaat. Zover gaat dat eigenlijk.
0: Dus, die producenten denken flink mee.
1: Ja, nou, ze moeten wel, want ze kregen daar natuurlijk de nodige klachten over. Omdat het eindresultaat niet zo was als dat hun hadden bedacht. Terwijl het product wat ontwikkeld was, gewoon goed was.
0: Alleen het vraagt andere, het voelt een andere aanbrengtechniek.
1: Ja, een andere applicatietechniek.
0: Of een andere kwast, waardoor de techniek van de schilder onverteld kan blijven.
1: Juist. Ja. Nou, dus ik geef het maar even aan als voorbeeld. Dus als een leerling op school andere producten onder de knie krijgt, of andere materialen waar je als leermeester eigenlijk niet van hebt gehoord. Als je je daarvoor openstelt, dan denk ik dat het voor je eigen ontwikkeling ook heel goed is. Hè? Een schilder die hoeft niet per definitie ook goed te kunnen spuiten.
0: Nee.
1: Hè, latex spuiten, lak spuiten, maar dat is wel de toekomst waar we naartoe gaan.
0: Heeft het te maken met de meters die je mee af kan leggen? Of andere dingen?
1: Ja, dus de spuiten en de spuittechnieken die je ontwikkelen in een zover stadium door. Zeker met de acrylproducten waar we binnen natuurlijk verplicht mee zijn te werken.
0: Mm-hmm.
1: Warme temperaturen waar je in staat te werken. Dat kan je met de kwastenroller bijna niet voorblijven.
0: Oh, ja.
1: En met een spuit wel. Maar als schilder denk je in kaders of in hokken. Dus dat betekent, er is een hoop afplakwerk. Maar dat hoeft eigenlijk niet meer met een nieuwe spuiten.
0: Nee?
1: Er zijn speciale spuiten. Speciale
0: mondjes erop die heel strak zijn.
1: Als je al überhaupt nevel hebt, dan is dat droog eer dat het verspreidt. Dus dan is het stof.
0: Dan is het gewoon, dan wordt het gewoon hard en dan tikt het gewoon tegen de muur aan stof. En komt het terug.
1: Ja, het is gewoon stof. Dus nogmaals, als schilder. Ja. Vakvolwassen schilder en zeker als leermeester moet je sowieso altijd openstaan voor nieuwe technieken. Maar zeker als je met een leerling rondloopt.
0: Ja, gaaf. Wel leuk dat je zo'n wisselwerking kan hebben. En dat je dan ook als best wel significant serieuze organisatie nog kan leren van een nieuwe generatie.
1: Ja, is heel belangrijk juist. Ja, altijd openstaan. Stilstand is achteruitgang.
0: Eens.
2: En ik merk aan onze leermeesters dat ze heel veel voldoening halen uit de groei van een leerling. Hè? Dus als ze stappen maken, dat ze daar aan de basis hebben mogen staan. En dat is ook wel mooi om te zien. Soms ontstaat er ook wel eens iets dat ze eigenlijk niet meer van elkaar losgekoppeld willen worden. Hè? Dat
0: zijn ze een tijdje bij elkaar en denken, jongens, ik vind het goed zo.
2: Ja. Maar ondertussen staat de volgende alweer aan de deur te kloppen. En voor de ontwikkeling van ons bedrijf is het wel zaak dat zo'n leerling uiteindelijk op eigen benen komt te staan.
0: En misschien ook geleerd met collega's. Want voor leermeesters is het ook moeilijk, denk ik, om tweelingen tegelijkertijd de onderzoek te nemen. Of gebeurt het ook?
2: Wij hebben ongeveer 4 jaar nodig om iemand, op niveau te krijgen en de grote boze buitenwereld in te sturen.
0: Dat is een serieuze periode.
2: Ja, dus en als je een tweedejaars leerling hebt of een derdejaars leerling, en we hebben een wat grotere klus, dan kan daar ook nog wel weer eens een leerling bij. Want die op zijn tweede of derde jaar, vierde jaar staat, die is al redelijk zelfstandig. Die kan echt al wel iets. Hè. Die hebt nog wat fine-tuning nodig. Mm-hmm. Dus dat gebeurt ook wel eens. Dat een leermeester dus twee leerlingen onder zijn vleugels heeft, waarvan de ene wat verder is dan de
0: ander. Ja, logisch.
2: Maar dat is ook weer niet voor iedereen weggelegd. Want de een die gaat er wat makkelijk mee om. En de andere die krijgt kortsluiting. Dus.
0: Moet aandacht delen. Ja. En het werkt ook nog af. Hè? Niet alleen
2: dat. Ja, precies. Ja, dus dat.
1: Ja. Ja, zodra we het rechteroogled wat mee zien knipperen, zeg maar, dan weten we dat het te veel is.
0: Ja. Of te veel koffie, dat kan ook. Ja. Grappig hoe dat werkt. Ja, en is dat. Ja, natuurlijk, ik denk het leermeesterschap, dat is natuurlijk sowieso anders. Maar er zit ook nog een soort. Stel, hè, je bent gewoon vakvaste schilder. En je zegt, joh, ik zou eigenlijk wel leermeester willen worden. Dan zeg je dan van, joh, hier, heb je leerlingen succes mee? Of zit er ook wel een beetje begeleiding bij? Of een beetje een soort...
1: Ja, juist. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is om misschien nog extra te melden. Bij ons zijn er allerlei cursussen die voor je eigen ontwikkeling goed kunnen zijn en ons als bedrijf ook weer naar een hoger niveau kunnen tillen. En zeker ook voor de leermeesters. Er zijn speciale leermeestercursussen. Maar er moet wel al iets van in je kern zitten, zeg maar, om daarin verder door te kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
1: Ook al eerder genoemd, een goede schilder maakt nog geen vakman. Het moet in je zitten om een vakman te worden. En het is denk ik ook met de leermeester en de cursussen die daar dan aan gekoppeld kunnen worden, die wij ook bieden als bedrijf, kunnen dan net dat stapje extra geven in je doorontwikkeling. Wij zijn een aantal jaar geleden ook met een x-aantal leermeesters naar zo'n cursus geweest. En dat ging dan met name, daar heb je het weer, de digitale wereld. Mijn leerling en mijn telefoongebruik was dan een soort van onderdeel of onderwerp. En dat is natuurlijk best wel actueel, hè?
0: Ik denk dat de appjes zo geprogrammeerd zijn om heel veel aandacht op te eisen van die leerlingen.
1: Ja, het is een verslaving. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, dan heb je al een generatiekloof, hè? Een leermeester met alle respect. Hebben al wat kilometers erop zitten. Dus die zijn gemiddeld genomen een jaar of 20 minimaal ouder. Ja. Dus die hebben dan niet die ervaring met iemand en een telefoon. Dus daar komen eerst de ergernissen. Eigenlijk in problematisch denken, maar niet in oplossingen. En zo'n cursus kan je dan net even de tools geven hoe je daar dan mee om moet gaan. En dat is natuurlijk maar een klein voorbeeld, hè? Maar er zijn wel sociale aspecten. Een leerling die in een thuissituatie leeft waar het niet behagelijk is. Ouders die gaan scheiden of overlijden. Je bent soms bijna een soort tweede ouderrol aan het vervullen. En een stukje van de opvoeding ook.
0: Zeker bij vrij jonge mensen. Natuurlijk dat,
1: Ze zijn al 16-jarige gegaan naar school. Dus dat mag ik wel jong noemen.
0: Zeker.
1: En ik geloof dat tegenwoordig 1 op de 4 ouders scheiden. Of misschien nog wel meer.
0: Ja.
1: Dat is een hele impact voor zo'n jongen of meisje. En daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ja. De bepaalde emoties die dan vrijkomen bij zo'n leerling. Dus dan praten we nog geen eens over het vaktechnische deel wat je moet overbrengen. Dan praten we puur over het sociaal deel. Wat om de hoek komt kijken als leermeester. En als je dat niet serieus neemt. Dan kan of zo'n leerling zeggen, joh, ik ben mijn interesse verloren in het vak. Terwijl dat hij misschien wel potentie had. Dat is natuurlijk zonde.
0: Mm-hmm.
1: Of je neemt het niet serieus. En er ontstaan wrijvingen. Waardoor dat je conflicten gaat krijgen. Wat je ook niet wil.
0: Nee, ik denk dat uitspreken ook belangrijk is. Hè? Want, toevallig, ik herken het een beetje mezelf. Ik heb zelf ook meerdere stagiaires gehad. En telefoongebruik is echt wel een subject, zeg maar. En dan zeggen ze wel eens van, ja, spelletje, een beetje op de achtergrond. Het leidt bijna niet af. Ja, dat gaat natuurlijk niet helemaal op in de realiteit. Spelletje op de achtergrond, maar het leidt niet helemaal af. Nee.
2: In de cursus heeft het wel een hele mooie titel. Hè? Als je dus de cursus leermeester volgt.
0: Ja.
2: En dat noemen ze dan help. Mijn leerling heeft een smartphone.
1: Ja.
2: En hoe gaan wij daar dan nu mee om? Hè?
0: Ik kan wel iets. Misschien moet ik zelf op die cursus gaan.
1: Maar dat is natuurlijk maar een heel klein onderdeel. En dat is niet om het allemaal te bagatelliseren.
0: Nee.
1: Een spanningsboog van 5 tot 10 minuten. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. Waar trouwens een gemiddelde volwassen man ook misschien wel last van heeft. Maar zeker de jeugd.
0: Precies.
1: Die hebben gewoon geen grote spanningsboog. Dus je moet het ook boeiend houden, zeg maar, naar een leerling. Ja. Niet met heel veel informatie komen.
0: Nee.
1: Onderdeel voor onderdeel. proberen te leren en onderwijzen hoe mooi ons vak is.
2: En je merkt ook, als je dat voor elkaar krijgt om ze in het begin, zeg maar, in het gereel te krijgen en mee te laten denken. En de ontwikkeling vindt plaats, dat ze, dan ontstaat er ook ineens iets. Langzaamaan passie voor het vak of zo. Dan gaan ze er lol in krijgen. Want je hebt te maken met zoveel verschillende producten. Vergis je eigen niet, onze verfgroothandel die hier 100 meter verderop zit.
0: Lekker studio.
2: Die heeft 16.000 artikelen in zijn assortiment. Wow. En die zijn allemaal voor de schilder.
0: En, behoorlijk.
2: Als je alleen daar al over na gaat denken. Die zijn niet gemaakt om de schilder te plagen. Hè? Die dienen ergens voor. Dus de materialenkennis, hè? Dat is heel belangrijk. In welke stappenplannen zet je die weg? Hè? Want de ene ondergrond is de andere niet. Je hebt te maken met omstandigheden. Hè? Met
0: het weer bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Temperatuur.
2: Maar ook allerlei vaardigheden. Plamuren is wat anders dan schilderen. En kitten is weer wat anders dan een stopverfrandje aanbrengen. En nou, ik kan nog even doorgaan. Ik kan het programma ermee vol praten, bij wijze van.
0: Lukt wel, denk ik.
2: Maar in het begin is het dus best een hele complexe puzzel. Zeker voor zo'n leerling. Dat je denkt, waar moet ik beginnen? Maar door de juiste sturing en begeleiding beginnen er ook wel langzaamaan op te trekken. Worden de dingen zichtbaar. En gaan ze er lol in krijgen. En dat. En daar zijn we dan naar op zoek.
0: Logisch. Ja. Het is ook een beetje zien en doen. Hè? Het is, als je tijd meedraait, dan maak je verschillende weersomstandigheden mee. En weer verschillende praktijksituaties mee. Waardoor je ook met verschillende assortimenten uit die 17.000 of 16.000 mee te maken krijgt.
1: Het begint soms al gewoon met de eerste kitnaad die gelukt is zonder dat alles eronder zat. Hè?
0: Ook fijn.
1: Het zijn juist de kleine. Ja, maar dat ze het zien dat het ook lukt.
0: Ja.
1: Dat wekt vertrouwen naar zichzelf toe ook. En als leermeester ga je daarmee om. Dan geef je dat schouderklopje en dan zeg je, goed gedaan.
0: Ja.
1: In plaats van eindelijk. Het is de toon die de muziek maakt dan.
0: Ja. Nou, over dat kitten gesproken. Ik heb zelf ook wel eens een kitrandje gelegd. Ik zag wel eens collega's die hadden dan een handig dopje een beetje aangepast. Weet je wel, dat hij mooi in één keer afsluit. Ja, ik heb wel eens mensen gezien met een beetje smid, een beetje zeepsop, water. Een vingertje er langs haalt. Wat is voor jullie echt een no-go? Dat is misschien een no-go, hè, denk ik.
1: Nee, dat verschilt echt per situatie.
0: Ja.
1: Echt de beglazing afkitten, dat doe je met een afmestechniek.
0: Ja.
1: Omdat daar de naad ook volledig mee gevuld moet worden. Ja. Maar hebben we het over onderhoudsschilderwerk waar wat scheurvorming in inwendige hoeken ontstaan is, wat gekit moet worden.
0: Is het veel dunner of niet?
1: Dat is veel dunner en dat gebeurt gewoon met oldschool met de vinger.
0: Ja, precies. Ja. Grappig. Heren, even kijken hoor. Omwille van tijd. We hebben nog wel een minuutje of zes voor de radio-uitzending. We zouden nog eventueel ook nog hierna kunnen verlengen. Met een stukje verhaal over de ondernemer. Maar dat wordt dan meer voor de podcast, zeg maar. Maar goed, daar zijn we nog helemaal vrij om in te vullen. Ik heb denk ik op zich wel een best wel een groot beeld. Maar even voor mijn beeld van je. Stel, je bent die onderhoudsschilder. Je wordt dan leermeester. Zijn er nog meer mogelijkheden van toepassing in jullie bedrijf?
2: Zeker. Ik denk dat Rien daar denk ik wel een mooi voorbeeld van is. Hij is begonnen als schilder, toen leermeester geworden, daarna projectleider en nu bedrijfsleider. Jo. Daarnaast, het is maar net in welke rol wil je eigen doorontwikkelen. Want we hebben ook een calculator zitten. We hebben een dame op de financiën. We hebben iemand op de HR. We hebben iemand op de planningwerk voorbereiding. Dat is Jesse. Ja. En Jesse is ook bij ons als schilder begonnen.
0: Ik kan me voorstellen dat veel mensen als onderhoudsschilder zijn begonnen. En dan groeien binnen het bedrijf.
2: Ja. De projectleiders in ons team die zijn ook bij onze schilder begonnen. Lopen nu bij de buiten om de jongens aan te sturen. Dus er zijn zeker wel doorgroeimogelijkheden. En ook maar net wat past er bij je? Waar wil je eigenlijk in doorontwikkelen? En, dus dat zeker.
0: Wie ben je als persoon en mens? Ja. Oké. Ik hoef volgens mij bijna niet te vragen, maar wat maakt het dat collega's lang bij jullie blijven werken? Ik denk dat de organisatie al genoeg heeft verteld, maar.
2: Ja, het is van alles, denk ik. Hè?
1: Ja, ik denk dat dat kan je niet in één of twee woorden omschrijven. Nee. Daar is ook heel veel over gezegd. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat er een luisterend oor wordt geboden.
0: Ja.
1: Dat we proberen, de meeste schilders die bij ons werken, die zijn bij ons komen werken omdat ze het ook prettig vinden om regionaal.
0: Ja.
1: Dus echt in de buurt te werken. Nou, daar denk ik dat wij redelijk aan conformeren. Op die uitzondering daar gelaten. We proberen naar ze te luisteren.
0: Helemaal goed, ja.
2: Ja.
0: Dat is en, gewoon echt, ja.
2: En misschien een niet onbelangrijke aanvulling, althans dat vind ik, is als je van de stad Dordrecht houdt, en er zijn gelukkig steeds meer mensen in Dordrecht die van hun eigen stad houden.
0: Zeker uit het centrum.
2: Ook, ja. Als je dan ook nog eens van het schildersvak houdt, dan zit je bij Nijf Schilders in het goede adres. Want in alle bescheidenheid, we hebben bijna alle bijzondere gebouwen al één of meerdere keren in onderhoud mogen hebben, mogen schilderen. Denk dan aan de toren van de Grote Kerk, het stadhuis, de museums, het kunstmin. Noem allemaal maar op.
1: Groothoofdspoort,
2: ja.
0: Het zijn allemaal prachtige panden, jongens. Het is echt ongekend.
2: Ja.
0: Zo perfect. Maar stel, ik ben geïnteresseerd. Hoe kan ik bij jullie solliciteren? Hoe kom ik bij jullie aan de bak? Wat is de route daarvoor?
1: Nou, er zijn officiële routes als een koppeling of een snelkoppeling bij ons in de website. Daar kun je de vacatures vinden. Een telefoontje of een mailtje of van mijn apart stap je de kantoor bij ons binnen, wat gevestigd is aan de Schil, aan de rand van de binnenstad, op de Dubbeldamseweg Noord.
0: Kijk.
1: Er zijn zoveel manieren om met ons in contact te komen. Doe dat vooral op de manier waarop jij het prettig vindt.
0: Ja, en voor de luisteraars even naar nijhof-schilders.nl of als je Nijhof Schilders intikt in Google, dan kom je er waarschijnlijk ook meerdere keren.
1: Ja.
0: Jullie staan al...
1: En dan mocht je een bord tegenkomen, dan kan dat zelfs tegenwoordig met een hippe QR-code.
2: Ja.
0: Oh, jullie hebben ook oprechte QR-code met gewoon
1: al
0: jobs.
1: Onze borden zijn voorzien van de QR-code die je direct brengt naar onze website.
0: Dat is wel handig voor die tieners met een smartphone.
1: Nou, dat bedoel ik.
2: Met aanstormende talenten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, Rina Tommy, omwille van de radiotijd moeten we helaas toch wel een beetje helaas gaan afsluiten. Allereerst, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd in de studio. Voor de luisteraars nijhof-schilders.nl. Je gaat daar je baan vinden. Althans, als je een hele goede schilder wil worden, dat is dan misschien een voorwaarde. Jullie mogen nog met een super mooi nummertje afsluiten. Welke zal dit zijn?
1: Nou, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging. En als laatste denk ik dat we moeten gaan afsluiten met een lach. Maar vooral ook de jongens en dames bij ons op de werkvloer, die houden wel van een feestje. En ik denk dat dit zo'n liedje is die eigenlijk niet op een schildersfeestje mag ontbreken.
0: Mooi.
1: En die heet: jij krijgt die kwast niet meer uit mijn hand.
0: Oké.
1: Okay. Heel toepasselijk uiteraard. Ja. Van Zitman & Co.
0: Hier komt Je krijgt die kwast niet meer uit mijn hand van Zitman & Co.
3: We smeren met de kwast en we poetsen. En we mogen elke dag weer aan de slag. Een potje met wat verf is mijn handel. Een muntje sausen, ja dat doe ik

0: van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Afgelopen nacht zijn er 2 auto's gecrashed in de Maastunnel. De auto's zijn met elkaar in botsing gekomen in de Rotterdamse tunnel. Daardoor was die enige tijd afgesloten. De bestuurder van 1 van de auto's is aangehouden voor het rijden onder invloed. De gewonden zijn door ambulances nagekeken. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. In Berkel en Roderijs raakte een grasmaaier van de plantsoenendienst te water. Bij het maaien van de kant aan het Huygensplantsoen wilde de bestuurder remmen. Maar dat was te laat en daardoor ging de maaier achterwaarts van het talud af, zo de sloot in. In Barendrecht was een tractor bezig het gras te maaien rondom de trambaan. En daarbij is de tractor geschept door een tram tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos. Niemand raakte gewond. Wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moest een lasapparaat en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule te verwijderen van de tractor. En verschillende verdiepingen en gangen van het Pentagon in Arlington zijn in lockdown vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Medewerkers in een ander deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geëvacueerd. Het is niet precies duidelijk hoe bedreigend de situatie is voor de gezondheid van de medewerkers. Volgens een woordvoerder van het Pentagon zouden systemen problemen met de luchtkwaliteit hebben gemeten en is er uit voorzorg een lockdown afgeroepen.

0: weer. Vanavond en vannacht regenachtig bij minima rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen en dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de N279 rijdt het nog langzaam van Den Bosch naar Roermond. Bij Heeswijk-Dinter sta je 10 minuten in de file. En je hebt 5 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, u luistert naar het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek, uitgezonden door Atos en Drechtstad FM. We draaien liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En dat doen we binnen een afgesproken thema. En deze week is dat thema kledingstukken. En ik wilde beginnen met een liedje van Huub, Hang op. En alleen al voor de titel heb ik dat uitgekozen. Want die luidt: ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant.

0: en nu nog bijpassende schoenen.
1: Alles hup, hang op. En als u dacht dat wij alleen maar ouderwetse, een beetje vergane glorie draaiden in ons kleinkunstprogramma, dan heeft u het dus mis, want dit was echt een nummer van u. We gaan door met een singer-songwriter die afstudeerde aan de Academie van Popcultuur in Leeuwarden in 2015 en in 2019 de Friese Popprijs won. In 2020 kwam haar debuut-EP Van Mij uit en sindsdien timmert ze aan de weg Esther de Jong en zij zingt Nachtjapon.

Esther de Jong zong nachtjapon. We hebben dus nu een broek met zakken gehad. We hebben een nachtjapon gehad. We gaan even naar een kledingstuk dat je steeds minder ziet. Misschien komt de populariteit wel weer terug. Ik weet het niet. Het gaat over de stropdas en zo heet het liedje ook. En het wordt gezongen door een Boekelse band die hun genre omschrijven als flauwekulrock. En ze heten Applaus.

voor u, mijn kosolid. Het zijn verschrikkelijke dingen. Ik ben blut, ik ben failliet. Luister goed, het kan u helpen. Misschien brengt het u profit. Dat je niet fout lijkt de Willem. Je is zijn duurste kosse kwijt. Al zijn leven zat sinds in zijn bedden, in zijn matrassen ingenaaid.

Kluwens vol herinneringen, een donker duister labyrint. Stompjes, potlood en een gommetje, zes portretjes van ik als kind. Berichtjes met moed en courage, postkaarten geplooid

geschud. Nu heb ik er dus noodgedwongen die tweede concert leeg gescheurd. Heel die een berggeestige spullen voor de dievenbucht en brol blijken nu voor mijn eigen zelf een eindelijk

0: de Kosovo's vijf ballast. Maar die tweede is een schat. Vroeg rock een belt op mijn matrassen, maar nu slaap ik eindelijk plat.
1: Willem van Manderen, waarschijnlijk had u hem herkend, de Vlaamse troubadour. En wat heeft hij toch altijd prachtige muzikale begeleiding van onder andere die klarinet. Willem van Manderen zong het kousenlied. En als je aan te lange kousen denkt, dan kom je toch al gauw uit bij sokken. En wie zou daar nou beter een lied over kunnen schrijven dan die geweldig komische liedjesschrijver Roel C. Verburg.

God heeft hij het toch zwaar. Roel Zevenburg zong sokken. We gaan iets draaien over de spijkerbroek. Want die hadden we nog niet gehad. Na die kousen, die sokken, die nachtjapon. Oh ja, wel een broek met van die zakken. Dat is dan weer toch een andere broek dan die spijkerbroek. We gaan naar de band die bekend is van onder andere België. En waar is hier de nooduitgang en vriendschap? Het goede doel, zingt Spijkerbroek.

Jeroen van Merwijk zong samen met Harry Jekkers in het speciale programma dat ze maandenlang deden in het Scheveningse Circus Theater. Het liedje is van Jeroen van Merwijk. Harry Jekkers zong mee. Het heet Krappe Schoenen. U luistert nog steeds naar Mensenrechten Leven, het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. We hebben een special deze week over kledingstukken. En een kledingstuk dat nog niet aan de orde gekomen is, dat is het rokje. En dan moet je toch al gauw denken aan de Rokjesdag, uitgevonden door columnist van de Volkskrant, Martin Bril. En de Gebroeders Frets, het cabaretduo Gebroeders Frets, dat ooit furoren maakte onder de hoede van Joep van het Hek, dat heeft een lied en dat heet Rokjesdag.

0: De gebroeders Freds, wij zijn toe aan een van onze vaste onderdelen in het programma Mensenrechten heeft leven, namelijk uit de oude doos. En we gaan een liedje draaien van Gerard Cox, die eigenlijk al heel lang bekend is voor een van de grote namen in het Nederlandse cabaret en kleinkunst. Het liedje dat we gaan draaien, dat is heel oud. Het kwam uit in 1969. Het komt vanuit het programma Met Blijdschap geven wij kennis. Dat is best een beroemd programma geworden dat Gerard Cox maakte. Samen met Adelle Bloemendaal en Frans Halsema. En het stond ook op de LP van Gerard Cox. Wie wijst Gerard Cox de weg? En het past natuurlijk prima in onze speciale thema-uitzending over kledingstukken. Luistert u naar Gerard Cox en Een broekje in de branding.
1: Uit den ouden doos.

keer per seizoen. Misschien ook meer, het ligt eraan wat of de zee wil doen. Het moet een dag met zon zijn, maar ook met een flinke wind. Zodat je aan het strand veel bruin gebrande paders vindt. Een zee met hoge golven

0: Claudia de Breij zong Jasje van Goud. En misschien vroeg u zich af, ja, ik ken dit nummer, ik heb het eerder gehoord, maar dan in het Engels. Dan klopt dat, want het is een vertaling van het liedje Diamonds on the Soles of Her Shoes van Paul Simon van zijn album Graceland. En we hadden dat best in onze rubriek de vertaling kunnen draaien, maar we vonden nog een ander nummer dat we een nog grappigere of mooiere vertaling vonden. Of in ieder geval een hele originele. Die komt van Jan Rot en die is natuurlijk specialist. Liedjes vertalen of hertalen, zoals hij dat noemde. En You Can Leave Your Head On, dat beroemde nummer van Randy Newman, dat ook door Joe Cocker en Tom Jones vertolkt is. En dan een beetje, ja, daar ging het toch een beetje weg van het origineel. Want het origineel was toch eigenlijk, ging toch eigenlijk over iemand die, nou, een beetje schimmig figuur, die dan in een nachtclub zat. Of nou ja, misschien zat hij wel achter zijn laptop. Dat is er misschien net te oud voor. In ieder geval, hij iemand die de instructies gaf aan een naaktdanseres. Daar komt het op neer. En ja, wat moet je daar nou van maken in Nederland? En hoe moet je dat nou naar deze tijd trekken? Jan Rot heeft daar een oplossing voor gevonden. En bij hem heet het lied En gebruik die burka.
1: Ni adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud ychydiadau ymlaen.
2: Shepherd yn aitio cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Casper van Koten zong wat een mooie blues. En als ik naar buiten kijk is het toch eigenlijk een beetje truien weer aan het worden. Terwijl het toch halverwege juni is of wat. Eva Zwaving zong daarover. Trui.

Aldus Eva Zwaving, hiermee zijn wij bijna aan het einde van deze aflevering van Mens Durft te Leven. We draaiden liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Oftewel het betere Nederlandstalige lied. En deze week hadden wij in ons programma Mens Durft te Leven het speciale thema van de kledingstukken. We gaan eruit met een liedje en een artiest waarbij de naam van de artiest zowel als de naam van het nummer eigenlijk binnen het thema passen. Want de groep heet Jurk en het liedje heet Hakken.

Johannes met het Radio Rijnmond Nieuws. Afgelopen nacht zijn er twee auto's gecrashed in de Maastunnel. De auto's zijn met elkaar in botsing gekomen in de Rotterdamse tunnel. Daardoor was die enige tijd afgesloten. De bestuurder van één van de auto's is aangehouden voor het rijden onder invloed. De gewonden zijn door ambulances nagekeken. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. In Berkel en Roderijs raakte een grasmaaier van de plantsoenendienst te water. Bij het maaien van de kant aan het Huygensplantsoen wilde de bestuurder remmen. Maar dat was te laat en daardoor ging de maaier achterwaarts van het talud af, zo de sloot in. In Barendrecht was een tractor bezig het gras te maaien rondom de trambaan. En daarbij is de tractor geschept door een tram tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos. Niemand raakte gewond, wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moest een lasapparaat en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule te verwijderen van de tractor. En verschillende verdiepingen en gangen van het Pentagon in Arlington zijn in lockdown vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Medewerkers in een ander deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geëvacueerd. Het is niet precies duidelijk hoe bedreigend de situatie is voor de gezondheid van de medewerkers. Volgens een woordvoerder van het Pentagon zouden systemen problemen met de luchtkwaliteit hebben gemeten en is er uit voorzorg een lockdown afgeroepen. En als het aan de beroepsvereniging Ingrado voor leerplichtambtenaren ligt, gaan ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar een reguliere school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing, toch naar school. De vereniging heeft daar een richtlijn voor opgesteld en richting gemeente gestuurd. Onlangs besloot de Hoge Raad ook al dat de vrijstelling van leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. 2 weken terug maakte het OM bekend dat ouders die hun kinderen thuis houden vanwege levensovertuigingen weer strafrechtelijk vervolgd gaan worden. De gemeente Den Haag is al overgegaan op het niet verlengen van vrijstellingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig bij minima rond de 12 of 13 graden.

Energy op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: via Cultura.
1: Drechtstad FM.
2: Via Cultura Live. Een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
3: Welkom, dames en heren, luisteraars, kijkers. Weer terug op bij de Via Cultura Live vanuit de Munt in Dordrecht. Op zich, op deze locatie, dat hebben we nog niet zo lang in gebruik, maar het is een hele mooie locatie. We hebben vanavond in ieder geval hier op dit moment de gast Tigo Jansen. Tigo Jansen, ja. En we hebben ook live muziek van Maartje Luchthart. Maartje sluit zo even aan. Was nog even een luchtje aan het scheppen. Luchthart, dat is, je moet je hart ook luchten. Ja. Tigo, ik heb je naam genoemd. Fijn. Ik vind de Munt wel mooi, want je hebt nu nog een functie als wethouder. Ja. Dus ik dacht, ja. Hey, wethouder financiën, dat is op zich wel mooi. Maar het thema wat ik bedacht had voor vandaag is reïntegratie. Nou, jij moet reïntegreren, denk ik dan maar.
4: Zeker,
3: Je stopt als wethouder. Ja. Je hebt heel veel functies, je hebt heel veel ervaringen. Vertel eens wat over jezelf. Wie is Tigo Jansen?
4: Ja, ik ben 50 jaar, ben getrouwd met Carolien. Heb twee dochters in de leeftijd van 11 en 16. Voor ons breekt een spannende periode aan. Want ondanks dat ik nog heel veel plezier heb in mijn werk in Zwijndrecht, ga ik toch iets anders doen. Dat is een beetje ook gericht op de toekomst. Want als ik nu door zou gaan, dan vind ik dat ik ook echt 4 jaar volle bak beschikbaar moet zijn voor het werk in de gemeente. En ik wil voorkomen dat daar de energie uitgaat, want dat is hard nodig. En het is ook voor mezelf goed om bakens te verzetten. En te gaan reïntegreren. Precies het thema wat je bedacht had voor vandaag.
3: Ja. Nou ja, kijk, het is mooi natuurlijk. Door je bent in Zwijndrecht. Je woont in Papendrecht.
4: Ja.
3: De kinderen, dus dat is op zich. Ik heb wel eens begrepen dat je meer tijd ook wil hebben voor de kinderen.
4: Zeker, ja.
3: Want dat is natuurlijk iets heel moois. Je was hier voordat je wethouder was, was je ook nog griffier.
4: Ja.
3: Dus ik bel even zo terug. En merk je dan bijvoorbeeld in het werk, ik reïntegreren, maar ik ga eerst even terug. Hoe verschillend dat is als je aan de andere kant van het proces zit, van raadsleden ondersteunen, van dingen begeleiden en dan wethouder zijn.
4: Ja, ik heb echt wel een hele omwenteling gemerkt en ook zelf moeten maken. Omdat het een groot verschil is of je ambtelijk ondersteuner bent en mag souffleren in de richting van een burgemeester als het gaat over het verloop van een raadsvergadering, of raadsleden als het gaat over het gebruik van hun raadsinstrumenten. Of dat je zelf de eindverantwoordelijkheid mag dragen voor het dagelijks bestuur.
3: Ja.
4: En die verandering, die maakt ook je blik wat breder. Ik denk dat elke verandering, en daarom is elk proces van integratie en reïntegratie, heeft het voordeel dat je blik gaat verbreden. En dat komt ook omdat je een andere invalshoek moet kiezen voor de verantwoordelijkheden die je hebt. Dat is een nieuwe balans, werk-privé verandert dan. Maar ook kom je ergens om iets te doen, of kom je ergens om mee te kijken, om te adviseren. Zoals het bij een bestuurder is, dat je eigenlijk altijd in je achterhoofd mag houden van, goh, we dragen een verantwoordelijkheid waar een gemeenteraad de lange lijnen uitzet. Maar waar het uiteindelijk gaat om het gemeenschappelijk bezit, wat van inwoners en van ondernemers is.
3: Nou ja, ik denk dat het ook wel een verschil is in welke plaats je werkt. Je ziet natuurlijk nu op dit moment de nieuwe besturen ontstaan in Nederland.
4: Ja.
3: Jij hebt ook die ervaring wel, want je hebt in Zeeland gewerkt.
4: Ja. Ja, in een mooie gemeente Rijmerswaal. Het smalste stukje van Zuid-Beveland noem ik het altijd. Een stuk tussen Bergen-op-Zoom en Goes.

0: grof gezegd. Daar is lokaal bestuur aan de ene kant heel erg anders en aan de andere kant zie je hele grote overeenkomsten. Waar het verschillend is, is dat Rijmerswaal is een voorbeeld van een gemeente waarbij niemand zal zeggen, ik woon in Rijmerswaal. Want je woont in Ierseke of in Krabbedijk of in Rilland. Je woont in het dorp en je bent onderdeel van een gemeenschap. En dat is een verschil met een gemeente als Zwijndrecht, waarbij wijken veel minder gevoel hebben voor deel zijn van een gemeenschap. En ik denk dat we daar in het stedelijk gebied, zoals in meer gemeenten in Zuid-Holland, en zeker in de Drechtsteden speelt, dat we enorm moeten bouwen aan gemeenschappen. En dat kan in een wijk zijn, maar dat is nog veel eerder in een buurt. En dat begint misschien wel bij het gezin, hè, als kleinste vorm van een gemeenschap. En ik denk dat we daar grote uitdagingen hebben. De overeenkomst in het lokaal bestuur is altijd dat je vanuit een kleine groep bestuurders, of het nou de gemeenteraad is, hè, dat is weinig, zijn dat ook maar 27 op de 45.000 inwoners, moet je altijd je realiseren, dat kleine groepje draagt de verantwoordelijkheid voor het grote geheel. Maar je kunt niet alleen maar besluiten nemen die voor iedereen wenselijk zijn. En dat is in alle gemeenten hetzelfde.
1: Ja. Nou ja, want je zei het heel mooi, de identiteit die ze dan hebben, Ierseke, nou dan denk ik vissers.
0: Vissers,
1: ja. Wou bijna zeggen schippers, maar dat is fijner.
0: Ja.
1: Vissers, maar dat merk je in die gemeenschapszin. In Zeeland is die dan dus groter per gemeente. Want ja, per gemeente heb je die identiteit. De kerk, de geloofsgemeenschap.
0: Dat speelt in Zeeland natuurlijk zeker mee. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan een dorp als Hansweert, wat een dorp is waar vanuit de historie mensen van heinde en verre naartoe zijn gekomen en zijn blijven plakken. Daar is die diversiteit nou juist onderdeel van de identiteit. Ja. Ierseke heeft natuurlijk veel meer de identiteit die verbonden is met de vissers. Maar het mooie is dat op het moment dat je je bewust bent dat je onderdeel bent van een gemeenschap, ook al is dat een dorp of een wijk of een buurt, dan is de drempel om hulp te vragen op het moment dat het moeilijk is, is wat lager. En de drempel om anderen te helpen, of de verantwoordelijkheid die je voelt, om anderen te helpen, is ook anders daardoor. En dan zien we bijvoorbeeld, als het dan gaat over het reïntegreren, dat ik heel veel voorbeelden heb gezien van mensen die op de een of andere manier uit het arbeidsproces vielen en vaak dan in een kleine gemeenschap opgenomen werden en daar weer naar werk werden geleid. Maar het ook niet erg vonden om een kantoorbaan in eerste instantie in te wisselen voor gewoon helpen in de uienteelt. Of helpen bij de oogst van de appelboeren die in Zuid-Beveland natuurlijk ook nog veel zijn.
1: Ja. Nou, dat vind ik inderdaad ook wel sprekend, omdat we hebben natuurlijk in Zwijndrecht heb je Heerensdam, het dorp, hè, want we hebben dan in de hal van het gemeentehuis hangt dan alle bordjes van de gemeenten die Zwijndrecht vormen. Ja. Maar waarbij de gemeenschap zit in Heerensdam er met kop en schouders bovenuit steekt.
0: Zeker.
1: En dat is een beetje, eigenlijk als ik jou hoor, dat verschil met Zeeland. Het is dan eigenlijk daar wel op te plaatsen.
0: Daar zien we dat ook al. En je ziet dat in de samenwerking in het verenigingsleven. Je ziet het in de samenwerking in de tussen ondernemers. Maar ook in de bereidheid om een gezin uit het dorp te helpen. En daar ontstaan hele mooie initiatieven uit. En ik denk dat het een uitdaging is om in een wat meer verstedelijk gebied, waar wijken soms al groter zijn dan het dorp is. We noemen Heerensdam ook wel eens de kleinste wijk. Als je kijkt naar inwonersaantal. Ja. Ja. Maar als je kijkt naar de voorzieningen, ja, er is geen enkele wijk met zijn eigen voetbalvereniging. En dat heeft een dorp wel. En dat geldt ook voor het zwembad. Ja. En dat geldt ook voor. En dat alles draait om vrijwilligers. En dat, dus daar zijn. Daar zijn ook in andere delen van de gemeente, en dat geldt ook voor Dordrecht, maar dat geldt ook voor Papendrecht, zijn daar grote slagen te maken.
1: Nou ja, het maken van de slag zit natuurlijk ook bij de mensen zelf.
0: Ja.
1: En ik noemde even net geloofsgemeenschappen Zwijndrecht. Binnen de Drechtsteden Zwijndrecht heeft natuurlijk heel veel verschillende kerken gehad. Ja. En ik noem bewust gehad, omdat Kerkelijk Nederland toch veranderd. In de tijd dat ik opgegroeid ben, heb ik de Eben Heeserkerk op de burgemeester Janslaan zien komen.
0: Ja.
1: En ik heb me zien groeien. Ik heb andere kerken zien leeglopen. En we hebben in Nederland de PKM-kerken zijn gevormd.
0: Ja.
1: Daar is die gemeenschapszin, die drager, dat is toch wel heel belangrijk. Want een voorbeeld als Nehemia, waarbij dat een andere type manier van beleven is, noem ik het even.
0: Ja.
1: Dan zie je ook dat daar elkaar steunen, elkaar helpen, dat daar ook terugkomt.
0: Zeker. En de overheid doet elke 3 jaar onderzoek naar armoede in Nederland. En de kerken, en dat zijn de gemeenschappelijke of de gezamenlijke kerken, dus zowel de katholieke kerk als de protestantse kerken als de evangelische kerken, die werken daarin samen en die doen met elkaar onderzoek. En wat we zien, kerken worden in Nederland op heel veel plekken kleiner. Overigens, de meer behoudende kerken groeien. En de evangelische kerken groeien wel. Andere kerken zie je dat het aantal lidmaten echt wel afneemt. Die ontkerkelijking zet op zeker door. Maar de hoeveelheid vrijwilligerswerk, met name op het vlak van armoedebestrijding, groeit nog elke keer.
1: Ja.
0: En ook de giften vanuit kerken. Nou, Zwijndrecht heeft een heel mooi initiatief, een diaconaal platform. Dat is een samenwerking van heel veel verschillende soorten kerken die daar actief mee bezig zijn. En onderdeel van kerk zijn, en dat geldt overigens ook voor de gemeenschappen in de beide moskeeën in Zwijndrecht, is een gemeenschap vormen.
1: Ja.
0: En verantwoordelijkheid nemen voor je naasten, voor elkaar. En dat is niet alleen de eigen kring, maar het is ook het gebied daaromheen. En wat ik heel mooi vind om te zien, is dat er steeds meer initiatieven zijn, vergelijkbaar met het Badhuis, waar de Grote Kerk een wijkcentrum heeft. De Groene Buur, waar vanuit de Gereformeerde Kerk een wijkcentrum wordt gerund. Een kopje koffie bij de Vaste Burchtkerk. Het is begonnen met heel voorzichtig soep uitdelen in de buurt, mensen uitnodigen. En na maanden komt daar nu een wekelijks koffieuurtje uit.
1: Ja.
0: Het is heel voorzichtig, heel laagdrempelig, maar het is wel puur ontmoeting.
1: Ja.
0: En het haalt mensen achter de voordeur vandaan. En een van de grote uitdagingen die we hebben in een tijd waarbij de wereld heel makkelijk je huis inkomt, maar het steeds moeilijker is om zelf je huis uit te komen. Dat zijn initiatieven waarbij mensen elkaar weer ontmoeten.
1: Ja, nou, want armoe, je noemde het eigenlijk al. Armoe is een begrip wat voor iedereen anders klinkt. Anders een andere beleving is.
0: Ja.
1: Armoede die wij laten zeggen in onze jeugd hebben zijn tegengekomen.
0: Ja.
1: Of je het zelf hebt beleefd of dat je het zag van iemand heeft het nog minder dan dat ik dat heb.
0: Ja.
1: Wat is minder? Dat is altijd een moeilijk begrip. Armoede, dat is nu anders als 50 jaar geleden?
0: Zeker. Kijk, voor heel veel mensen klinkt armoede als een gebrek aan geld. Maar vaak heeft armoede ook vooral te maken met een gebrek aan perspectief. En wat we nog heel veel zien, ondanks dat we er alles aan doen om kansengelijkheid te stimuleren, is dat mensen die opgroeien in armoede vaak hun eigen kinderen ook weer in armoede zien opgroeien. Ja. Ja. Het doorbreken van die generaties is een van de grootste uitdagingen, maar het is ook heel moeilijk.
1: Ja.
0: Het mooie wat we wel zien is dat we eigenlijk zien dat er op dit moment een steeds meer een herwaardering is van de praktische arbeid. En dat is vaak arbeid waar je op alle leeftijden nog in kan stromen.
1: Ja.
0: Dus bedrijfsscholen komen weer terug.
1: Ja.
0: En dat geeft vaak een veel makkelijkere manier van instromen, omdat je dan niet afhankelijk bent van welk diploma je hebt gehaald toen je jong was.
1: Ja.
0: Ben ook jong geweest. En ik matchte ook niet altijd met het schoolsysteem.
1: Nee.
0: En dat betekent dat je op een gegeven moment afslagen neemt waarvan je achteraf wel eens zegt van was dat nou heel erg slim? Op dat moment heeft het me gebracht wat nodig was.
1: Ja.
0: Maar het is wel heel erg mooi dat er steeds meer initiatieven zijn waarbij mensen kunnen wennen aan een werkomgeving, een vak kunnen leren, zonder dat dat betekent dat je echt weer terug moet naar de schoolbanken.
1: Ja. Nou ja, want de waarde kunnen zien van wat werk is, dat is dus. Sorry, dat is dus wat wel belangrijk is. Kijk, ik ben geboren in Zwijndrecht. Ik ben geboren in de Vermeerstraat. En dat was een nieuwbouwgebied. Dat is nou ja, achter de passage, laat ik het zo zeggen. Voor heel veel mensen die kijken, luisteren, denken... waar was dat, of was dat is dan? Dat dan ook alweer? En daar zag je dus dat opgroeien. En voor mijn vader was het belangrijk... voor mijn vader, moeder en het gezin... was het belangrijk dat ze uit de armoede uit Drenthe naar Zwijndrecht kwamen. Waarbij mijn vader wel stelde... ik wil wel een huis met een tuin, zeg maar. Want hij is opgegroeid op een boerderij... En ja, dat is dan toch
0: wel belangrijk. De buitenbeleving is dan belangrijk.
1: Ja. En ik ben daar geboren en ik heb gezien van... hé, wat gebeurt er in deze straat? Er was iemand die was al uit het arbeidsproces. Die was ziek, dat was een hartpatiënt. Er was iemand die in een gezin... er was een ongeluk gebeurd. De mensen hadden een kind die... in de doelgroep chemiva valt, zoals wij dat dan tegenwoordig plaatsen. En zo zag ik dus veel meer van die verschillen. En armoede werd dan geduid ook als het type kleding, het eten.
0: Ja.
1: Twee keer per week vlees eten, dat was prima. Maar er waren mensen die vlees, dat was anders. Dus wat jij zegt over geld, gebrek aan geld, maar... op dit moment zie ik dat als je dat niet hebt, dat je een, nou ja, laat ik even makkelijk zeggen, een voedselbank hebt of andere initiatieven waar gedeeld wordt. Want dat is toch wel een verschil met die 50 jaar geleden. Maar ook hoe geloofsgemeenschappen op dat moment niet echt samenwerkten.
0: Nee, klopt. Daar is natuurlijk ontzettend veel veranderd. En we hebben natuurlijk ook wel gezien dat daar ook vanuit de overheid een grote verandering is gekomen. Op de manier waarop mensen worden ondersteund. Beleid is er sowieso opgericht dat mensen veel langer in hun eigen omgeving kunnen blijven. Maar dat betekent ook dat je inderdaad in de voorzieningen, in de ondersteuning van mensen die met een krapper budget toch in dezelfde wereld rond moeten komen als mensen met een ruimer budget, dat je daar een handreiking moet doen.
1: Ja.
0: En je noemt het voorbeeld van de voedselbank. Het is heel mooi om te zien, er is een voedselbank die werkt volgens landelijke maatstaven, heeft een heel duidelijke doelgroep. En daaromheen zijn nog heel veel particuliere initiatieven om mensen die daar bijvoorbeeld net niet voor in aanmerking komen of na verloop van tijd uit moeten stromen bij de voedselbank, maar nog steeds toch wel enige behoefte hebben om daarop in te spelen. En dat hebben we in Zwijndrecht mooi gezien in de pop-up store van Zwijndrecht Werkt. Waarbij samen met de sociale dienst gezorgd is dat er een weggeefwinkel ontstond. Twee keer in de Watertoren. Later in de voormalige Tourmalijn school. Waar mensen heel gericht konden komen om producten te halen. Er was een eerste editie, was een kersteditie. Want huis in kerstfeer brengen, dat doet iets in die kerstdagen. En als jij de enige in de straat bent waar geen kerstboom staat of waar geen kerststukje op tafel komt, ja, dan kan dat ineens voelen als een stukje uitsluiting. Op het moment dat je dan juist voor dat soort artikelen een pop-up store hebt waar je gratis kan afhalen. En het mooie is, er is geen controle aan de deur geweest en we hebben eigenlijk geen signalen gehad dat er misbruik van is gemaakt.
1: Nee.
0: Natuurlijk zijn er wel eens mensen die misschien voor een tweede of een derde keer kwamen. Maar tegelijkertijd waren er ook heel veel mensen die niet alleen iets kwamen halen, maar ook iets kwamen brengen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld bij kleding zien we dat. En het mooie vond ik ook dat het idee heel snel bekend werd bij een aantal ondernemers. En dat er zelfs nog tijdens de actie ondernemers waren die zeiden van nou, ik kan wel geld geven, maar kan veel beter zelf even naar de groothandel gaan en verzorgingsproducten inkopen om te zorgen dat die beschikbaar zijn.
1: Ja.
0: En dat stukje van de gemeenschap vormen en zorgen voor elkaar, omzien naar elkaar noemen we dat wel. Ik denk dat dat eigenlijk in diepste wezen in ieder mens zit.
1: Ja.
0: Maar dat we er misschien net even wat harder voor moeten werken om dat te laten zien aan elkaar.
1: Nou ja, het is me ook wel opgevallen. Want ik vind het wel mooi dat je ook die pop-up store noemt. Omdat die kerstsfeer. En dan, we zien nu ook in Nederland natuurlijk ook op televisie de Dickens-sfeer heel erg terugkomen.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om de schrijver Dickens, maar het opvoeren van de hebzucht versus het delen. En op zich is dat gewoon heel mooi. Die verandering in Nederland die is gaandeweg gekomen natuurlijk. Dat is iets wat maatschappelijk ontstaat. Want de voedselbanken kwamen en we hadden natuurlijk melk uit banen. De reïntegratie, mensen gingen het doen. En de voedselbanken kwamen en toen werd er gesteld, die zijn zo verdwenen. Ze zijn alleen maar gegroeid en het is toegenomen. Ik ken dat ook uit de tijd ik ben altijd bewust geweest in het maatschappelijke proces. En op het moment dat er 80.000 werklozen waren, dan ging je naar de sociale dienst. Je noemde de sociale dienst al. Dan ging je naar de sociale dienst en dan kon je een uitkering krijgen. Dat werd gezien als vreselijk. Dat was bedeling. Dat was je hand ophouden. Dat is iets wat je niet doet. En, mijn vader die zei dus inderdaad van, ja, maar dat is toch erg. Ja, maar ik heb het niet bedacht. Ik ben nu uit het arbeidsproces. Ik moet nu me daar melden.
0: Ja.
1: Ja, die wereld van verschil is enorm.
0: Ja.
1: Ik heb dat van 80.000 naar 500.000 naar nog meer zien gaan. En dan is het dus moeilijk om die waardigheid, want die is wel heel belangrijk, hè?
0: Dat is ongelooflijk belangrijk. Er zijn een aantal dingen waar we goed op moeten letten. Eén is, er is niet een harde grens te trekken. Wanneer mensen in armoede leven of wanneer mensen afhankelijk zijn van steun van de overheid. En in dat grote grijze gebied. Ik ken heel veel mensen die ik de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten, die met een bijstandsuitkering geen armoede kennen.
1: Ja. Ja.
0: Want ze hebben geleerd om rond te komen met het budget wat ze beschikbaar hebben.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd zijn er ook wel gezinnen die door, nou ja, soms is het gewoon botte pech.
1: Ja.
0: En dat kleine beetje inkomen wat er was, ook nog kwijtraakt, omdat achter elkaar en de wasmachine en de auto kapot gingen en er geen geld was om reparaties uit te voeren.
1: Ja.
0: Waardoor iemand of niet op zijn werk kwam of in vuile kleren op zijn werk kwam en uiteindelijk die baan kwijtraakte.
1: Ja.
0: Nou, op het moment dat we zorgen dat we daarin de brug kunnen slaan door te zeggen van, nou, we gaan een aantal dingen organiseren. Die beginnen al bij 140 of 150% van het wettelijk sociaal minimum. Dus dat je niet alleen recht hebt op ondersteuning als je een bijstandsuitkering hebt, maar ook met een klein salaris. Bijvoorbeeld als het niet meer lukt dan parttime werken.
1: Mm-hmm.
0: Zijn er al voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken. En dan dan voorkom je dat het heel lang, het gaten met gaten vullen is.
1: Ja.
0: Dat we het gesprek over financiële krapte, dat hoeven echt nog geen schulden te zijn, maar financiële krapte, bijvoorbeeld op de werkvloer, dat we dat stimuleren. Dan komen mensen veel eerder in beeld op het moment dat er even tijdelijk wat hulp en ondersteuning nodig is. Dat kan soms zelfs nog wel via de werkgever. Dan voorkom je dat mensen uiteindelijk eerst helemaal terugvallen op wat we vroeger bedeling noemden, wat nu gelukkig sociale zekerheid genoemd wordt.
1: Ja.
0: Want dan is de weg naar weer reïntegreren veel langer.
1: Ja.
0: En er zijn gewoon fasen in ieder leven waarin het even niet zo lekker loopt en waarbij het fijn is als je even de stap terug kan doen zonder dat je in een vrije val terechtkomt.
1: Nou ja, precies. Want een van die dingen die dan in zo'n proces gestopt moeten worden, en daarom noemde ik even die 80.000 werklozen, dat was zo'n Dick van Antwerpen heb ik vanavond ook nog gesprek mee. Ja, die noemt het altijd keurig in de rechtraad het granietenbestand. Mensen die nooit van het leven meer aan het werk komen. Je noemde al de generaties van mensen in de bijstand. Met een uitkering.
0: Ja.
1: Mijn ouders die komen uit een deel van Drenthe. Mijn vader die had daar, die was bakker op dat moment. En wat was het uitzicht op de toekomst? En wat was de uitkomst hier? Nou, dat was het, hier was er toekomst voor het gezin en daar marginaal. En ik ken daardoor dat gebied ook waar generaties lang mensen in de bijstand zitten en wat het met ze doet. Want ja, hier zijn er ook wel mensen bij die in het verleden, die kenden je en die hadden een uitkering en die hadden het zo druk met zwart werken. Want dat kon, Hè? Ja. Dus het was niet zozeer dat ze dat, dat waren de handige floepers, noem ik dat dan maar. Want die gingen dan hun briefje inleveren bij de sociale dienst. En daar ontmoeten ze elkaar. En dat is de koppelbaas.
0: Ja.
1: Die kon ze wel gebruiken. En de koppelbazen, dat waren natuurlijk ook gewoon die uitbuiters. En dan praat ik toch weer over de jaren 80. Hè. Dus het is een hele andere periode.
0: Ja, en gelukkig, wat we natuurlijk de afgelopen jaren zien, is dat daarin mensen ook wel veel mondiger zijn geworden. Maar we hebben het de afgelopen jaren ook gezien. Mensen die financieel kwetsbaar zijn, zijn ook vaak vatbaar voor mensen die daar verkeerde bedoelingen mee hebben.
1: Ja.
0: Wat ik wel zelf heel erg mooi vind, is om te zien dat uiteindelijk ook die hulp en ondersteuning echt wel een ontwikkeling door heeft gemaakt. We noemden net even de voedselbanken,
1: ja,
0: waar ik een groot voorstander van ben. En wat de afgelopen jaren gelukkig ook in Zijndrecht is gelukt, is dat de voedselbank overgegaan is van een systeem. Je kreeg een krat met voedsel.
1: Ja.
0: En uiteindelijk bepaalde de voedselbank wat daarin zat.
1: Ja.
0: En natuurlijk werd er dan wel rekening gehouden met de omvang van het gezin. Maar inmiddels is de voedselbank ook eigenlijk een kleine winkel waar iemand op basis van punten zelf kan kiezen welke boodschappen er worden gedaan.
1: Ja.
0: En natuurlijk zit daar hulp en begeleiding bij. En natuurlijk wordt er dan ook gekeken naar dat dan inderdaad ook wel de zorg is voor een voldoende voeding en voldoende om die week of die maand door te komen. Maar het feit dat er keuzevrijheid is, maakt mensen echt heel veel minder afhankelijk.
1: Ja.
0: Daarin zien we steeds meer dat het ook lukt om het gesprek vroegtijdig te voeren. Maar als er hulp nodig is, dat die hulp en die ondersteuning ook de terugkeer naar zelfredzaamheid.
1: Ja.
0: Wat ik altijd een moeilijk begrip vind.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ik ben ook niet zo zelfredzaam. Ik heb daar toch op zijn minst een thuisfront bij nodig.
1: Ja.
0: Noem het dan samenredzaamheid.
1: Ja.
0: Volgens mij een nieuw woord in het nieuwe raadsprogramma. Daar zit wel het verschil in tussen samen iets doen of de ander afhankelijk maken.
1: Ja, nou ja, dat heb ik in mijn leven gewoon ook wel gezien. Want het is welke keuze je maakt. Je maakt net zelf al de opmerking van hoe je in je eigen leven met school. En zo maken mensen, zo maken we allemaal keuzes.
0: Ja.
1: En we doen nu ook steeds meer met jongeren. Hè? Want als we het hebben over eten en over armoede, dan gebeurt dat natuurlijk ook op scholen dat kinderen komen.
0: Ja.
1: En geen ontbijt hebben gekregen. Om wat voor reden dan ook. Of,
0: ja. En het is lang niet altijd. Heeft dat met armoede in de zin van gebrek aan geld te maken. Maar vaak is de druk op een gezin dan zodanig groot dat daarin, verkeerde keuzes worden gemaakt. Want het is niet goed voor een kind.
1: Nee.
0: Ook niet voor de schoolprestaties, maar ook niet voor de sociale omstandigheden als een kind met honger op school komt.
1: Nee, want armoede is, en dat was allemaal ook de vraag, armoede is inderdaad een breed begrip.
0: Ja.
1: Want iemand kan op vakantie gaan, een auto hebben, caravan, wat dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat de rijkdom er is in het gezin.
0: Nee.
1: In dit voorbeeld ook, hebben ze te eten en te drinken? Hebben ze schone kleding? Is er hele kleding? En dat is best moeilijk uit te leggen.
0: Zeker. Alhoewel we allemaal wel voorbeelden kennen. En dat zijn vaak de schrijnende voorbeelden van mensen waarbij geld niet het probleem is. Maar liefdevolle aandacht, om welke reden dan ook, een probleem is. En kinderen daardoor toch echt op achterstand komen. Of omdat de lat te hoog gelegd wordt. Of omdat er geen ruimte is om kind te zijn. Om te kunnen spelen. Om fouten te maken. En ik denk dat daarin het wel heel mooi is dat we de afgelopen jaren zien dat we steeds meer die samenhang zien tussen Ja, je sociale gezondheid, je fysieke gezondheid en je financiële gezondheid. Ja. Het hangt heel sterk met elkaar samen. Ja. Het lukt niet de overheid alleen om daar verbetering in te brengen. Dat moet je echt met elkaar doen.
1: Ja. Nou ja, ik vind het wel grappig dat je de financiële component noemt. Want we zitten hier in de munt, dan slaan we er toch munten bij.
0: Mooi bruggetje.
1: Ja. Want Zwijndrecht is eigenlijk geen rijke gemeente.
0: Nee. Nee.
1: En ik hoor mensen wel eens roepen, ja, maar dan kunnen jullie toch, en dan regelen jullie dat toch. En dan,
0: ja.
1: Want Zwijndrecht heeft van de Rijksoverheid toch niet de middelen gekregen als vergelijkbaar. We zijn nu in Dordrecht. En Dordrecht is centrumgemeente en krijgt op sommige onderdelen toch meer geld als dat Zwijndrecht dat krijgt.
0: Klopt. Er is een groot verschil in de financiering ontstaan tussen de grotere gemeente, centrumgemeente en kleinere gemeente. Waarbij eigenlijk de gedachtefout is gemaakt dat sociale problematiek samenhangt met de omvang van de gemeente. Dus hoe groter de gemeente, hoe zwaarder de sociale problematiek is. Ja. En sociale problematiek, waaronder armoede waar we het over hebben, maar ook de uitdaging om mensen te laten integreren, die is niet gebonden aan gemeentegrenzen.
1: Nee.
0: En inderdaad, Zwijndrecht heeft daarin zowel in de structurele financiering als in de incidentele financiering voor projecten de afgelopen jaren veel minder geld gekregen. Terwijl eigenlijk onze uitdagingen in een aantal wijken, buurten net zo groot is als in de grote stad.
1: Ja, nou ja, want dat is kijk, ik ben een eigenwijs mens, zeg ik altijd maar. Eigenwijs, dat kennen we in Zwijndrecht ook met onderwijs. Dat vond ik een heel mooie naam voor een kindcentrum. Eigenwijs.
0: Ja,
1: eigenwijs. Ja. Zelf eigenwijsheid, hè, dus dat is op zich wel mooi. Maar het probleem is als je als ondernemer begint. Ik heb een muziekbedrijf, zeggen we dan. Ik ben muziekuitgever. Heel veel mensen weten dat niet. Maar dat Fifth Dimension bestaat sinds 1993. En ik heb dan ook een commercieel bedrijf, Lingam. Dat is hindoeïstisch voorbeeld, een vallensymbool. En die spiritualiteit zit in beide bedrijven. Alleen betekent ook dat als je het spiritueel doet, dat de Belastingdienst bij je komt en die zegt, maar dat doen wij niet. Ik maak me bewust even dat muziekbruggetje. Want ik heb Maartje zien komen. Maartje, kom er even gezellig bij. Veel leuker.
2: Ja,
1: veel leuker.
2: Ja. Goedenavond.
1: Maartje Luchthart.
2: Yes.
1: Muzikanten. Wij hebben in Zwijndrecht op de dijk. We hebben op de dijk hebben we wel meer gehad. Maar we hadden daar een klein studiootje. En daar hadden we een bekende, nu ondertussen bekende zangeres. Het duurt te lang.
2: Nou, oh, wat leuk.
1: Over wie gaat het dan? Ja, precies, Davina Michel.
2: Ja.
1: Dus dat was wel leuk. En hij is wethouder economie ook. Ik bedoel, Tigo die is van het vele markten thuis. Maar jij bent van de muziek.
2: Dat klopt.
1: Jij bent zangeres.
2: Ja, onder andere hoor.
1: Ja, precies. Want dat mag je ook vertellen. De Fifth Dimension is dus een muziekuitgeverij die wij hadden. En op het moment dat wij begonnen was muziek uitgeven. Betekende dus ook dat je cd's ging maken. Dat je ging promoten. Opnames in de Wisselwoord Studio. En dat, de rekeningen stroomden binnen. En dan moest je de promotie hebben. Dan moest je dat hebben. Maar jou heb ik al gezien, net als de andere moderne muzikant, op Spotify.
2: Dat
1: maar
2: klopt.
1: Vertel eens, Maartje Luchthart, wat ben je voor zangeres?
2: Wat ben ik voor zangeres? Nou, eigenlijk is het mijn hobby. Dus ik doe het zeg maar ook als hobby. Ik vind het gewoon heel leuk. Het is mijn alles eigenlijk.
1: Ja.
2: Het is echt wat ik al sinds kleins af aan doe. Ik ben begonnen met zingen in de kerk. En daarna heb ik in koren gezeten. En toen ben ik eigenlijk een beetje mijn eigen liedjes gaan maken. En sinds nu 2 jaar echt heel serieus ermee bezig. Dus echt, ik heb nu 5 nummers uitgebracht ondertussen. En inderdaad via Spotify.
1: Ja.
2: Dat is nu eigenlijk het grootste beetje waar je muziek uitbrengt.
1: Ja.
2: En ja, YouTube onder andere ook nog.
1: Ja, uiteraard.
2: Ja?
1: Ja, het leuke van Spotify natuurlijk is ook. We kijken nu naar de streaming. Dat was recent weer het Songfestival. Nou, in Zwijndrecht hebben wij 2 jonge mannen, die wisselend zijn het raadsleden. Die zijn naar het Songfestival geweest in Zweden. En die hebben er natuurlijk Joost Klein op zien treden.
2: Ja.
1: Ja.
3: Die hebben erop zien treden. Ja.
2: En daarna alles opgeblazen zien worden.
3: En nu recent was er weer het Songfestival elk jaar. Dat is natuurlijk ook gedoe, ook politiek gedoe. Ja. Dat is wel op zich natuurlijk jammer voor muzikant. Maar daar bleek ook wel dat Duncan Lawrence is de meest gestreamde muzikant van het andere Songfestivalliedjes.
2: Ja.
3: Dus de kracht van gehoord worden of dat ik dan hoor van zijn moderne of bekende zangeressen die hebben me geliked.
2: Ja.
3: Ja, als je dat één.
2: Tegenwoordig is social media gewoon een heel groot onderdeel van muziek. Ja. Dus,
3: dus jij hebt, dus als ze een Maartje Luchthart zoeken, hoor, dan hebben ze of Maartje of. Vinden ze jou makkelijk op.
2: Op Spotify heet ik inderdaad gewoon Maartje. Ik heb geen echte. Ik vind mijn naam is gewoon mooi genoeg om daar te mogen staan. En mijn overige social media is maartje.amc.
3: Oké, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dit is ook weer exposure. dat is wat wij natuurlijk altijd proberen. De gemeente probeert ook op social media. Heeft een andere doelgroep, ander bereik. Maar je hebt eigen nummers geschreven ook.
2: Dat klopt.
3: En, een nummer wat ik tegenkom, het past niet in de dag van vandaag, waarom niet? Dat was Summertime. Mm-hmm. En ik vond het wel leuk, want als ik Summertime hoor, dan ik ben van een, ik zeg altijd, ik ben hartstikke jong.
0: Al heel lang.
3: Ja, al heel lang jong. Precies. Wat ik net tegen Tigo zei, van, dat was een buurmeisje die zei, kom nog eventjes gedag zeggen. Ja, 55 jaar geleden ben ik getrouwd. Oei. Ja, dan wrijft dat er zo in.
2: Maar een klein beetje.
3: Jeugdigheid. Het is net als dat, we hadden het over armoe zit. De rijkdom als je de muziek doet, dan de rijkdom, de energie die je eruit haalt.
2: Ja, 100%. Want hiernaast werk ik gewoon als verpleegkundige in het ziekenhuis hier in Dordrecht.
3: Nou, heel positief.
2: En heb ik gewoon mijn hele lieve zoontje waar ik heel met al veel liefde voor zorg. Dus het is echt buiten, maar het is wel echt mijn uitlaatklep. En het is echt, ik kom er heerlijk bij.
3: Het is mooi om te horen dat je ook dan in het ziekenhuis zit. Dat sociale deel waar wij, Tigo is ook van sociaal.
2: Mm-hmm.
3: Kijk, even heel nadrukkelijk. En je hebt ook in de kerk gezongen. Want ik zie dat nu ook, ik zie eigenlijk de kerkelijke groepen, zie ik als koren, maar ook als individuen naar buiten treden. En daar dacht ik ook aan toen ik hier, ik denk altijd, dat stopt bij mij nooit. Ik ken dan uit country en western, zeg maar. Jij bent geen country en western zangeres, voordat ze mensen dat gaan denken.
2: Nee.
3: Wat meer R&B?
2: Ja, het meest R&B.
3: Ja,
2: ik ben niet van ik ben niet te plaatsen in één hokje, maar mijn grootste liefde is wel R&B.
3: Precies. Ja. Dat probeer ik dan ook altijd te duiden. Maar een van die liedjes die ik daar uit, uit die tijd ken, uit de jaren 70, mag ik toch maar even die leeftijd. Dat is Will the Circle Be Unbroken. En wordt de cirkel doorbroken. En dan gaat het over eigenlijk, het is een begrafenis. Het gaat over het respect van het afvoeren van het lichaam. Dat de respect. En ik heb dat altijd heel mooi gevonden, omdat in alle vormen van spiritualiteit is dat te plaatsen.
2: Hmm.
3: Want die verschillen in culturen, in begraven, in beleven, in denken over leven en dood, die is enorm.
2: Ja.
3: Dus ik vertel, een van mijn bedrijven heet Lingam, dat is hindoeïstisch. Dus dan heb je het over vorige levens. Heb je het over toekomstige levens? Ja, dat is een hele andere gedachte als ik doe in dit leven dat en ik ga naar de hemel en het is een andere invalshoek. Ja. Dus het maakt mij niet uit wat dat is. Als je die energie eruit kan halen, is dat gewoon wel belangrijk.
2: Zeker.
3: Die eigen nummers die je hebt. Want je gaat straks ook, je gaat straks ook wat laten horen. Hè?
2: Zeker.
3: Dat vinden wij ook natuurlijk hartstikke leuk.
2: Ja.
3: Maar die eigen nummers, die gaan ook over beleving van je eigen leven, van dingen.
2: Ja, er zitten wel dingen in vanuit mijn eigen leven. Er zijn ook dingen in waarin ik me gewoon inbeeld hoe het zou kunnen zijn.
3: Ja.
2: Ik heb ook een nummer geschreven voor mijn kleintje bijvoorbeeld. Die heb ik niet uitgebracht dan, maar ik maak wel gewoon echt. Er zit wel grotendeels dingen in vanuit mijn eigen leven.
3: Want als je in het ziekenhuis werkt, als wij uit het leven, als jij als wethouder
1: belevenissen zou moeten beschrijven, dan denk ik dat jij wel heel veel dossiers hebt waar een verhaal in zit.
0: Ja, het mooie van het wethouderschap is dat je bij mensen letterlijk achter de voordeur mag komen en dat mensen ook graag bereid zijn om hun verhalen te delen. Mijn mooiste uurtje in de week is mijn spreekuur, want je weet nooit wie er langskomt en waar mensen mee komen. En die openheid. En ik vind het wel heel mooi als je het talent hebt om op die manier dingen die je in het leven horen, of je het nou zelf hebt meegemaakt of dat je het voor een ander beschrijft. Mm-hmm. Als je die kunt vertalen in muziek. Want mensen herkennen zich daarin. En dan is het voor jou een hobby, maar voor een ander is het misschien wel een antwoord op iets waar ze al heel lang mee worstelen of zich niet in gezien voelen. En ineens horen en herkennen dat je het ook hebt meegemaakt. Want dat valt dan wel op. En dat zul je ongetwijfeld ook herkennen uit het werk in het ziekenhuis. Mensen zoeken eigenlijk altijd naar erkenning, gehoord worden, gezien worden, begrepen worden.
2: Ja.
0: En dat kan muziek brengen.
1: Ja, nou, ik heb meegedaan aan in het ziekenhuis hier in Dordrecht. Dat was eigenlijk een stukje healing muziek. Dat was op zich met Tijl Bekkant. Ik ga dat niet het hele verhaal vertellen, maar dat is dan wel Aviverum.
0: Ja?
1: En dat is een dusdanig gevoel wat het koor ook zong. En dat stonden wij verbonden in een rij. Het valt dus terug te vinden op YouTube. Hè?
2: Ja.
1: Dus, en dat is zo mooi dat als ik dat wel eens laat horen aan mensen, dan zeggen ze, ik wil dit niet horen, want de emotie die komt binnen.
2: Mm-hmm.
1: Trilling, zang, dat is emotie.
2: Ja, dat klopt.
1: En dat geeft.
0: Het zit heel diep in ons zijn. En dat zie je bij mensen die bijvoorbeeld Alzheimer hebben. Dat wat terugkomt is de muziek.
2: Ja,
0: en vaak 100%. De muziek uit hun jeugd.
2: Dat heb ik ook echt ervaren uit mijn werk. En ook wij hebben laatst, ik werk dan op de neurologieafdeling. Dus wij hebben laatst ook een concert gedaan met een koor inderdaad. En daar heb ik ook een aantal nummers gezongen. En dat ging dan eigenlijk over mensen met een CVA, zeg maar. En hoe muziek kan werken bij mensen met een afasie.
1: Ja.
2: Dus mensen die niet meer kunnen begrijpen of kunnen spreken. Maar hoe mooi dat is dat ze bijvoorbeeld wel via muziek weer dingetjes kunnen gaan zeggen of meezingen. Ja, dat was echt prachtig.
1: Ja, wat dat betreft werk ik vanuit die muziek. Ik werk met klankschalen, maar ik werk ook met de didgeridoo. Zoals ik jou in het begin zei, de jonge jongens noemen mij wel eens iemand uit de middeleeuwen. Want ik heb het altijd maar over dat verleden of over. Maar de Aboriginals hebben natuurlijk een hele andere manier van werken met hun muziek. En met de didgeridoo en met keelklanken. Dan dat wij dat hier hebben. Omdat de kerk was eigenlijk bepalend. Jij bent kerkganger, dat is positief, hè? Klinkt altijd zo.
0: Ik vind dat ook positief.
1: Ja.
0: Jazeker.
1: Maar in de kerk, want jullie zingen daar ook. Ik bedoel, ben jij zelf ook, zing je mee? Of zeg je, nou, ik ben niet zo'n goede zanger, dus ik ben wat zachter.
0: Nee, ik vind het juist heel fijn om met zang deel te nemen. Voor mij is het verschil niet zo groot of ik dat doe in een dienst. Natuurlijk, dan is het gericht op wat er in een dienst gebeurt. Maar ook daarbuiten, wij zingen thuis ook heel veel.
1: Ja.
0: En mijn dochter van 16 vindt het heel vervelend als ik daarover vertel. Maar als wij samen in de auto zitten, dan zingen we luidkeels mee.
2: Ja, dat is toch heerlijk?
0: Dat is heerlijk. Ja. En het beste medicijn tegen stress.
2: Ja. 100%.
0: Beste medicijn tegen spanning.
2: Ja. Tegen boosheid, verdriet.
0: Ja, precies. Ja. Of om een gevoel waar je even niet bij kan, toch
2: omhoog
0: te uiten.
2: Te
0: en dat vind ik wel het mooie. En je verwees net naar andere culturen. En wat ik zo mooi vind is inderdaad de vormen waarop muziek wordt gemaakt en de manier waarop muziek wordt geuit is inderdaad in elke cultuur anders. Instrumenten zijn anders ontstaan en het gebruik van instrumenten is anders ontstaan. Het gebruik van klanken is anders. Maar wat er gemeenschappelijk is, en dat is in iedere cultuur terug te vinden, is dat muziek is een manier van emoties delen.
1: Ja.
0: En dat gebeurt in een stadion.
1: Ja.
0: En ook als het niet wordt opgetreden, maar gevoetbald wordt. Het gebeurt in een kerk. En uiteindelijk gaat het erom, wat wil je er samen mee bereiken?
1: Ja. Ik vind het wel grappig dat je zegt stadion. Mijn dochter die woont in Engeland. En in Engeland
3: Hebben al die voetbalploegen die hebben een eigen lied.
4: Eigen lied?
3: Nou ja, Liverpool kennen wij natuurlijk hartstikke goed. Want we hebben Lee Towers en die zingt dat hier in Nederland. You Never Walk Alone.
2: Ja, zeker.
3: En op zich is dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar in Engeland hebben ze dat allemaal. En ik vind het wel grappig, want... En dan hoor ik dat en denk ik, hey, dat is de White Stripes, dat ze zingen. Maar ja, dan hebben ze dat wel een beetje aangepast naar hun eigen dingetje. Ja, dat maakt me niet uit. Kijk, mijn dochter die heeft hier in de Deutsche Muziekschool, die heeft bij eigenlijk, ja, dat, die veranderingen die zijn er geweest, die heeft ook gezongen. En dat, een van die mooie, wat ik dus mooi vind, is als zij Bob Dylan zingt, en dan zingt ze niet Bob Dylan, nee, ze zingt het van... De andere muzikant die ze gehoord heeft. Hè, dat is juist het mooie van hoe oud is een lied.
0: Ja.
3: Maar dat is niet ouderdom. Als iemand met een lesgitaar het Nederlands volkslied staat te zingen... dan denk ik, wel een humor. En ik ken dat dan, Jimi Hendrix van Woodstock. Dan speelt hij Star Spangled Banner. Maar ja, je speelt wel dat volkslied. Je bent wel verbonden. En de een denkt er dit van en de ander denkt er dat van. Dat is wel een wezenlijk verschil. Maar daarom vind ik dat, wat ik dus zei van Will the Circle Be Unbroken... dat stukje wat ik dan hoor, die emotie, dat is dan heel erg mooi. Omdat die emotie van zingen, dat komt binnen. Ja. En dat vind ik ook het leuke van dat je dat vertelt van het ziekenhuis. Want dat was toen ook met dat concert daar. Het heeft wel het doel om het helende effect te bereiken. Ja. En als je klank... kan je in zand kan je dat laten terugkomen in water. Je kan dat laten zien hoe dat klinkt. Mm-hmm. En de manier waarop we elkaar tegemoet treden... als we dat liefdevol doen en dus niet dat negatieve... Dan heeft dat zoveel meerwaarde. Dus ik zeg altijd, ik ben meer van de school van de Dalai Lama. Ik heb vanuit compassie, dus ik moet eigenlijk altijd... keer dan die wang nog maar een keer om en nog maar een keer en nog maar een keer. Want dat is het niet. Ik zing vals. ik zing echt, maar als ik een didgeridoo pak, dan lukt het me prima. En boventoon, dat lukt mij prima. Maar dat gevoel is zo mooi. Wil je zo meteen wat zingen?
2: Zeker.
3: Nou,
2: leuk.
3: We hebben daar je microfoon staan.
2: Ga ik daar naartoe bewegen?
3: Heb je een idee of ga je ons gewoon verrassen?
2: Nee,
3: je mag je ook ons gewoon verrassen.
2: Ja, laten we dat gewoon doen. Ik denk dat ik ook verrast word. Ik weet niet wat, wat mijn collega achter de schermen in petto heeft.
3: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. We doen even één nummer en dan...
2: Ja, misschien kunnen we beginnen met You. Ik weet niet of je dat ziet staan. Kijk, top.
3: Nou, geweldig.
2: Ik zie mezelf ook nog.
3: Ja, de techniek heeft alles geregeld.

0: maar we gaan straks, nog meer van je horen.
1: Yes.
0: Want ik ben nog even Tigo, want voor dit weet is er een uur voorbij. mag ook rustig komen, zit toch, Maartje?
1: Kom ik weer terug.
0: Want het is Maartje die zong. Want dat is vooral maar weten dat Maartje.
1: Yes, Maartje You. Ja.
0: Maartje You. Kijk, heel goed, heel goed. Matigo, bedoel, je bent nu heel lang wethouder geweest. Je hebt de Drechtsteden meegemaakt, de Drechtraad. Je hebt de financiën.
2: Klopt.
0: In die belevenis, in dat subleven. Wat heeft het je nog meer gebracht? Of wat zeg je, goh, dit is me bijgebleven of dit staat me tegen? Of ja, de mensen...
2: Nou, het wethouderschap mij heeft gebracht, zeg maar. En ik aan is dat het is toch de ontmoeting waar we het net al heel even over hadden. En waar ik me altijd over verbaasd heb, is de bereidheid van mensen om hun verhaal te willen delen. Zeker als ze het gevoel hebben dat je dat verhaal weer wil gebruiken om om te kijken of dat nu gaat over beleid of over regelingen of over ontwikkelingen van een bedrijventerrein, als het gaat om ondernemers of de voorzieningen voor mensen met een smalle beurs. Op het moment dat je dingen wil verbeteren of graag wil weten hoe iets werkt, want je maakt niet alles zelf mee, als ook niet als bestuurder, zijn mensen heel graag bereid om dingen te weten. En die openheid, die heeft me echt geraakt. Ja. We leven in een tijd dat er maar steeds minder vertrouwen is in de overheid. Dat merken we ook in de richting van de lokale overheid. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat overheden soms ook best hun best doen om dat vertrouwen ook zo klein mogelijk te houden. Nou, die kritische noot is dan ook maar weer meegegeven. Maar ondanks dat merk ik dat als je echt in gesprek gaat, als mensen zich gehoord en gezien voelen, mm-hmm, dat mensen dan toch nog steeds open gaan. Ja. En dat vind ik, dat is een, dat heeft mij ook als mens echt wel veranderd. Want op het moment dat mensen hun angsten, hun zorgen willen delen, maar ook hun successen willen delen, want ook daar leer je van. Er is niemand die in één keer dat succes bereikt heeft. Er zitten altijd stappen tussen en tegenvallers tussen. En ook die verhalen, dat neem ik wel met me mee. En eigenlijk vind ik dat nog een veel mooiere opbrengst dan alleen maar succesverhalen over hoeveel banen erbij zijn gekomen. Ja. Dat was ook belangrijk. Ja. Het is ook mooi dat de dingen lukken. Maar,
0: Zwijndrecht heeft natuurlijk raadsprogramma.
2: Ja.
0: Wij kunnen hier vanavond zitten, want er hoeft niet meer over gepraat te worden.
2: Het is weer gelukt.
0: Het is weer gelukt. Hoe vind je het dit keer? Of hoe vond je het proces wat je keren hebt meegemaakt?
2: Nou, ik heb dat proces nu 3 keer op verschillende manieren meegemaakt. De eerste keer was het met op afstand, want er was een vraag gesteld: zou je daar misschien eventueel wel wethouder willen worden? De tweede keer wilde ik heel graag door, omdat we dingen in de stijgers hadden gezet, maar die waren nog lang niet af. Dus dat was 4 jaar geleden. En nu heb ik het eigenlijk ook wel op een afstandje meegemaakt. Want het is een proces van de raad. Ja. Maar voel je tot in je diepste vezels betrokken bij wat er gebeurt. En wat ik heel mooi vind is dat in die 3 keer dat ik dat proces heb mogen aanschouwen, dat je ziet dat eigenlijk al in het proces die samenwerking weer naar elkaar beweegt. Je komt vanuit verkiezingen waarbij verschillen belangrijk zijn, want uiteindelijk moet de kiezer iets te kiezen hebben. Ja. En je komt in een proces waar eigenlijk de grootste en de belangrijkste prioriteiten boven komen drijven van hier willen we samen voor gaan. Ja. En ik vind zeker in het raadsprogramma, zoals de raad dat gisteravond heeft vastgesteld, dat het vraagt ook lef om keuzes te maken.
0: Ja.
2: Want elke partij heeft, of iedere partij heeft dingen los moeten laten. En iedere partij heeft dingen moeten omarmen die misschien wel klinken als het idee van een ander.
0: Ja.
2: Maar als je dat niet doet, dan blijf je elkaar op de millimeter bevechten.
0: Ja.
2: En je verwees net al even, Zwijndrecht is geen rijke gemeente, dus we hebben niet allemaal geld achter de hand om grote nieuwe beleidsprogramma's te doen. Maar de keuze om te blijven investeren, zoals die nu is gemaakt, en te richten op zorgen dat de kansen op de woningmarkt vergroot worden, eigenlijk voor iedereen. De keuze om te maken om ervoor te zorgen dat je het minimabeleid op orde houdt, daar zit de echte winst.
0: Nou ja, want die armoede, rijkdom, reïntegratie. Zwijndrecht werkt.
2: Ja.
0: Je hebt het genoemd. En daar komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, komen daar tot wasdom. Maar wat ik veel leuk vond, was de foto die ik van jou vandaag tegenkwam.
2: Ja.
0: Dat is Geniva. Geniva zit ook in Dordrecht.
1: Ja, dat ken ik, ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Dus ik keek even naar Maartje.
1: Ja.
0: Eten, want je houdt van eten.
2: Dat is redelijk zichtbaar. Dat klopt. Gemiva, smaak, onder naam Smaakzaam, is een prachtig initiatief wat eigenlijk is ontstaan toen we een probleem hadden. Ieder gemeentehuis heeft een kantine, ook wij. De uitbater van die kantine stopte ermee.
0: Ja.
2: En toen zijn we op zoek gegaan van hoe kunnen we dat nou een mooiere invulling geven dan alleen maar de volgende uitbater bellen. En uiteindelijk zijn we via dat leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, want we vroegen van zouden jullie daar met participanten een rol kunnen spelen. Gaat het puur om mensen die weer in de dagelijkse gang van naar je werk gaan of bezig zijn met anderen, uit huis komen. Zij zeiden toen heel eerlijk, waar wij goed in zijn is dingen in de wijken doen. Waar wij goed in zijn is mensen individueel begeleiden. Voor een kantine dan moet je echt wel meer stabiliteit kunnen bieden en meer vastigheid. Dan moet je ook verstand hebben van hoe dat op een veilige manier kan. Hè? Want uiteindelijk zit daar ook een belangrijke voorwaarde aan. Dat is gelukt. Gemiva heeft dat ontwikkeld. Met mensen die daar echt een prachtige dagbesteding hebben.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk gewoon nieuwe collega's van het gemeentehuis zijn
0: precies,
2: geworden.
0: Precies, precies. Je hoort de muziek.
2: Zeker. Ja.
0: Het is donderdag 4 juni. En het is het einde van dit uur van Via Cultura. Heel erg dank, Tigo. Fijn dat je kon komen.
2: Heel graag gedaan.
0: Ja, en we hadden nog uren langer door kunnen praten.
2: Zonder moeite.
0: Dus je bent altijd, je mag altijd blijven zitten.
2: Kijk.
0: Even kijken, wij gaan zo meteen natuurlijk ook door met Maartje. We wachten nog even op Dick van Antwerpen. Die komt zo aansluiten. En dan kunnen wij gezellig verder met het cultuurdeel.
1: Gezellig?
0: Ja.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Afgelopen nacht zijn er twee auto's gecrashed in de Maastunnel. De auto's zijn met elkaar in botsing gekomen in de Rotterdamse tunnel. Daardoor was die enige tijd afgesloten. De bestuurder van één van de auto's is aangehouden voor het rijden onder invloed. De gewonden zijn door ambulances nagekeken. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. In Berkel en Roderijs raakte een grasmaaier van de plantsoenendienst te water. Bij het maaien van de kant aan het Huygensplantsoen wilde de bestuurder remmen. Maar dat was te laat en daardoor ging de maaier achterwaarts van het talud af, zo de sloot in. In Barendrecht was een tractor bezig het gras te maaien rondom de trambaan. En daarbij is de tractor geschept door een tram tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos. Niemand raakte gewond, wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moest een lasapparaat en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule te verwijderen van de tractor. En verschillende verdiepingen en gangen van het Pentagon in Arlington zijn in lockdown vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Medewerkers in een ander deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geëvacueerd. Het is niet precies duidelijk hoe bedreigend de situatie is voor de gezondheid van de medewerkers. Volgens een woordvoerder van het Pentagon zouden systemen problemen met de luchtkwaliteit hebben gemeten en is er uit voorzorg een lockdown afgeroepen. En als het aan de beroepsvereniging Ingrado voor leerplichtambtenaren ligt, gaan ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar een reguliere school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing, toch naar school. De vereniging heeft daar een richtlijn voor opgesteld en richting gemeente gestuurd. Onlangs besloot de Hoge Raad ook al dat de vrijstelling van leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. 2 weken terug maakte het OM bekend dat ouders die hun kinderen thuis houden vanwege levensovertuigingen weer strafrechtelijk vervolgd gaan worden. De gemeente Den Haag is al overgegaan op het niet verlengen van vrijstellingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig bij minima rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen en dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis.

0: Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Welkom bij Via Cultura. Ik zeg maar 4 juni, ik denk altijd... Ik moest even denken, oh, dat is bevrijdingsdag. Waarom bevrijdingsdag? Ja, nee, het is D-Day. Want het zit natuurlijk allemaal rondom deze tijd dat die oorlog is. Nog in gesprek met Tycho. Eigenlijk, we hadden een uur, hebben we eigenlijk al gedaan. Maar ja, we hebben eigenlijk...
2: We waren nog niet klaar.
1: Nee. Want zeker reïntegratie. En, ja. Dat is een onderwerp wat in de Drechtsteden. Want bedoel, jij was... Het klinkt raar als ik zeg, jij was wethouder, je bent nog steeds wethouder. Je hebt toch, je neemt wel afscheid, maar ja. We hadden het net over de chemie van vandaag. Hoe een tortilla taart?
2: Ja, zeker. Een prachtige taart gevuld met laagjes wraps en vulling. Ja. Die overigens, mag ik me trots melden, gretig aftrek vond op het gemeentehuis. Dus het was kwaliteit.
1: Ja, en ja. Ik begreep ook dat smaakzaam...
2: Ja.
1: Die doet ook bij de voorbereidingen voor je afscheidsreceptie. Ja, ik noem het even zo.
2: Smaakzaam heeft de afgelopen jaren echt een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Wat begon met een paar dagen in de week broodjes verkopen in de kantine. Wat ik inmiddels niet meer kantine mag noemen, maar bedrijfsrestaurant moet noemen.
1: Heel goed.
2: Naar echt de cateraar van het gemeentehuis. Ja. Op dinsdag vergaderen we als college door tot en met de lunch. En soms ook nog een middagprogramma. Zij verzorgen al die lunch. Vandaag was er een ontmoeting van de burgemeester met de jubilerende bruidsparen. Die worden uitgenodigd voor een high tea. De hapjes voor die high tea worden verzorgd door Smaakzaam. Ja. En ook mijn afscheid zal de catering worden gedaan door onze eigen bodes. Natuurlijk ook een fantastisch team. Ja. Aangevuld met de mensen van Chemiva. En wat de nieuwe stap is die ze daarbij gaan zetten... is dat ze niet alleen zorgen dat er hapjes er zijn... maar dat ze ook in de... bij de bediening gaan helpen.
1: Ja, oh leuk.
2: Dus dat is echt wel weer een nieuwe stap. En waar ik heel trots op ben, is dat het is inmiddels niet meer alleen het gemeentehuis, maar ook het gemeentelijk sportbedrijf, wat onder andere het zwembad exploiteert, is een samenwerking aangegaan met Smaakzaam. En daar beginnen ze weer helemaal opnieuw met eerst 1 dag in de week, kijken hoe het gaat, welke activiteiten passen wel bij de cliënten van Chemiva. Ja. En welke activiteiten moeten door de horeca mensen van het zwembad zelf worden gedaan. Ja. En langzaam vindt dat een weg.
1: Ja, want het is natuurlijk, horeca heeft altijd allerlei eisen. Dan...
2: Zeker. Ja.
1: Het is niet zomaar dat je even een broodje mag smeren.
2: Nee. Ik was vandaag ook getooid met een mooi haarnetje. In mijn geval is dat een compliment. En handschoenen. Ja. Voedselveiligheid is belangrijk. Maar het mooie is, en dat viel mij vandaag dan weer heel sterk op... de mensen die bij Chemiva Smaakzaam aan de slag zijn... die doen dit inmiddels dus elke dag. En die hebben daar ook een vaste ritme in.
1: Ja.
2: En daar hoort die hygiëne bijvoorbeeld, om maar als voorbeeld te noemen... Ja. Die hoort daarbij. Maar het is natuurlijk fantastisch voor de deelnemers, voor de cliënten... dat je op die manier meegenomen wordt in iets wat je thuis, in je eigen omgeving... heel goed kunt gebruiken. Ja. Het gaat niet alleen om broodjes klaarmaken, maar ook ervoor zorgen... Dat die keuken opgeruimd blijft. En dat het bedrijfsrestaurant nog even gauw geveegd wordt voordat iedereen komt. Ja. En na afloop een doekje over de tafel gaat.
1: Ja. Nou ja, dat vind ik op zich ook wel mooi. Want Chemiva is in Zwijndrecht, heeft ook in Dordrecht. Het is,
2: meerdere locaties, meerdere vormen van dagbesteding. Ja. Maar ook huisvesting.
1: Ja. Ja. Want ze gaan in de Planetenbuurt. Daar komt dan een nieuwbouw voor hun. Ja. En dan wordt het ook begeleid wonen. Ik noem het even begeleid wonen. Het is misschien niet de juiste term. Maar dat is op zich wel een in de wijk. Ja, we zijn een maatschappij met mensen. Ik vertelde over dat ik in de Vermeerstraat geboren ben. En dat ik daar... behalve veel verschillende culturen ook mensen met die beperking had. En, ik heb een van die mensen ooit weer tegengekomen bij een Chemiva, zeg maar. En dan zie je hoe dankbaar en hoe blij die mensen zijn. Want het is wel heel mooi om te zien hoe die mensen een zinvol leven hebben.
2: Wat ongelooflijk belangrijk is, denk ik, in een tijd waarin we zien.

0: dat we steeds meer op onszelf worden aangewezen. Hè? Je hoeft voor je boodschap al niet meer het huis uit. We hadden het in het eerste uur over het belang van gemeenschappen.
1: Ja.
0: Mensen die op de een of andere manier bepaalde zorg of ondersteuning nodig hebben, die zijn daar. Die zijn extra kwetsbaar als het gaat over eenzaamheid.
1: Ja.
0: En wat ik mooi vind om te zien, en dat is bij initiatieven zoals Smaakzaam.
1: Ja.
0: In het gemeentehuis, letterlijk in het hart van de gemeenschap. Maar ook andere voorbeelden zijn er om te zien. De pak-in op het bedrijventerrein. Ja. Waardoor voor ondernemers gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om bijvoorbeeld grote verpakkingen kleiner te laten inpakken.
1: Ja.
0: Zodat het beter handzaam is in hun eigen bedrijfsvoering. Op die manier maak je mensen onderdeel van de samenleving. En dat is een inclusieve benadering.
1: Ja.
0: Die eigenlijk alleen maar belangrijker is geworden. En waarin ik persoonlijk vind dat de sociale sector misschien wel een beetje een voorbeeld is geworden voor andere sectoren.
1: Nou ja, het is een keten van het is wat je vertelt. En die keten is wel belangrijk. En in de jaren 80 dat werkloosheid enorm groeide, werden die ketens min of meer opgeheven. Want je zat thuis en je mocht niks doen. En nu zetten we er dus weer op in dat we de kracht van de mens die in die mens leeft, dat die benut wordt en dat ze daarmee een waardigheid terugvinden.
0: Ja. En iemand die uit het arbeidszame leven wegvalt, om wat voor reden dan ook, omdat een bedrijf stopt of omdat het fysiek niet meer kan, blijkt ook dat in een aantal weken dat ritme van naar het werk gaan en van sociaal deelnemen al onder druk komt te staan. En na een paar maanden is dat zo ver weggezakt dat je echt een stuk, dan hebben we het over echte re-integratie, een lange route af moet leggen. En het is ontzettend mooi om te zien dat er steeds meer vormen zijn waarin mensen in perioden dat dat nodig is even terug kunnen schakelen naar een wat lager tempo. Want uiteindelijk houdt niemand het tempo wat we in deze samenleving hebben altijd vol.
1: Het is 24 uur.
0: Het is 24 uur, 7 dagen in de week.
1: Ja.
0: En het is af en toe heel erg fijn om daar even je eigen momenten van rust in te vinden. Maar ook als je het over je hele leven beziet, periode van rust. Je zei net heel mooi, een van de motivaties om een andere route te kiezen voor mijzelf heeft ook te maken met mijn gezin. En ik denk dat dat uiteindelijk ook weer nieuwe mogelijkheden en nieuwe deuren opent.
1: Nou, ik heb wat van die projecten gevolgd. Of mensen ondersteund dat het ging en daarna weer. Ja, je kan niet alles, je kan niet de hele wereld helpen.
0: Nee.
1: Maar dan zie ik gewoon iemand die bij de, dat noemden ze vroeger de DSW, hè, de sociale werkplaats, die onderdeel is nu van de sociale dienst.
0: Ja.
1: Zie je dat zo iemand dagelijks in de binnenstad van Dordrecht het vuil van de straat opruimt, maar zo verantwoordelijk voelt voor het opruimen van dat stukje waar een ander zal zeggen van joh, wat is dit? En het is juist geweldig mooi om te zien. En Papendrecht, de pannenkoekenhuis.
0: Ja.
1: En dan merk ik ook, of de egelopvang. Dan kijk ik in die regio en dan zie ik heel veel van die mensen die anders zouden zitten verpieteren op een kamertje.
0: Ja. En wat heel mooi is, en ik hoop dat dat het begin is van een beweging die nog veel breder wordt. We noemen nu voorbeelden waarbij een bedrijf speciaal ingericht is, of een organisatie speciaal ingericht is, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven.
1: Ja.
0: Maar wat we steeds meer zien, is dat bedrijven, noem het maatschappelijk betrokken, willen ondernemen. Daar is ook een stichting met die naam in Dordrecht en inmiddels ook in Zwijndrecht. Dat is niet echt actief. En die zijn die bedrijven die kiezen er heel vaak voor van ja, we willen op een bewuste manier invulling geven. En zoals de gemeente Zwijndrecht dat heeft kunnen doen met Smaakzaam van Gemiva in het bedrijfsrestaurant, zo doen we dat ook met onze schoonmaak. Daar hebben we ook een samenwerking gezocht met een bedrijf. Wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... het gemeentehuis laat schoonmaken. Dan moet je wel de keuze maken om dat overdag te laten doen. Want dat werkt voor die doelgroep niet als dat buiten kantooruren moet. Maar er is niks zo gezellig als iemand die je kantoor binnenkomt en die zegt... kom even met de stofzuiger erdoor.
1: Ja, ja.
0: Daar wen je heel snel aan. Dat geeft juist iets huiselijks. En nog mooier vind ik het dat we steeds meer zien... dat bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden... om in hun dagdagelijkse bedrijfsvoering op zoek te gaan... naar de mogelijkheden om meer mensen... en een meer inclusieve samenstelling van hun personeelsbestand te bereiken.
1: Nou ja, want ik hoor je dat ze zeggen, denk ik, van de nood. Hè? Want het was natuurlijk noodzaak. Ja, we hebben geen cateraar. Ja. Van de nood een deugd maken.
0: Zeker.
1: En eigenlijk zijn dat wel waarden en normen. Want deugd, ik bedoel, als je mensen kan helpen... als mensen, wat je dan ook van achtergrond bent... wat je voor geloofsgemeenschap je ook van bent... als je ze kan helpen om een maatschappij te bouwen... want dat is wel wat we doen. En ik heb in de Drechtsteden, zag ik altijd die hele mooie samenwerking tussen de gemeenten. De sociale dienst noemde ik net eventjes voor de sociale werkplaats die daarin is opgenomen. Hoe is dat voor jou geweest als wethouder? Want het lijkt me dan best wel lastig als bestuurder dat je in Zwijndrecht bestuurder bent. En je zit in een grote organisatie die hier met al die gemeenten samen. Hoe lastig is dat voor jou als bestuurder geweest?
0: Nou, we hebben de afgelopen 8 jaar, denk ik, als regio Drechtstede... een hele moeilijke en hele ingewikkelde reis afgelegd... als het gaat over samenwerken tussen gemeenten.
1: Ja.
0: Wat ik mooi vind, is dat we uitkomen op een punt... waar we misschien een aantal jaren geleden afslagen hebben genomen... en misschien wel uit elkaar zijn gedreven. En nu zeggen we, goh, het is toch wel verstandiger om de krachten te bundelen. Maar laten we nou beginnen bij ervoor zorgen dat je... de lokale gemeenteraden weer in contact brengt met elkaar.
1: Ja.
0: En of dat overigens leidt tot een nieuwe Drechtraad...
1: Dat
0: zien we allemaal wel.
1: Ja.
0: En daar moeten de raden vooral zelf keuzes in maken. Maar ook de manier waarop colleges daarin samenwerken. En één ding is daar denk ik heel erg belangrijk. Afgelopen jaren zijn we op zoek geweest naar... hoe kun je er nou voor zorgen dat de couleur lokaal wel zichtbaar blijft. Ook op het moment dat je samenwerkt.
1: Ja.
0: Wat we gezien hebben is dat bijvoorbeeld ook de sociale dienst... die heel krachtig is als het gaat over zeer specialistische ondersteuning... bijvoorbeeld in schuldhulpverlening... die heel krachtig is in specialistische ondersteuning... als het gaat over mensen weer bemiddelen naar werk. Maar die ook door soms personeelstekorten of door de omvang van de regio... want de afstand van Arnhemsveld, Giessendam naar Dordrecht is zo groot... dat ook vervreemdt voor mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de sociale dienst.
1: Ja.
0: Dat die lokale uitvoering veel krachtiger is geworden.
1: Ja.
0: En ook de samenwerking die de sociale dienst heeft gezocht... met al een paar keer genoemd leerbedrijf... leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, is daar een voorbeeld van. Want als ik als individu vanuit Zwijndrecht de brug over moet, letterlijk, naar Dordrecht voor een gesprek... En het gaat over hele kwetsbare privézaken... Dan werpt dat een enorme drempel op.
1: Ja.
0: En op het moment dat ik dat lokaal kan doen... is die drempel al veel lager.
1: Precies. Nou, drempel.
2: Drempel.
1: Dick, welkom.
2: Dank je wel.
1: Ja, je was onderweg, dus... en Tigo, die... Eigenlijk waren we in dat eerste uur met Tigo... we waren eigenlijk nog helemaal niet rond. Maar we hebben het net over de regio. Het is dat onderwerp. En Dick van Antwerpen. Regio, Drechtraad. Jij noemde het magische woord bijna.
2: Ja, we waren nog eens oude tijden, Chris.
1: Oude tijden. Dat is de verandering van een leefwereld.
2: Ja.
1: Dick van Antwerpen, jij bent van Beter Verdoord raadslid. Dat was je al. Dat was je in de Drechtraad. Heb je daar ook je steentje aan bijgedragen. Mm-hmm. Je bent uit Dordrecht verhuisd, maar een van de dingen, core business van Dick is reïntegratie.
2: Ja.
1: Zo noem ik het eventjes. Ja. Het granieten bestand, ik heb hem al genoemd. Dick was daar kampioen in om daarop in te gaan.
2: Ja, maar dat is ook juist de groep die de meeste aandacht verdient en nodig heeft.
1: Ja.
2: Het is voor een gemiddelde sociale dienst zo makkelijk scoren als je iemand tegenkomt die net werkloos is en je geeft hem of haar 2 vacatures mee. Ja, ik roep wel eens van, joh, ik kan mijn buurvrouw ook nog. Ja. Daar zit de uitdaging niet. Het gaat erom omdat je mensen die het wellicht niet helemaal op eigen kracht redden, dat je die stapje voor stapje kan helpen hun leven weer op te bouwen.
1: Ja.
2: En als dat lukt, dan heb je de mooiste resultaten.
1: Ja, want we hadden het net over leerwerkbedrijf.
3: Ja.
1: Nou, daar zit dat granietenbestand, daar zitten dit soort mensen in. Maar jij doet het ook professioneel, hè?
3: Ja.
1: Ik bedoel, dat is dat de mensen denken, oh ja, daar heb je weer iemand uit de politiek en die vertelt het wel even. Nee, dat is jouw werk.
2: Nee, dat klopt.
1: Want dat was ook een van de redenen om te vragen. Kijk, Tycho is als wethouder, die als bestuurder ermee bezig. Nou, ik kan altijd zeggen van, zoals het in Zwijndrecht opgebouwd is, zo, nou, dat is toch wel heel fijn. Ik bedoel, ik ben er best wel trots op. Trots op Zwijndrecht zijn. Hè? Dus, maar in Dordrecht gebeurt het op zich ook al. Maar jij bent door het hele land heen gegaan.
2: Ja, dat klopt. Ik zit nu bij RSD De Liemers.
1: Nou.
2: En dan zie ik je al vertwijfeld kijken van waar ligt De Liemers?
1: Waar is dat?
2: De Liemers ligt eigenlijk net voor de Achterhoek. Dat ligt grofweg, dat is zeg maar het gebied grofweg tussen Arnhem en Doetinchem.
1: Oké.
2: Het was wel leuk toen ik daar binnenkwam. Ze vroegen iemand die daar de omgeving kende. Dus ze hadden eigenlijk zoiets van, ja, die komt uit Dordrecht vandaan. Maar ik heb er een paar jaar gewoond.
1: Oh, ja.
2: Toen ik wegging de vorige periode als raadslid, zijn wij naar het buitengebied van Didam verhuisd. En dat ligt daar precies in De Liemers.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, en dus vandaar, ik ken redelijk de omgeving daar, ik ken de mentaliteit. En dus dat, ja, en zo kom je nog eens ergens.
1: Ja, dus jij was, daarmee past hij dus in dat gebied. En blijkbaar bevalt dat, bevalt het hun. Want het zijn wel de mensen die het werk doen, hè? Dus het is zonder dat de mensen in een leerwerkbedrijf, zonder dat de mensen... De verbinding kunnen maken met de mens.
2: Dat is het belangrijkste. Daar zeg je een waar woord, ja. Chris. Het gaat erom, je moet op hetzelfde, ja, het klinkt wat abstract, op hetzelfde niveau communiceren als je klant. Dat begint eigenlijk al met name ook met je non-verbale communicatie. Het begint met heel je voorkomen, met heel de setting waarin je het gesprek, voert.
1: Ja.
2: Mooi voorbeeld is, ik heb vaak als ik in de spreekkamer zit, de stoelen van de klant, die zitten altijd iets lager dan van van de ambtenaar.
1: Ja.
2: Die kan je in hoogte verstellen.
1: Mm-hmm.
2: Als er 2 stoelen staan aan mijn kant, dan schuif ik mijn ambtenarenstoel, die gaat de hoek in. En ik wil op hetzelfde niveau communiceren.
1: Ja.
2: Weet je,
1: ja.
2: anders schep je bij voorbaat, schep je al afstand.
1: Ja.
2: En begin het met de openingsvraag van, hoe gaat het eigenlijk met je?
1: Ja, ja. En niet eerst meteen het dossier. Nee.
2: Nee.
1: Nee. Nou, ik bedoel, jij noemde net hoe de mensen... We hadden het net even over de Chemiva, over Smaakzaam, die Zwijndrecht dat doet. Hij heeft vandaag samen met de mensen van de Chemiva van Smaakzaam heeft hij gekookt.
3: Mooi.
1: Het is datzelfde niveau, hè?
3: Ja.
1: Dus ik bedoel, dan ga je er en die komen dan door jouw kantoor heen. Maar in jouw kantoor is het toch ook niet een standaard kantoor waar je achter een bureau zit en...
3: Nee. Nee, ja, de eerste beweging die ik heb gemaakt toen ik mijn kantoor betrok 8 jaar geleden, is de vergadertafel eruit.
1: Ja.
3: We hebben prachtige vergaderzalen op het gemeentehuis. Dus als het nodig is dat iemand een hele grote tekening neer moet leggen, dan boek ik wel zo'n vergaderzaal. Maar in alle andere gevallen hebben we een mooi zitje waar we met elkaar gewoon het gesprek aan kunnen gaan, zoals we hier ook zitten. En inderdaad, dat is op ooghoogte.
1: Ja.
3: Dat is heel erg belangrijk. En dat geeft ook de ruimte om elkaar nog eens eventjes gewoon te zien wat er gebeurt in het gesprek. Terwijl als je achter een tafel zit, dan verdwijnt letterlijk de helft van je lichaamshouding verdwijnt onder die tafel.
1: Ja.
3: En ik herken heel erg sterk dat de kracht van reïntegratiebedrijven, de kracht van begeleiding, of dat nu met volwassenen is of met jongeren, of zelfs met kinderen. Nog een initiatief in het Fort Zwijndrecht, waar kinderen van de basisschool worden begeleid. De kracht van die initiatieven zit vaak in de coach of in de begeleider. Als die de die de kunst verstaat om het gesprek op ooghoogte te voeren, maar ook nog eens een keertje open te staan om mensen te zien en te horen. Voor veel meer dan alleen dat ene onderwerp waar men voor komt. Dan ontstaan er hele mooie, mooie gesprekken, mooie kansen. Even weer de wethouder. Wat wij als overheid moeten doen is zorgen dat mensen de instrumenten in handen krijgen en de ruimte krijgen om te doen wat nodig is om het verhaal wat je hoort ook te kunnen beantwoorden.
1: Ja.
3: En ik heb in de begintijd ben ik echt geschrokken. En ik ben blij dat we daarin stappen hebben kunnen zetten. Maar ik ben in de begintijd wel echt geschrokken van alle regeltjes en alle... als iemand zei van ja, ik wil heel graag vrijwilligerswerk gaan doen in een museum. Want daar vind ik ontspanning in, omdat ik dan over een onderwerp kan vertellen waar ik veel van weet. En mensen kan ontmoeten. Dat dan er altijd wel iets was, de vrijwilligersvergoeding, of het aantal uren dat je niet beschikbaar was om te solliciteren, of noem maar op, wat dat tegenhield.
1: Ja.
3: Terwijl als iemand met plezier erop uitgaat, met plezier een vrijwilligersfunctie in kan huren, er is geen betere voorbereiding op een stap naar
2: werk.
3: Dan zo'n stap die uit eigen motivatie wordt gezet.
1: Ja.
2: Dat is vaak de belangrijkste, inderdaad, net wat je zegt, Ico. Het is als jij als mensen met de eigen motivatie zelf met iets komen. Er is bijna niks makkelijkers als reïntegratieconsulent als iemand dan met een pannenklaar plan komt.
1: Ja.
2: Mits uiteraard een klein beetje realistisch is. Maar juist die stap heel vaak met, ja, ik blijf de rotwoord vinden, het granieten bestand. Maar mensen die wat verder weg staan, ja, daar kan je wel tegen zeggen, u zal solliciteren en u moet direct op zoek gaan naar fulltime baan. Ja. Maar ja, dat is hetzelfde als een auto van 0 naar 120 krijgen in 2 seconden. Dat ga je ook niet redden. Je moet een tussenstapje maken. En vrijwilligerswerk biedt ook de kans om tegen grenzen aan te lopen, te ontdekken waar je goed in bent. En dat is heel vaak al een eerste opstapje naar meer.
1: Ja, maar dit is eerst contact leggen met de mens. Ik bedoel, dat doe jij volgens mij ook.
3: Ja.
1: Dan kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En daar, ik heb jou gevolgd in, dat is altijd handig als je ook een beetje voorbereid nog, gevolgd in alle plekken waar jij elke keer gekomen bent.
3: Ja.
1: En dat je afscheid neemt en dat je waardering krijgt van de mensen die je geholpen hebt.
2: Dat vind ik het belangrijkste.
1: Ja.
2: Dat vind ik nog het belangrijkste. Weet je, het is leuk dat op een gegeven moment de leidinggevende of wat dan ook zegt, nou, bedankt voor bewezen diensten.
1: Ja.
2: Maar het is me inderdaad wel regelmatig ook gebeurd dat ik na afloop nog een kaartje krijg of wat dan ook van iemand. Dank je wel dat je me geloofd hebt. Op het moment wanneer ik zelf niet in mezelf geloofde, deed jij dat. En daardoor heb ik stappen kunnen maken.
1: Ja.
2: Nou ja, kippenvel komt gelijk weer op terug. Dat is het mooiste wat je kan krijgen. Ik heb één keer gehad toen ik bij Labberijn, dat is de sociale dienst van Doetinchem en dergelijke, heb ik gewerkt. Daar heb ik iemand ruim een jaar begeleid. Uiteindelijk is die als ZZP'er aan de slag gegaan als pakketbezorger. Op een gegeven moment belde hij van Dick, ik heb mensen nodig. Jij hebt toen mij geholpen, nu help ik jou. Heb jij iemand voor me?
1: Ja, ja. Dus. Nou ja, maar dat zijn wel de mooie dingen. Want ik denk dat je dat ook wel herkent. Want dat was de vraag, hè, die jij vroeg aan Zwijndrecht werkt. Kunnen jullie niet iets met die bedrijfskantine?
3: Ja.
1: Ik noem het even zo. En hun komen wel met een eerlijk antwoord. En de verbinding maken met tussen mensen. En wat jij natuurlijk ook als wethouder economie wel hebt, is dat je vragen van bedrijven krijgt.
3: Nou, en wat ik heel sterk herken is dat mensen die niet vergeten zijn dat wat zij zelf hebben kunnen bereiken uiteindelijk ook een gevolg is van de kansen die zijn ontstaan doordat anderen ze geholpen hebben. En of dat nou in het familiebedrijf de voorgaande generatie was of iemand die vertrouwen had in een idee en heeft geholpen om die eerste investering te doen. Als mensen zich bewust zijn van de route die ze hebben afgelegd, dan ontstaat er in de keuzes die ze nieuw maken altijd weer ruimte om anderen te helpen.
1: Ja.
3: Wat ik net even in het vorige uur vertelde. Wat ik mooi vind aan het wethouder zijn, is dat mensen heel open zijn. Maar ook als een ondernemer over zijn succes vertelt, vertelt hij ook over een route die begint met een paar fouten en die daarna een paar keer mislukkingen heeft gehad en dergelijke. En het mooie is dat uiteindelijk als je inzicht krijgt in die verhalen, dat voor mensen die nog aan het begin staan van een nieuwe start, dat het heel mooi is als je voorbeelden kent van mensen die dat ook niet in één opgaande lijn van succes hebben gehad.
1: Ja.
3: Nee, dat mag best wel eens een paar keer. Je mag onverstandige dingen doen.
1: Ja.
3: Alleen de kunst is om de draad weer op te pakken.
1: Ja.
3: En dat is het mooie. Als je dan in een omgeving bent waarbij een aantal ondernemers zeggen van, goh, we gaan daarbij helpen. Hè? Mm-hmm. Je kunt niet iedereen helpen. Maar als elk bedrijf een paar mensen op die manier wil helpen om een plek te vinden, dan gaan we vanzelf de succeservaringen komen. En mensen komen dan weer in ontwikkeling en gaan hun eigen weg vervolgen.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Nee, want dat is ook wel jouw ervaring, toch?
2: Absoluut. Absoluut. Als je het hebt over mensen een kans geven, dan heb je juist die ondernemer ook nodig. Natuurlijk ook de vrijwilligersplekken voor mensen die nog niet helemaal klaar zijn. Maar juist voor die groep die al weer klaar is om zich verder te ontwikkelen of misschien een stapje over kunnen slaan,
1: ja,
2: dan is het juist van belang dat je ingangen hebt en een aantal goede maatschappelijk ondernemende mensen die bereid zijn om mensen een kans te geven.
1: Ja, ja. Nou, want het is altijd wel een zoektocht. De regeltjes waardoor je iets niet mag.
3: Ja.
1: Ik ik ken zo van die voorbeelden, maar een van die voorbeelden was een meneer die ging solliciteren als chauffeur. Witgoed bezorgen. Ja, dan moet ik eerst een pak kopen, moet ik eerst geld lenen om een pak te kopen om te solliciteren. En mijn opmerking was, maar hoezo dan? Je komt toch als witgoed bezorgen, je hoeft toch niet in een pak te komen. Maar het idee waar je ze mee moet helpen is, wees jezelf.
3: Ja,
1: ik ben dan eigenwijs mens, maar dan doe ik ook altijd mijn eigen dingen. Dus dat is iets wat de kracht in de mens zelf mobiliseren.
2: Ja.
1: Daar hadden we het net ook over. Hadden we het ook over in de energie die je eruit kan halen. Maartje die gaat straks weer ook voor ons zingen. Die werkt in de zorg en de kracht die je daarin hebt. Wat het verschil tussen een wethouder zijn, bestuurder, een raadslid zijn, Drechtsteden, mm-hmm, Dordrecht.
2: Ja.
1: Hoe moeilijk is het om dan dat stukje in beleid te krijgen? Hoe moeilijk is dat voor jou?
2: Nou ja, je hebt heel veel geduld nodig. Laat ik daar maar mee beginnen. En dat is soms niet het sterkste punt. Maar dat komt ook omdat ik weet hoe ik het in de praktijk wil hebben. En wat werkt.
1: Ja.
2: En het begint eigenlijk al met in je beleid op te nemen dat er veel wat ruimte, wat bewegingsvrijheid moet zijn voor de professional.
1: Ja.
2: En als ik kijk van, ik kan je voorbeelden noemen van dat het gebeurt dat ik een half uur met iemand aan het praten ben en vervolgens ben ik anderhalf uur aan het rapporteren, systeempjes vullen en noem alles maar op.
1: Ja.
2: Dan denk ik van, jongens, er gaat hier iets niet helemaal goed.
1: Ja.
2: Om te verantwoorden wat ik dan doe. En soms moet je de professional, moet je de ruimte creëren dat de professional net even buiten die lijntjes kan kleuren.
1: Ja.
2: In het vertrouwen, want daar begint het mee, in het vertrouwen dat die dat hij of zij weet wat hij doet.
1: Ja.
2: En,
1: maar in de raadslid is het moeilijker om die opdracht te geven, zodat de wethouder het personeel kan aansturen.
2: Nou, het lastige is dat je het eigenlijk bij wijze van spreken tot vier cijfers achter de komma zou willen vertellen. Maar zo heel gedetailleerd gaat dat niet werken.
3: Nee. En zeker als het gaat over sociale zekerheid en als het gaat over de verschillende regelingen waar mensen in komen, hebben we als colleges en raden ook nog eens te maken met een vrij stringent wettelijk kader. In gemeenten gaat het nu heel erg veel, hè, gemeenteland, gemeente onderling, over de relatie met het Rijk, gaat het over knaken en taken.
1: Ja.
3: En dat gaat heel vaak over de knaken, maar het gaat soms ook echt over de taak. Geef ons als gemeente nou de ruimte om in autonomie, hè, als zelfstandige zelfstandig bestuursorgaan, ervoor te zorgen dat je de taak die je hebt inricht op de manier die lokaal het beste past.
2: Ja.
3: En onderdeel van die goede inrichting is de ruimte die je ook de individuele professional geeft, maar is ook de ruimte die je meeneemt in de samenwerking met bedrijfsleven, de samenwerking met maatschappelijke partners, maatschappelijke organisaties. En dat daarin zitten we wat dat betreft ook wel eens een klein beetje gevangen in een wereld die niet meer van ons is.
1: Nee, het is wel leuk. Maartje die komt al gaan we even in stelling weer brengen, want die gaat lekker zingen. Maar ik heb daar nog een mooie. Want ik zag jou zuchten over de A16.
2: Ja.
1: Ik heb Tigo wel eens voorgesteld van ik reis naar Londen, ik reis naar Parijs, ik kom overal. En iedereen moet daar betalen om over dat stukje door jouw gebied heen te komen. En dit, nou ja, voor Zwijndrecht is dan de opbrengst. Hè, dus een kwartje per auto over die A16. Maar ja, dan zou je ook voor die autonomie, zou je ze kunnen zeggen, als dat nou langzamer gereden gaat worden, dan is dat voor het milieu goed. Zwijndrecht heeft die Rijksweg midden door Zwijndrecht. Wat zou dat daar wel niet kunnen opbrengen? Dit is een hypothetische. Dit is een,
2: Nou, ik heb hem ook wel eens een keer tegen familie gezegd. Als je vanaf Brabant naar Dordrecht komt, dan moet je over de Moerdijkbrug. Zet er een tolhuisje neer, zo'n boompje erbij.
1: Precies.
2: 2,01 euro.
1: En ook het nummer van Zwijndrecht?
2: Nou ja, hetzelfde moet Zwijndrecht doen met de Drechttunnel.
1: Ja, ja. Nou, maar het is wel die autonomie. En het is wel iets waar ik ik heb in het verleden ooit voor Woonconsumentenplatform hebben we de discussie gevoerd met de ministeries. En ja, dan praat je over een abstractieniveau. Maar eigenlijk, wegenbelasting gaat naar het Rijk, gaat naar de provincie. Maar de belasting, ik kop het maar even in voor jou, die ligt wel op de gemeente.
3: Ja, nou, het is ook mooi om te zien. Het is een hele lange discussie, ook in Den Haag, over van vergroot nou dat belastingareaal van gemeenten. Als we kijken naar onze zuidenburen, daar was tot een paar jaar geleden ook een gemeente Zwijndrecht. Het dorp bestaat nog steeds.
1: Ja.
3: De gemeente is opgegaan in een grotere gemeente.
1: Ja.
3: Maar daar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de grondslag van hun lokale belastingen.
1: Ja.
3: En dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente Zwijndrecht in België, die had een belasting voor bedrijven voor het aantal silo's wat ze op het bedrijventerrein hadden staan. Wij zijn gehouden aan de OZB. En dan hebben we een eigenaardeel en een gebruikersdeel. Dus als die silo niet gebruikt wordt, krijgen we alleen een klein beetje voor het eigenaardeel. En de WOZ-waarde van een silo is niet zo hoog.
2: Nee.
3: Dus naarmate je meer industrie hebt, heb je daarin een grote uitdaging. Nou, dat soort keuzes lokaal kunnen maken, versterkt. En zeker als we dat ook binnen het sociaal domein
2: absoluut.
1: Nee, maar dit is echt zo mooi. En die, want dan kan ik nog roepen 3M en dan hebben we hier DuPont. Dus die kunnen we nog even. Maartje, jij was weer helemaal klaar om muziek te gaan doen.
4: Zeker.
1: En wij hebben net al één nummer gehoord, ik. Dus wij gaan Maartje even loslaten op de microfoon.
2: Heel goed.
1: Je bent helemaal opgewarmd.
4: Ik ben klaar voor.
1: Oké. Nou, dan ga je ons verrassen.
4: Yes.

0: dit is mijn eerste nummer die is uitgekomen. Dus, dankjewel.
1: En dat mensen vooral niet mogen vergeten je te vinden op Spotify.
0: Ja, dit nummer heet Mij Ziet. Dus Maartje Mij Ziet.
1: Ja,
0: zoek het
1: precies,
0: op.
1: Precies, hartstikke
0: en
1: goed.
0: En stream het.
1: Ja. En je gaat zo meteen toch nog een boel...
0: Ik ben nog niet klaar.
1: Nee, ik wou net zeggen. Je gaat gewoon gezellig door, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Zullen we er nog één?
0: Ja, dan doen we er nog één.
1: Ja?
0: Dit nummer is nog niet uitgekomen. Deze komt volgende week uit. Primeurtje.

0: Yes. Wine for You. Volgende week op Spotify.
1: Ja, dat is altijd mooi. Hebben wij gewoon toch maar weer zo'n primeur. En ik zat net te denken van... in de Tweede Kamer had je voorzitter Bosma... en die las altijd een gedicht voor als hij begon. Hoe mooi zou het zijn, Dick of Tycho... dat een gemeenteraadsvergadering dat met een lokale zangeres... zanger, een band zou beginnen. Hoe wat?
2: Ik ben helemaal voor.
1: Ja,
3: ik denk dat het hele andere debatten geeft.
2: Ik denk dat het veel meer dynamiek geeft en dat het gewoon levendiger is. En, maar dan niet alleen in het begin, maar op een gegeven moment ook ergens halverwege tussen de onderwerpen door.
4: Even wat ontspanning.
1: Ja. Je vertelde over het ziekenhuis, daar heb je ook gezongen. En eigenlijk in een kerkgemeenschap. En ik ben van de Blues Brothers, hè, van de film Blues Brothers. Daar kan ik heel blij van worden. En dan wordt er gezongen en plotseling krijgen mensen in één keer een idee van... Oh ja, daar doe ik het voor. En dat is op zich wel mooi. Dus je kan er een motie van maken voor de gemeenteraad van Dordrecht...
2: Ja, dat kan, maar mijn vorige motie heeft het ook niet gehaald, Chris. Maar dan is het wel mooi om die motie in te dienen, maar dan een geluidsfragment van jou erbij laten horen, zeg maar. Dat ik zoiets heb van, wacht even, we hebben het niet zomaar over een artiest.
1: Nee, precies. Dat is op zich mooi.
2: Ja.
1: Want dan hebben we dit in ieder geval voorhanden. Je hebt via Cultura, dus dat is heel makkelijk.
2: Ja.
1: Nanning Mol die kan dan meteen luisteren. Je kan hem van tevoren ook even laten horen. Als ik hem zelf toevallig tegen het lijf loop, dan... zal ik hem dat ook invrijven natuurlijk? Van, joh, dat is wel een leuk idee. Maar dat is het stukje waarin Kitty Kruger bijvoorbeeld... of noem daar nog maar een tal van anderen... zeker voor waren geweest. Dus eigenlijk de dames van Dordrecht, hoe noemen we het? Dit is de dames van Dordrecht. Eigenlijk moet je daarbij de kracht van vrouwen. Maar je hebt nog wel een nummer, toch?
4: Zeker, ik heb er nog een aantal.
1: Nou, even een beetje. Take it away.
4: Oké.

0: dat was ze.
1: Hartstikke goed. Ja, het is ik zei al de eerste uur. Mijn dochter die zingt en die zingt dan Bob Dylan. Maar, To Make You Feel My Love. Hè, dat, en dan kennen mensen dat van een andere zangeres. Dat is het mooie. De kracht van zingen is natuurlijk ook dat wat je uitschaalt en dat wat je met gevoel doet. En ik zie jou dat met gevoel doen, dus dat is op zich ook mooi om gewoon zo te horen. Anders dan de mannen zoals Leonard Cohen, dat is een hele andere stemgeluid, een hele andere genre. Maar dat is op zich wel mooi. En op Spotify kunnen ze je gewoon echt vinden.
2: Zeker, dat is nogmaals Maartje. En ik zal zo nog mijn laatste gereleased song laten op mijn listje. Dat is weer echt een ander genre. Dus,
1: ja, nou, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, nee, dat lijkt me helemaal goed.
3: Is wel mooi.
1: Het is, want ik bedoel, ken je nummer Summertime? En als ik dan de titel Summertime denk, meteen en dan... Meteen
2: naar andere dingen. Ja, die kan ook.
0: De Summertime. Nou, laten we die eerst doen dan.

0: Yes. Dankjewel.
1: Ja, het is altijd wel mooi als je een setlist hebt en dat dan dat even niet gevonden kan worden. Dat is, als artiest is het altijd lastig.
2: Geeft niks, we hebben het meer.
1: Politici hebben dat denk ik ook wel, die maken dat ook wel mee. Tycho wel als bestuurder, dat mensen opmerkingen maken en dat je denkt, wat moeten we ermee?
3: Ja, er komt altijd die ene vraag waar je je niet op hebt voorbereid.
1: Ja.
3: Maar dat is ook wel de kracht van een goed debat.
1: Ja.
3: Laat maar zien dat je niet alles weet. Dat is helemaal niet erg.
1: Ja, nee, precies. Ja,
4: precies.
1: Dat herken je ook al, Dick.
4: Absoluut, absoluut. Ja. Net wat Tycho zegt. Stel je kwetsbaar op.
1: Ja.
4: We zijn allemaal mens. Ja. Daar begint het mee.
1: Ja. Ja, ik zou dan ook rustig van... Waarom zingen we het niet? In plaats van dat we het oplezen van een briefje. Waarom zingen we het niet? Ja.
4: Nou, met mijn zangkunst is dat zo snel mogelijk. Ieder zijn vak, hè?
1: Ja. Nou, je hoort het, ieder zijn vak. Jij hebt nog wel een leuk nummer klaarstaan? Nou, wij wensen dan inderdaad, in de politiek wensen wij ook vaak dingen.
2: Ja, nou, dan sluit dat mooi aan, toch?

0: Heel goed, heel goed.
1: Ja, het is een van de dingen die politici ook wel kunnen leren van het zingen is het doorademen. En dat is ook wel denk ik bij reïntegratie als mensen moeten solliciteren. Doorademen. Niet?
2: Absoluut. Maar ook als mensen gaan solliciteren, wees vooral jezelf. En benoem als je heel erg gespannen bent. Wat achteraf gezien iedere werkgever snapt dat je spanning hebt.
0: Zeker.
2: Maar benoem het. En dat snappen mensen dat je daardoor wellicht wat anders overkomt dan wat je normaal doet.
1: Ja. Heb jij ook die stage fright, de angsten om op te treden? Of zeg je, want je bedoel, je bent vanavond hier lekker, ik vind het lekker ontspannen, je doet het gewoon.
3: Ja, ik heb er alleen maar heel veel plezier in. Dus alles wat ik kan doen met zingen, doe ik. Ja. En pak ik aan. Ja.
1: Ja, heel goed, heel goed.
3: Nee, ik heb geen vrees.
1: Nee, dus je durft gewoon op het podium te staan. En je treedt ook nog op binnenkort?
3: Moet ik even? Ja, 1 juli toevallig sta ik op het Statenplein hier.
1: Leuk.
3: 2 uur lang te zingen.
1: Leuk.
3: Dus kom gezellig, wees welkom.
1: Ja, nou, Statenplein is natuurlijk een heel mooie plek. Heel politiek, zou ik zeggen. Want Nederland is gesticht in het Hof. Het Hofstraatje, het Statenplein. Dat is toch eigenlijk wel het... hier is de munt. Hè? Dus hier werden de munten geslagen. Dus dat betreft, historisch sta je op de mooiste plekken.
3: Ja, zeker.
1: Ja, wat is de mooiste plek? Ja, de mooiste plek zit altijd in je hart, hè?
3: Dat is, die neem ik altijd mee, dus
1: ja.
3: Daarmee zing ik.
1: Heb je nog een nummer?
3: Ik denk dat we nog eentje hebben en dat is Seven Heaven.
1: En daar komt-ie.
2: Ja, hij is gevonden.

0: Dankjewel, Maartje. Nou, we blijven je natuurlijk volgen. En we hopen dat je net zo succesvol mag zijn als die zangeres die in Zwijndrecht op de dijk...
1: Dat zou top zijn.
0: ...begon. En, ja, dat,
1: heel lief, dankjewel. Ja.
0: Tot de volgende ronde. Want Via Cultura is natuurlijk ook weer terug te vinden op YouTube. Dus je blijft natuurlijk terug te vinden. En dat betekent dus ook voor Tycho Jansen. En dat betekent ook voor Dick van Antwerpen. Mijn naam is Chris Moorman, want ik zeg dat zelden. Want ja, ben ik belangrijk dan? Eigenlijk niet. Want de mens bij reïntegratie, de mens staat centraal. En we vormen met z'n allen een mensheid. En dat vind ik wel heel belangrijk. Wat zijn voor jullie nog dingen die vanuit reïntegratie... Wat zouden mensen moeten doen in deze wereld om het...
2: Ik denk dat Maartje net de belangrijkste les heeft meegegeven die je mee kan geven. Als je doet wat je leuk vindt, als je doet wat je hart eigenlijk uit je hart komt, dan heb je geen spanning. Dan kun je jezelf meenemen, dat is al een paar keer gezegd. En dan mag je ook nog een beetje trots zijn op jezelf.
0: Ja.
3: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
4: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De twee gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig, met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Ja, blijft toch heerlijk, hè? Mike and Wannabe Starting Something. En één ding viel me pas net op toen ik het nummer weer opnieuw hoorde. En dat was You're a Vegetable, je bent een groente. En dat komt dus uit dit nummer. Het wordt als een metafoor en een belediging. Want hij vergelijkt de persoon over wie hij zingt met een buffet en een groente om aan te geven dat deze persoon zich laat leegzuigen door anderen. Of dat mensen als parasieten van zijn succes of geld eten. Nou, dan weten we dat ook alweer. Welkom in ieder geval bij het volzuurtje van de week. We maken er sowieso weer wat leuks van. En goed zoals ouderwets, met agendatips, het laatste nieuws uit de regio. En je hoorde het net al bij Gewoon Robin. Ik werk inderdaad vanuit huis. En dan komt het omdat mijn rug me parten speelt. Want bijna twee weken schoot het er ineens in mijn onderrug. Tussen de platen door ga ik dan maar even plat liggen, denk ik. Maar er staan knijters voor je klaar, zoals de nieuwe van Zara Larsson met Shakira. En ook de nieuwe van Samuel. Maar eerst een kleine zonnegroet met K3 en ook aan K3. Want afgelopen weekend werd het laatste concert gegeven met Karen, Christel en Kathleen. En die zonnegroet is hard nodig. Dat hoor je zometeen natuurlijk ook in het weerbericht.

Ja, zet twee provo bij elkaar op één plaat. Oh, excusez-moi. Ik wou zeggen, zet twee vrouwen bij elkaar op plaat en je krijgt hete bliksem. Eurosummer Girls Trip is het resultaat. Het is bij Uurtje Max overkeertijd geworden voor de agendatips. Want ik begin bij de scharrelkids, waar je kinderen van 6 tot 12 jaar oud en misschien ook wel jonger ook naar leven onder water kunt gaan. Tijdens deze middag duik je in de wondere wereld van waterdieren. Maar zorg er wel voor dat je kleding en schoenen draagt die vies mogen worden. Meld je voorafgaand aan via scharrelkidszwijndrecht@gmail.com. Check ook natuur-w.nl voor meer informatie. Aanstaande zaterdagmiddag dus bij het weekpunt aan het Develpad 169 in Zwijndrecht. En mocht je meer zin hebben in een biertje, dan kun je voor ronde 140, over getallen gesproken in Alblasserwaard, dus zaterdag het Bier en Food Festival bezoeken. En dat is op het Papendrechtse Marktplein. Geniet van bieren, lekker en ook een hoop gezelligheid. Een kaartje kost €20, bevat 3 munten en ook een proefglas. Muntjes kosten daarna €3,5 per muntje. Het vloeibare goud stroomt dan van 2 via jouw tap in jouw proefglas. Nou, dat kan bijna niet fout gaan. Proost in elk geval. Dus leef onder water met kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En misschien ook jonger op kleding. Dus bij Scharrelkids in Zwijndrecht. Het weetpunt aan het Develpad 169 in Zwijndrecht. En anders dus Beer en Food Festival op het Papendrechtse Marktplein. Proost in ieder geval. Door naar een muzikaal vierluik waar we in de bestuurdersstoel zitten. Op reis naar Californië en Zuid-Amerika. Richting het laatste nieuws uit de regio. Kom bij Uurtje Max.

0: Nou, deze plaat heb je regelmatig kunnen horen langs de route bij de Roperun of in jouw kroeg. En misschien hoor je hem wel vaker met het WK om de sfeer er goed in te houden. Welkom bij Uur Paters Radio en Drechtstad FM. Nou, en over sfeer gesproken. Nou, het was deze woensdag weer tijd voor de Nationale Buitenspeeldag. En zo werd er ook gepakt in bijvoorbeeld Heerjansdam. Met sport, spel en plezier, dat zag ik in Weekblad de Brug. Het werd een gezellige middag op verschillende plekken. Er waren spellen zoals een voetbalgoal, tennis. En tot en met 27 juni, even in een andere plek, in Zwijndrecht, kun je bij wijkcentrum Het Badhuis overdag naar de water- en de zeebaan, de rodeostier, ballenbak en ook andere spelletjes kun je daar doen. Maar dat is dus van 10 tot 4, mits natuurlijk het weer het toelaat. Daar heb ik je zojuist over bijgepraat in het laatste nieuws uit de regio. En over bijpraten gesproken, op naar een dag van fijnedagvan.nl. Waar ik voor het eerst ook het had in deze uitzending over het Beer & Food Festival. Maar we gaan nu over op een andere alcoholische versnapering, namelijk op gin. Want elke tweede zaterdag in juni is het Wereld Gin Dag, waarmee de gin tonic wordt gevierd. Sinds de 19e eeuw is de cocktail niet meer weg te denken. En waar het begon als drankje voor Britse officieren in India om malaria te bestrijden, gin dus bij de tonic. Tonic zit dus een stofje wat dus helpt tegen malaria in dit geval. En dat gebruikt ze dus in India. En om dat bittertje weg te halen van die tonic werd dus gin toegevoegd. De rest is feitelijk geschiedenis. Nou ja, en straks hoor je misschien wel ook de WK-hit van dit jaar. Van Samuel Welte. Maar ook een herinnering uit de zero. Vanzelf tijd om het licht uit te doen. Maar eerst gaan we weer in lettersferen met Carol G. En Nicki Minaj, Tusa.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Ja, een hele mond vol hoor. Juste, Jack Stijl en John Turn the Lights Up. Bij Atos Radio Drexel FM. Bij Uurtje Max, waar het er alweer op zit. Waar ik bijna plaats ga maken voor Koos van Wijngaarden. En dat moet helemaal goed komen. Want hij heeft natuurlijk weer een hele eigenwijze muziekmix voor je klaarstaan. En anders ook heel goed gebakken bij de late avond. Ga je gewoon goed geïnformeerd naar bed. En anders natuurlijk weer zoals het waard is. Ik heb nog 2 platen voor je. Eentje van Ariana Grande. En als het nog 10 spoen. Hele fijne avond.

0: Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Een oudje van Sonny & Cher om de late avond mee te beginnen. Just You was dat.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 4 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond onderzoek naar auto's te water. Speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Een docuserie Grijs-Groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Nick Cave was dat, een Are You The One That I've Been Waiting For. En daarvoor Naomi uit Nederland, een For A Minute. Ons eerste onderwerp vanavond. Jaarlijks raken naar schatting 750 tot 800 personenauto's te water in Nederland. 1 op de 4 mensen overleven dat niet. Team Alert deed onderzoek en Sophie Pulles is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Gedragsonderzoeker en ontwerper van Team Alert bent u. Welkom, Sophie.
2: Dankjewel.
1: Ja, daar is onderzoek naar gedaan, neem ik aan.
2: Het gaat om 14 ongelukken en bijna 1 dode per week. Samen zijn ze ook verantwoordelijk voor 8,5% van alle verkeersdoden. Mm-hmm. Toch is er heel weinig bekend over deze ongelukken. En daarom vonden wij het heel erg belangrijk om hiermee onderzoek naar te doen. Dit onderzoek is een media-analyse waarbij we nieuwsberichten hebben onderzocht. En dat is eigenlijk niet iets wat we heel vaak doen. Meestal doen wij interviews of vragenlijstonderzoek.
1: Mm-hmm. Maar dit is een punt wat aandacht verdient. Want die mensen komen er niet altijd makkelijk uit. Is daar een soort gebruiksaanwijzing voor, om het zo maar te noemen?
2: Ja, goed dat je het vraagt. Ja, een kwart heeft inderdaad hulp nodig van omstanders of van hulpdiensten. En daar is zeker een gebruiksaanwijzing voor. Het is heel erg belangrijk om snel te handelen. Die eerste 60 seconden die zijn echt cruciaal. Mm-hmm. En daarvoor is ook een campagne in het leven geroepen. En die heet Gordel, Ruit, Eruit. Nou, dat houdt dus in zo snel mogelijk je gordel losmaken, de ruit openmaken en uit je auto, het liefste via het achterraam.
1: Hoe kan je je dan goed voorbereiden op zoiets?
2: Ja, voorbereiden is natuurlijk altijd lastig. Mm-hmm. Je hoopt gewoon niet in zo'n situatie terecht te komen. Maar in ieder geval om deze vuistregel te hanteren, dus die gordel losmaken, ruit openmaken en eruit gaan en zo snel mogelijk te handelen.
1: Ja, dat zou een soort automatisme moeten worden.
2: Ja.
1: Maar ja, we hebben geen mogelijkheid om dat te oefenen, hè?
2: Nee, klopt.
1: Dus dat blijft lastig. Maar goed, het is wel goed om daar aandacht voor te vragen.
2: Ja, zeker. Ja, aangezien het dus echt om veel verkeersdoden gaat en sowieso een verkeersongeluk dat vaak voorkomt, is het heel erg belangrijk dat meer mensen hierover weten.
1: Ja, en ja, je zit vaak ook als je te water raakt in donkere maanden, dus het is donker. Het is vaak 's avonds of 's nachts, denk ik. Ja, ik heb het niet onderzocht, dus ik veronderstel maar wat. Maar daar zijn vaak ook geen mensen bij betrokken. En als je auto onder water staat, dan zie je hem ook niet meer. Een gewoon ongeluk, dat zie je gebeuren.
2: Nee, ja, het lijkt mij inderdaad ook echt een benarde situatie waarin je dan belandt. En u hebt wel gelijk, het gaat vaak over wintermaanden. De meeste ongelukken die vinden plaats tussen oktober en januari. Dus echt die 4 maanden. En ook 60% van de ongelukken vindt in het donker plaats. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het alleen maar bemoeilijkt om uit die auto te komen.
1: Ja, u bent onderzoeker van Team Alert. Dus, maar er gaat nog meer onderzoek plaatsvinden, zie ik in mijn achtergrond staan.
2: Ja, dat hopen wij wel inderdaad, want wij hebben nu al een stuk meer informatie achterhaald dan er bekend was. Mm-hmm. Maar er is altijd meer, meer uit te zoeken. Zo zouden wij graag meer willen weten over locaties, over de weginrichting, welke rol die heeft. Mm-hmm. En mogelijke oorzaken. We hebben geprobeerd om een verband te vinden met middelengebruik, maar nou, dat is onduidelijk nog steeds na dit onderzoek. Daar konden wij niks over zeggen. Maar die onderzoeken zijn wel heel erg belangrijk.
1: Ja, zodat ook de wegbeheerder misschien die veiligheid kan vergroten.
2: Ja, dat hopen we wel inderdaad. Dus als er uit onderzoek blijkt dat de weginrichting en infrastructuur die een rol spelen, dan kan daar zeker preventie op worden gedaan.
1: Ja, en die campagne Gordel, Ruit, Eruit, wordt die openbaar? Is die te vinden ergens?
2: Ja, zeker. Die is vorig jaar gelanceerd door onder andere de ANWB en andere organisaties die bij de Verkeersveiligheidscoalitie zitten. Een coalitie bestaande uit verschillende partijen die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Maar die materialen bestaan nog steeds.
1: Ja, ja. Mensen kunnen het wel tot zich nemen wat er aan de hand is. En Gordel, Ruit, Eruit. Als je even googelt, dan kom je denk ik nog wel verder om wat informatie te vinden.
2: Klopt.
1: Ja, dat is dan mooi om dat te weten. Maar u gaat nog verder met onderzoek om te zorgen dat het nog veiliger wordt langs sloten en wegen. En grote vaarten en zo. Dat is natuurlijk de bedoeling.
2: Ja, zeker. Ja. Sloten en kanalen zijn dus echt belangrijke wateren waar dit plaatsvindt. En er wordt nu meer onderzoek gedaan, ook door andere partijen.
1: Ja. En veilig rijden zonder drank of middelen. Dat is misschien ook nog
2: dat
1: een goede.
2: Dat is altijd heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker, ja. Nou, dan hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt hoe dat zit. U gaat nog verder onderzoek doen en mogelijk horen we daar nog wel meer van. Sophie Pullus, gedragsonderzoeker van Team Alert. Dank voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. An old friend told me.

1980 was het jaar voor deze hit van Dionne Warwick, No Night So Long. En daarvoor Sacha Distel samen met Brigitte Bardot in Le Soleil de Ma Vie. Zometeen, speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Dat na Andrew Gold en Geneviève.

0: het blonde haar van Genevieve Andrew Gold was er dol op. Ons volgende onderwerp. Inclusief onderwijs is een waardevol uitgangspunt, maar niet voor iedere leerling is onderwijs op een reguliere school passend, voldoende of zelfs veilig. Herman de Bruin praat erover met Wouter Houet.
1: Ja, namens HEVO bent u. HEVO, even voor onze duidelijkheid, die afkorting.
2: Het is niet echt een afkorting, maar het is een bedrijfsnaam. Wij zijn een huisvestingsadvies- en projectmanagementbedrijf in het maatschappelijk vastgoed. Mm-hmm. En we doen veel in onderwijsland. Dus ja. Ik ben zelf adviseur en gespecialiseerd in het funderend onderwijs. En dat houdt in het reguliere onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs.
1: Ja, want daar moeten we het over hebben. Ik zei al, er is wel discussie of deze kinderen niet nog naar het speciaal onderwijs moeten, maar toch zoveel mogelijk naar het normale onderwijs. Hè?
2: Ja, dat komt voort uit agenda 2035 mm-hmm. voor inclusieve scholen.
1: Yeah.
2: En de bedoeling daarvan is dat, dat uiteindelijk alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen gaan. In de eigen buurt, in de eigen omgeving.
1: Ja.
2: En daar gelijke kansen kunnen krijgen. En daar kan niemand tegen zijn.
1: Nee, daar kan niemand tegen zijn, maar het past toch niet voor iedereen, begreep ik.
2: Nee, kijk, we hebben in Nederland een systeem waarbij we het speciaal onderwijs apart hebben georganiseerd op dit moment.
1: Mm-hmm.
2: Sinds de wet passend onderwijs proberen we, of zijn scholen verplicht een passende plek te bieden aan kinderen, aan leerlingen. En soms hebben kinderen een ondersteuningsbehoefte vanwege een bepaalde beperking, visuele auditieve beperking of een lichamelijke beperking. Of psychische problemen. En dan kan zo'n kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgen voor het speciaal onderwijs. En dan krijgen ze daar een passende plek. Dus wat je ziet is dat de reguliere schoolgebouwen daar nog niet voldoende op geëquipeerd zijn.
1: Er moet nog heel veel verbouwd worden. Misschien als je met een rolstoel komt, dan heb je andere mogelijkheden of andere zaken nodig dan dat een kind door de deur loopt gewoon.
2: Ja, en bovendien heb je eigenlijk kleinere klassen nodig, of door kleinere groepen, zodat kinderen meer aandacht kunnen krijgen en meer ondersteuning kunnen krijgen.
1: Geeft u als HEVO daar ook advies over?
2: Jazeker. Wij zijn betrokken bij verschillende integrale huisvestingsplannen. Dat zijn eigenlijk plannen die gemeenten en schoolbesturen samen maken om naar het scholenlandschap te kijken en vooral naar de schoolgebouwen en de investeringen die daar nodig zijn.
1: Mm-hmm.
2: En waar er investeringen nodig zijn, dan kun je ook nadenken over spreiding, over schoolgrootte, maar ook over samenwerkingen. Ja. Kunnen we zaken clusteren met elkaar.
1: Ja.
2: Dus dat zijn gesprekken die we eigenlijk dagelijks voeren met schoolbesturen.
1: Is daar ook geld voor? Want dan komt de cruciale vraag, is het allemaal betaalbaar? Want we hebben overal geld voor nodig, dus.
2: Ja, geld is een uitdaging. Is sowieso een uitdaging als het gaat om schoolgebouwen. Ja. Want we hebben eigenlijk veel meer geld nodig om al die schoolgebouwen die in Nederland staan en die verouderd zijn te vernieuwen.
1: Ja.
2: Maar ik denk door slim te clusteren en door slim ermee om te gaan met de normen die er al zijn, kun je al heel veel bereiken. En daarnaast denk ik wel dat er iets extra's nodig is. Dus dat er ook op landelijk niveau naar gekeken moet worden.
1: Ja.
2: Van wat dat dan is.
1: Dan komt de politiek om de hoek kijken en dan moet er geld voor beschikbaar komen.
2: Precies, ja. Ja. En dan kom je in die discussie. Ja.
1: Nou, die discussie laten we voor wat die is. Mensen die denken, ik wil wat meer weten over hoe dat moet met die samenwerking tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs, kunnen die ergens op uw website terecht?
2: Jazeker, dat is onze website www.hevo.nl. En daar zie je ook, als je naar de pagina van het onderwijs gaat, zie je ook bij het speciaal onderwijs wat staan over inclusieve onderwijs en contactgegevens.
1: Mensen die wat meer willen weten en zich willen oriënteren, kunnen daar in ieder geval terecht. Wouter Houet, namens HEVO, dank voor het gesprek en heel veel succes met alle zaken die moeten gebeuren om het onderwijs levend te houden, zeg ik maar even.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

koppel zo bij elkaar. Jewel was dat, een Satisfied. En daarvoor Paul de Leeuw. En Ik heb je lief. Zometeen een nieuwe docuserie van Rick van der Linden. Dat naar Albert Hammond. And The Air That I Breathe. Yeah.

0: een grote hit geweest voor The Hollies, maar geschreven en hier uitgevoerd door Albert Hammond, The Air That I Breathe. Het jaar was 1972. Ons volgende onderwerp. In de nieuwe serie Grijs-Groen gaat programmamaker Rick van der Linden op expeditie om stadsnatuur tot leven te wekken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: Rick, welkom.
2: Dankjewel.
1: We gaan het hebben over grijs-groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat is een zin die enige uitleg vereist, denk ik. Want wat is dan grijs-groen en hebben we groene steden? Nou, want jij maakt daar films van. Hè? Dat wil ik even vertellen. No, documentaire films.
2: Ik heb een serie gemaakt inderdaad, ja. Grijs-groen, over de stad als natuurgebied.
1: Ja, en dan zouden we zeggen de stad is versteend en toch kan het.
2: Ja, sowieso is er tussen iedere stoeptegel leven te vinden. Dus...
1: Ja, dat halen mensen allemaal weg. Daar moet je van die borstels voor gebruiken, toch?
2: Ja, nou inderdaad, de tuincentra liggen vol met allerlei spullen om die natuur te verwijderen uit de stad. Maar dat gaat ons natuurlijk nooit lukken. Want het leven heeft zoveel vormen gevonden om zich overal te vestigen. Mm-hmm. Ik vind het wel, zeg maar, je vroeg, grijs staat voor mij inderdaad voor het beton en voor wat wij mensen doen. En het groen voor die natuur die daartussen zit. Maar wat ik zelf wel fascinerend vind is dat als wij denken als mens natuurlijk dat we geen dier zijn. Daar valt wat mij betreft wel wat over te discussiëren. Maar stel nou dat wij wel producten van de natuur zijn. Wat is een stad dan anders dan een termietenheuvel of een mierenhoop? Of wat is een huis voor een mens anders dan een vogelnest? Een plek waar we ons kroost proberen groot te brengen. Dus ik vond het een heel interessante gedachte om de stad te zien als gewoon een natuur, als een habitat, gecreëerd door de mens. Ja. En om het van daaruit ook te benaderen. Van als je de stad nou ziet gewoon als een leefgebied, voor welke dieren is daar dan plek? En voor welke dieren is er geen plek? En dat is het uitgangspunt van grijs-groen geweest.
1: Wij stellen ons boven de dieren. En jij zegt eigenlijk van, nou kijk naar die dieren, want die leven samen met ons.
2: Ja, absoluut. Ja,
1: ja, grijs-groen tussen de rijkdom van een groene stad. Maar we hebben toch wel een beetje groene stad. Het is toch een kentering. Als je naar de verticale tuinen kijkt, die architecten ontwikkelen en zo. Overal moeten meer groen, meer bomen komen. Dat is toch een beetje de trend.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Heeft dat te maken met jouw film ook? Of,
2: ja, dat komt allemaal door deze serie.
1: Ja, dat wou ik je even laten zeggen. Maar nee, dat is niet zo. Maar de trend is wel groen.
2: Volgens mij is er wel, zeker in steden, is er wel een kentering gaande. Gelukkig, ja. Ja.
1: Ja, en wat laat je dan zien? Ja, het groen tussen de tegeltjes? Of geef je nog andere adviezen? Of is het gewoon leuk om te kijken?
2: Ja. Ja, en ik ga wel met bewoners en met allerlei verschillende gebruikers van de stad eigenlijk op pad. Zowel menselijk als niet menselijk. En ik neem de kijker ook mee in de belevingswereld van mensen die echt proberen in hun keuzes dat leven uit te nodigen, de stad in. Mm-hmm. En ook te zien wat het hen oplevert. Dus dat je het niet alleen doet omdat het goed is voor de beestjes. Maar veel mensen die daarmee bezig zijn, die worden er zelf ook gewoon heel gelukkig van.
1: Ja.
2: En er zijn de meeste reacties die ik heb gekregen op de serie, was dat mensen de stad echt met andere ogen zijn gaan bekijken. En dus ook heel vaak, je gaat het pas zien als je het doorhebt. De Johan Cruijff, dat is...
1: Uitspraak, ja.
2: Met stadsnatuur is dat ook een beetje. Er zijn zoveel, er gebeuren zoveel dingen in die stad waar we eigenlijk niet zoveel oog voor hebben. En als je er wel oog voor hebt, dan kan het een enorme verrijking zijn voor de beleving in de stad.
1: Daar heb je wel veel geduld voor nodig, denk ik. Want die beesten doen niet precies wat je wilt. Het is geen acteur die je even neer kan zetten, dus doe het even zo.
2: Nee, dat is waar. Ja. Dus dat is wel... inderdaad heb je soms geduld voor nodig. Maar dat levert ook alweer... Dat vind ik zelf wel heel leuk, dat je dan eigenlijk een soort reden hebt om even ergens te vertragen.
1: Ja, en
2: dan
1: stil te staan bij.
2: Weer veel meer.
1: Ja, heel belangrijk om dit te zien. De mensen die het willen zien, kunnen die bekijken.
2: Ja, grijsgroen.org.
1: Grijsgroen, oké. Ja.
2: Ja, daar staat de hele serie gewoon gratis.
1: Dat is een hele serie films.
2: Ja.
1: En iets mee doen, hè, dan. Zelf ook de tegels uit de tuin binnen.
2: Nou ja, zeg maar. Het is niet mijn allereerste doel om iedereen aan de gang te krijgen daarmee. Maar ik denk wel, als je er zijn wel mensen die de serie gezien hebben en daardoor geïnspireerd zijn geraakt om zelf ook iets van leven te verwelkomen.
1: Dat is wel je boodschap.
2: Dat lijkt mij. Ik denk dat we er allemaal gelukkiger van worden als we dat doen.
1: Nou, dat is een mooie uitspraak aan het eind van dit gesprek. Grijsgroen toont de rijkdom van de groene stad. Rick van der Linde, hij vertelde erover. En als u hem wil bekijken, kijken of op de genoemde website, dan komt dat allemaal goed. Dankjewel voor het gesprek.

0: Eurythmics hoorde je uit 1989 met Angel. En dat was de late avond van donderdag 4 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face.

Jacob van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Lieskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig, met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

Van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteden heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteden en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Lieskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

0: van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.